0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Posch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Posch spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zegen van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6. De lokale omroep van Bodegraven, Nieuwebrug, Baarden, Driebrugge, Reeuwarddorp en Reeuwarddorp. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars in Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 9:30 wordt de kerkdienst van de Dorpskerk uitgezonden. De dienst wordt geleid door student R.W. Jansen. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:50 lezen we een mooi verhaal voor. En om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Gertjan en Jefta Bos. Het eerste nummer waar we nu naar gaan luisteren is Groot is uw trouw van de CD Het Groot Doelenconcert deel 2.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is One Clear Voice van de CD Hij Laat Nooit Alleen. En daarna rond 9:30 gaan we overschakelen naar de uitzending van de Dorpskerk in Bodegraven. De dienst wordt geleid door student R.W. Jansema. Maar eerst luisteren we nog naar een muzieknummer.

0: Kom hier in de kerk en iedereen die thuis via internet of kerkradio deze dienst meebeleeft. Vanmorgen gaat de proponent Jansma uit Genemeide bij ons voor. En bereiden we ons voor op de viering van het Heilige Avondmaal dat we volgende week hier in de gemeente zullen vieren. De kerkenraden herinneren u aan de gemeenteavonden die morgenavond gehouden zullen worden. De gemeenteavond voor wijk 1 vindt plaats hier in het koor van de kerk. En de gemeenteavond van wijk 2 vindt plaats in het Anker. Beide gemeenteavonden beginnen om 8 uur. De kerkraad van wijk 2 herinnert u eraan dat u naam in kunt dienen voor de vacature van wijkoudeling. Dat kunt u tot en met morgen doen bij de uitvoerend scriba. Na de dienst is er de wijkontmoeting voor de gasten en leden uit de wijk Broekveld, Weideveld en Buiten Bodegraven. Hartelijk welkom in het Anker. Vanmiddag begint de zondagschool weer en daarom geef ik graag het woord aan Wilco Spaan.
1: Goedemorgen allemaal. Een bijzonder voor de kinderen. Ik wilde even van de kinderen weten, wie zit er van jullie op de basisschool? Steek je vinger eens op. Nou, dat zijn er een heleboel. En ik heb een speciale boodschap van de Heer Jezus voor jullie. Want hij zegt, laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet, want voor zulken is het koninkrijk van God. En dat betekent dat je er vanochtend helemaal bij hoort, hè? Laat de kinderen tot mij komen. Maar er is ook een hele bijzondere belofte. Voor jullie is het koninkrijk van de hemelen. Dat betekent dat de Heer Jezus een speciaal plekje voor de kinderen heeft in zijn koninkrijk. En zo is er ook een speciaal plekje in onze gemeente voor jullie. Soms is de kerkdienst misschien

0: En doen we ook een leuk spel of knutselen we wat. Dus als je een keertje wil komen kijken, ben je van harte welkom met je vriendjes of vriendinnetjes. Het is vanmiddag om 2:30, vanaf nu elke zondag, in het Anker hiernaast. Dus wees welkom.
1: Dankjewel. Er wordt straks na de preek gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste is de diaconale collecte voor Stichting De Hoop. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de HGJB. We gaan nu de voorzang zingen uit psalm 4, uit de nieuwe psalmberijming, vers 2 en 3. Voel je hart van boosheid beven. Namens de kerkenraad wens ik u hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.

Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. We bidden om genade voor ons en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met de bundel Weerklank. Heer, u bent mijn levende grond waarop ik sta. Lied 439.

Gemeente, volgens het Nieuwe Testament is er een manier waarop wij in ons dagelijks leven kunnen laten merken dat we de Heer Jezus lief hebben. Volgens 2 Johannes is dat het houden van Gods geboden en daarom kijken we ook vanmorgen in de spiegel van Gods wet. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen richting zijn gemeente al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, en wij mogen dan ook lezen uit het slavenhuis van de zonde, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet zinloos, gebruiken. Want de Heer zal niet voor een schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken en daarmee geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, als we dan met elkaar kijken in de spiegel van Gods wet en we leggen ons leven daarnaast, dan moeten we ook erkennen dat we schuldig zijn. Dat we de genade van God van nature niet verdienen door ons eigen gedrag. En daarom belijden we onze schuld met Psalm 38. Ik wil mijn misdaden die u tergen niet verbergen. Laten we daarvan zingen.

Jongens en meisjes in de kerk, fijn dat jullie er zijn. Ik denk dat jullie allemaal wel een buurman of een buurvrouw hebben. Je woont in een straat en er wonen mensen naast jullie. Het verhaaltje wat ik jullie vertel, dat gaat over een jongen, die is ongeveer net zo oud als jullie. En die kreeg een nieuwe buurvrouw. En de buurvrouw die kwam in de woning en ze kwam aan in de straat en ze had een klein tuinkaboutertje meegenomen bij haar verhuizing. Dus wat doet de buurvrouw? Ze zet die tuinkabouter in haar nieuwe voortuin. En die jongen die naast haar woont, die ziet dat. En wat gaat die jongen doen op zijn vrije woensdagmiddag? Hij gaat de buurt door om steentjes te zoeken. Nou, en hij heeft een uurtje rondgelopen, hij heeft een handvol steentjes en dan gaat hij in de buurt van de kabouter zitten. En wat doet hij? Hij gooit de stenen naar de kabouter toe. Nou, en op een gegeven moment is het raak en de kabouter breekt aan 1000 stukjes en hij rent er natuurlijk vandoor. En 's avonds zit hij thuis te eten bij zijn vader en zijn moeder en de deurbel gaat. Dan weten wij wel wie er op de stoep staat, hè? Het is natuurlijk de buurvrouw, ze komt boos binnen en ze zegt, jullie zoon heeft de tuinkabouter gesloopt, ik heb het gezien. Nou, zegt zijn vader, haal je spaarpot maar op, haal maar 10 euro, dan kan de buurvrouw een nieuwe tuinkabouter halen. Dus die jongen doet dat, hij keert zijn spaarpot om, maar er zit niks in. Dus wat doet zijn vader? Zijn vader die pakt de portemonnee en die zegt, alsjeblieft buurvrouw 10 euro en dan is het opgelost. Dus de buurvrouw gaat weer naar huis. Nou, nu komt het, die jongen die krijgt natuurlijk op zijn dak, hè. Zijn moeder die zegt, waarom heb je dat nou gedaan? Je weet dat dit niet mag, je weet dat het niet de bedoeling is, maar toch heb je dat ding gesloopt. Ja, zegt die jongen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Ik wist wel dat het niet mocht. Nou, zo is het nou ook in het dagelijks leven. Niet alleen jullie, maar ook de vaders en de moeders en de andere mensen in de kerk. We doen allemaal verkeerde dingen. Als we dan die 10 geboden horen, dan weten we, ja, we leven er niet altijd naar. En de Heere God zegt dan eigenlijk, je bent schuldig. Maar dan gebeurt er iets net zoals die vader deed bij die jongen. Die jongen kon de schuld zelf niet betalen, hè, want hij had niks in de spaarpot. Maar wat er dan gebeurt is dat zijn vader de schuld betaalt. En dat is eigenlijk ook wat de Heere Jezus doet. Wij hebben eigenlijk die boete, wij hebben die schuld. Maar de Heere Jezus zegt, dat kun je zelf niet oplossen, maar ik wil dat doen. Wel, over de Heere Jezus horen we meer in deze dienst. We gaan eerst het kinderlied zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Gemeente, we willen met elkaar gaan bidden om de opening van het woord en om de verlichting door de Heilige Geest in deze dienst. Laten we samen bidden. Almachtige en grote God, U die wij door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus ook vanmorgen mogen aanroepen als onze Vader in de hemel. We aanbidden U, God. We maken U groot, we loven U en we danken U voor al het goede dat we uit Uw hand ontvangen. U, de Schepper van de hemel en de aarde, U die ons dag in dag uit voorziet in eten, in drinken, in onderdak. We prijzen Uw naam, Vader in de hemel, omdat U het zo waard bent om gediend te worden. En heren, dan zijn we hier samengekomen en dan past het ons om te bidden om vergeving, om te bidden om Uw barmhartigheid. We belijden onze schuld en we erkennen dat we zo diep afhankelijk zijn van Uw genade, van Uw goedheid. Doe niet met ons naar onze eigen daden, naar onze eigen zonden. Maar kom in ons midden met Uw Heilige Geest en vergeef ons de schulden door het bloed van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef dat we in het uur dat voor ons ligt aangeraakt mogen worden door U persoonlijk. In het spreken, in het luisteren, in het maken van de muziek. Heer, we zijn afhankelijk van Uw Geest, de Geest die levend maakt, de Geest die ons doet ontdekken aan ons eigen zondige hart. De Geest die ons de richting wijst in dit leven. De Geest die ons in vuur en vlam doet staan voor de Heer Jezus Christus. We bidden U voor hen die op afstand deze dienst volgen. Misschien kunnen ze al jarenlang de gang naar de kerk niet maken. Dat ze vanwege gezondheidsredenen thuis de dienst volgen. Wees ook op die plaatsen, God, waar broeders en zusters deze dienst meebeleven. Geef dat Uw woord ingang mag vinden in ons hart, hier in de kerk en op de plaatsen waar we de dienst volgen. We bidden U voor de jonge mensen hier in de gemeente. Heb dank dat ze er zijn. Het is niet vanzelfsprekend. Het is toch een wonder, God, als we U op jonge leeftijd al mogen kennen en mogen dienen. Misschien moesten we ermee naar de kerk. Misschien zagen we ernaar uit. U weet hoe we hier zitten, God. Raak ons hart toch aan, opdat we een ontmoeting met U mogen hebben. Wil ons bidden horen. In naam van Christus Jezus, onze zaligmaker en de koning van de kerk. Amen. Sinds kort heeft u een wijziging en een deel van de kinderen gaat naar de kindernevendienst, noem ik het zo goed? Ja, ongeveer. Dus bij deze kunnen ze dat doen.

Twee verdwaalde schaapjes. Kom maar. Gemeente, wij openen vanmorgen de Bijbel in Openbaring 3, vanaf het 14e vers. Het is een reeks brieven die Johannes, geleid door de Geest van Christus, schrijft aan enkele gemeenten. En de zevende brief die hij schrijft, die is gericht aan de gemeente van Laodicea. We lezen Openbaring 3, vanaf vers 14 tot 22, en het woord van God luidt daar als volgt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. De getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover het woord van God, gemeente. Zalig bent u, zalig ben jij, als u dat hoort en het ook bewaart in het hart. Voor wij overgaan tot het behandelen van deze tekst willen we eerst nog zingen. Dat doen we uit de 40ste psalm. En onder andere het tweede vers van Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer.

afloop van de preek wordt er gecollecteerd. De Heer heeft de blijmoedige gever lief en willen wij eveneens instemmen met hetgeen wat we gehoord hebben in de verkondiging. Dat doen we met een nieuwe psalmberijming, psalm 62. Een mensenkind is maar een zucht, gewichtigheid niet meer dan lucht. We zullen ook opmerken dat die tekst aansluit bij hetgeen we gehoord hebben in de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Er is in ons land wel eens een onderzoekje gehouden onder loterijwinnaars. Mensen die dan de loterij hebben gewonnen worden x aantal jaar later benaderd door dat onderzoeksbureau met de vraag: bent u nou ook gelukkiger geworden na het winnen van een enorme som met geld? Dan ga eens bij uzelf na, hoeveel procent van die mensen zou nou hebben gezegd: ja, ik ben gelukkiger geworden. Het was nog geen 30%. Voor 70% maakt het geen verschil, die enorme bak met geld, of zij werden er juist ongelukkiger door, omdat ze niet helemaal goed wisten hoe ze ermee om moesten gaan. Maar toch, gemeente, de mens blijft in zijn bestaan gevoelig voor geld. En dat merken we ook in het schriftgedeelte dat we vanmorgen met elkaar behandelen. Want de gemeente van Laodicea, de christelijke kerk in die plaats, die gaat ten onder aan rijkdom. We lezen de tekst met elkaar door in deze verkondiging en dan beginnen we bij het 14e vers. Dit schrijft de engel aan de gemeente van Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe getuige, de waarachtige, het begin van Gods schepping. De gemeente van Laodicea, gemeente, die bestaat ongeveer 50 jaar op het moment dat deze brief aan hen wordt geschreven die wij met elkaar in Openbaring 3 behandelen. Wel, wat voor gemeente treffen we daar aan? In gedachten maken we een reis naar het huidige Turkije. Want in Klein-Azië, daar zien we een grote handelsstad liggen. Het is Laodicea. En Laodicea, dat is een stad waar het geld tegen de plinten klotst. Er liggen handelsroutes. Er zijn allerlei banken, zoals we dat vandaag zouden noemen. Er is een enorme wolindustrie waar Laodicea goed aan verdient en waar het bekend om staat. In Laodicea zijn veel scholen. In Laodicea zijn veel tempels voor allerlei goden. Kortom, in Laodicea is het naar de mens gesproken goed toeven. Je kan er van alles beleven, je kan er goed geld verdienen. En de inwoners hebben alles wat hun hartje begeert. Er geldt geen gebrek en ook in geestelijk opzicht is er van alles te verkrijgen voor de inwoners. En in die rijke handelsstad heeft het evangelie ook voet aan de grond gekregen. En al tientallen jaren geleden is daar een kerk ontstaan. En deze gemeente in Laodicea, in die handelsstad, die behoort tot een groep kerken aan wie het Bijbelboek Openbaring in eerste instantie is geschreven. Johannes heeft Openbaring geadresseerd aan 7 kerken, aan 7 christelijke gemeenten. Waar Laodicea er één van is. En die woorden die Johannes opschrijft in Openbaring 3, die komen niet van hemzelf. Die ontvangt hij in een visioen van de heiland, van de Heer Jezus. En zo gebeurt het dat er eigenlijk een kritische brief op de mat ploft in Laodicea. Geschreven door Johannes, verlicht door de geest van Christus. En die brief die daar op de mat valt, die is niet alleen gericht aan de gemeente van 2000 jaar geleden. Nee, we zouden ook kunnen zeggen, het is een brief die gericht is aan de hervormde gemeente van Bodegraven. Kijk, de brief die is natuurlijk in eerste instantie geadresseerd aan de kerk van toen de tijd. Maar je ziet het dan ook in vers 22... Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten, meervoud, zegt. Dus de brief is niet alleen voor één enkele ontvanger, hè, alleen voor Laodicea. Nee, de Heilige Geest heeft de gemeenten op het oog.
meervoud. De geest heeft de kerk van vandaag de dag op het oog. Openbaring 3 bevat daarmee eigenlijk een boodschap voor iedere kerk, maar daarmee ook voor iedere individuele christen. Kijk, jongens en meiden, jullie kwamen allemaal vanmorgen binnen bij een van de ingangen in de kerk. Stel je nou eens voor dat ik bij de ingang had gestaan vanmorgen en ik had daar allemaal kratjes met chocolademelk staan. En ik had aan jullie gevraagd, hoe wil je de chocomel gaan drinken? Nou, sommigen van jullie houden natuurlijk van warme chocomel, misschien wel met slagroom. Dus die zegt, nou, ik wil wel lekkere warme chocolademelk. En de ander die zegt, nou, ik wil wel zo'n koud flesje. Nou, dan kun je dan allemaal bewijzen van aan mij vragen en dan geef ik je dat. Maar ik denk dat er vanmorgen dan niemand was geweest die had gezegd, ik heb het liefste lauwe chocomel. He, dat is niet zo lekker, dat heeft niet onze voorkeur. En zo'n situatie komen we wel tegen in Laodicea. De Heer Jezus zegt dan in vers 15, ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. De gemeente wordt dus beschreven als lauw. En toen Laodicea, toen de inwoners van die stad dat hoorden, toen begon er een belletje bij ze te rinkelen. Die inwoners van Laodicea die hadden een hekel aan lauw water en dat was niet zomaar. De stad die boven Laodicea lag, had in die tijd een heet waterbron, Hierapolis. Er kwam heet water uit de grond en dat werd onder andere gebruikt voor medische doeleinden. Je kon er bijvoorbeeld een stoombad nemen in Hierapolis. En dan had je ook nog een stad onder Laodicea, Colosse. En daar had men een koud waterbron. Heerlijk koel water kon je bijvoorbeeld drinken. Het is alsof ze in Alphen aan de Rijn een heetwaterbron hebben. Hè, dus de stad hierboven. En in Gouda onder Bodegraven hebben ze dan een koud waterbron. Nou, en jullie zitten er precies tussenin. Jullie hebben geen een van beide. Dus wat deden die inwoners van Laodicea? Zij dachten, nou, als we nou eens een soort aquaducten gaan graven, een soort kanalen, dan laten we dat hete en dat koude water vanuit de andere steden naar onze woonplaats toekomen. Is waarlijk gebeurd in de oudheid. Ze wilden dat ook graag hebben, dus ze gingen aan de slag. Maar op het moment dat dat hete water via dat aquaduct vanuit Hierapolis naar Laodicea was gestroomd, was het lauw. Nou, datzelfde God voor dat koude water. Beide waren onbruikbaar in die tijd. Terwijl ze er zo hard met elkaar voor hadden gewerkt. Het is niet lekker, je kan er vrij weinig mee. Kortom, de gemeente van Laodicea die leest dus dat ze wordt omschreven als een lauwe gemeente. Nou, dat knaagt natuurlijk, want dat heeft voor hen letterlijk en figuurlijk een hele negatieve bijsmaak. Ze wisten meteen waar de Heer Jezus op doelde. En de Heiland schrijft het ze dan, waren jullie maar koud of heet? De Heer Jezus bedoelt hiermee, als je een koud gelovige bent, ja, dan ben je tenminste eerlijk. Dan weet je waar je staat. Dan kun je groeien. Maar als je lauw bent, ja, dan lijkt het alsof het geloof leeft. Maar ten diepste is je hart ongeïnteresseerd voor de kern van het evangelie. Om het maar toe te passen op vandaag de dag. De Heer Jezus ziet liever een eerlijke twijfelaar naar hem toe komen. Dan dat we leven uit een schijnheilige routine. Gemeenten zullen ze op zelf onderzoek gaan. Hoe vaak vergeten wij niet door het drukke leven en door de bezigheden van alle dag onze relatie met Christus? Is er in onze gemeente
in ons gezin, in ons persoonlijk leven? Is er nou ook daadwerkelijk sprake van overgave richting Christus, richting het evangelie, richting de Bijbel? Ouders in de kerk, ga je je kinderen voor in het bidden, in het getuigen? Merken mensen om u heen dat u liefde heeft voor de Heer Jezus? Is het avondmaal van volgende week iets waar u naar uitziet? Of iets waarvan u denkt, nou ja, het hoort erbij en dat zie ik volgende week wel weer? Want wat is nou het gevolg van structurele lauwheid? Wel, dat lezen we in het 16e vers. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Als de gemeente blijft hangen in die lauwheid, dan komt er dus een moment dat de Heere Jezus concludeert, ja, waarom zou ik mijn naam nog langer verbinden aan deze plaatselijke kerk? Die spiegel hield hij Laodicea voor. Kijk, in Nederland, je komt enorm veel lege kerkgebouwen tegen, helaas. En dan hoeven we vaak onze eigen woonplaats niet vooruit om te zien dat de kerken die vroeger in gebruik waren, dat ze niet allemaal meer vol zitten. We proberen dat aan menselijke wijze wat te verklaren. Maar ook daar zegt Openbaring het een en ander over. Jezus neemt de kandelaar, Jezus neemt het licht weg als de gemeente zich niet meer richt op de kern van het evangelie. En daarin ligt een les. Als we een bloeiend gemeenteleven willen ontvangen met elkaar, dan dienen we ook vast te houden aan de eenvoudige Bijbelse boodschap. Dat de redding is voor verloren zondaren. Als die boodschap op de achtergrond verdwijnt, dan moeten we niet raar staan op te kijken dat een kerk leegloopt. Als je als gemeente afwijkt door allerlei wereldse invloeden, ja, dan hoef je niet verbaasd te zijn, zegt Openbaring, dat die kandelaar wordt weggenomen. Wel, hoe kan het dat die kerk van Laodicea, die gemeente aan wie deze brief is geschreven, dat zij niet meer in vuur en vlam stond voor de Heere Jezus? Wel, die reden lezen we in vers 17. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Laodicea, ik zei het u, was een rijke stad. De economie die floreerde. De mensen hadden alles in overvloed. En op een gegeven moment gebeurde het, gemeente, zo weten we uit oude bronnen, dat er in Laodicea een aardbeving plaatsvond. De stad Rome bood hulp aan, zo weten we uit de overlevering. En Laodicea zei vervolgens tegen die helpende handen, nee, dat hebben we niet nodig, we lossen het zelf wel op. We hebben genoeg geld achter de hand om de stad weer op te bouwen, we willen van niemand afhankelijk zijn. En die houding die je tegenkwam bij dat stadsbestuur van Laodicea, die had de kerk overgenomen. We regelen alles zelf wel. We zijn niet afhankelijk van de hulp van anderen. We moeten ons zo voorstellen, Laodicea bevond zich in die tijd midden in de Romeinse cultuur. Het was een cultuur van zien en van gezien worden. En de christenen in Klein-Azië en in de gemeente over wie wij vandaag lezen, die begonnen daaraan mee te doen. Als ze dat niet deden, ja, dan kregen ze te maken met afwijzing. Dan kon je niet meer floreren in dat economische leven in de stad. Je werd buitengesloten. Kortom, de gemeente van Laodicea, die zag het niet zo zitten dat zij moesten lijden uit naam van het evangelie. Dus ze sloten mee te doen met die cultuur waarbij het draaide om aanzien, waarbij het draaide om geld, waarbij het draaide om bezit. In hoeverre zijn wij daar ook gevoelig voor? Ik kwam net van mijn eerste opleiding af, ik had het bedrijf opgebouwd.
begon goed te lopen. Nou, dan komt er wat geld binnen. En ik kocht graag dingen die ik niet nodig had. Er moest maar een tweede auto komen. En je kon kopen wat je wilde. Er moest meer geld verdiend worden. Het was niet snel goed genoeg voor mij. We laten iedere week dingen bezorgen die we eigenlijk ten diepste niet nodig hebben. We kopen wat we willen. En ondertussen zitten we dichter bij Laodicea dan we zelf graag zouden wensen. Geedemuiden, waar ik woon, kan u wel vertellen, ze zijn er niet bij, maar daar zijn de inwoners en met name de kerkgangers enorm gevoelig voor uiterlijk vertoon. Het is een halve modeshow als u bij ons in de gemeente zou komen. Helaas. Moet het mooiste van het mooiste zijn, de mooiste auto, de mooiste woning. En natuurlijk, gemeente, er wordt heel veel goeds met geld gedaan, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar stel ook de vraag persoonlijk, brengt een verlangen naar geld, hè, als u merkt dat dat aan u knaagt, brengt dat verlangen mij nou dichter bij de Heer Jezus? Of wordt het een doel op zichzelf? Kijk, een extra uurtje bijbeunen, dat doen wij natuurlijk graag als er wat te verdienen valt. Maar een extra uurtje bijbelstudie, nou, dat moeten we nog maar zien. De Heer Jezus die roept in Openbaring 3 en daarmee ook voor morgen op tot soberheid. Hij noemt de gemeente van Laodicea arm, blind en naakt. In geestelijk opzicht zijn ze arm. Ze zijn blind voor wat het daadwerkelijk toe doet in het leven. En met die naaktheid probeert de Heer Jezus uit te leggen dat de christenen zonder bedekking voor God de Vader moeten verschijnen. Dat ze geen pleitgrond hebben. Dat ze geen advocaat hebben. En vandaag de dag bij ons is het ook een gevaar dat op de loer ligt. Dat de welvaart waarin we zitten in de 21ste eeuw, dat ons dat bij God vandaan trekt. Omdat we ook zoiets hebben van, ja, het gaat me toch allemaal voor de wind. Waar heb ik God nu eigenlijk voor nodig? Kijk, we bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar niemand van u twijfelt of de supermarkt of de bakker morgen nog een boterham voor u in het schap heeft liggen. De Heer Jezus die stond dus op het punt om de gemeente uit te spuwen. Scherpe woorden. Maar hij nodigt ze weer uit in het 18e vers. Ik raad u aan dat u voor mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Die mensen die hoeven niet langer in Laodicea van alles te kopen om het geluk maar achterna te jagen. Jezus zegt, stop daar nou mee. Kom naar mij toe, zegt de Heer Jezus. Ik bied je iets aan dat je in Laodicea niet vindt. Koop goud, gelouterd door het vuur. Dat wil zeggen, bij mij kun je het geestelijke goud verkrijgen. Zuiver gemaakt door strijd, zuiver gemaakt door beproeving. Jezus noemt de gemeente vervolgens naakt. En hij nodigt ze uit. Ik heb witte kleren voor jullie. Die mensen liepen vaak rond in kleding van die schapenwol. Die zwarte schapen die daar rond liepen. En dat was dan een teken van rijkdom. Een zwart wollen kleed. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb witte kleren voor jullie. In al je zonden kun je niet rechtvaardig verschijnen voor God. Maar als je mij aanneemt, dan worden die zonden, die worden weggedaan. Dan word je witter dan sneeuw. En de Heer Jezus die omschrijft zichzelf hier als de aanbieder van het witte kleed. Later in Openbaring zie je dat ook de bruids
jurk, de bruidsgemeente. En Christus, die biedt zichzelf aan. We zagen dat Laodicea werd beschuldigd van geestelijke blindheid. En Christus die komt als een medicijnmeester naar zijn kinderen toe. En hij zegt, ik heb oogzalf voor jullie. De kerk was blind geworden voor de zonde. De kerk was blind geworden voor het evangelie. En ze zag niet meer in dat ze afhankelijk was van Jezus. Gemeente, heeft u ook wel eens van die collega's of van die mensen bij u uit de buurt? Of ik hoop het niet, mensen uit de gemeente? Waar u het liefst niet zoveel mee te maken wil hebben. Mensen die het bloed onder uw nagels vandaan halen, of mensen, als u ze in de supermarkt tegenkomt, dan rent u gauw een ander gangpad in, zodat u niet dat ene praatje met ze hoeft te maken. Nou, stelt u zich eens voor dat u met die mensen beste vrienden zou moeten worden. Nou, daar moeten we niet aan denken, hè? Zo eerlijk zijn we ook. Maar de Heere Jezus die doet dat wel. Laodicea heeft hem enorm teleurgesteld. Jezus ergerde zich enorm aan de manier waarop Laodicea met het evangelie omging. Maar toch zegt de heiland, keer terug. Ik sluit je in mijn armen. Ondanks dat Laodicea het letterlijk verprutst heeft, nodigt Christus ze weer uit, dorstig en kom tot het water. U die geen geld hebt, kom, koop en eet, zonder geld, zonder prijs. Ik heb melk, ik heb wijn. De heiland die heeft zijn volgelingen lief. En dat blijkt ook uit de 19e vers. Ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Kijk, jongens en meiden, dat is iets wat je ouders af en toe ook wel doen. Als je dingen uithaalt die echt niet kunnen, ja, dan is het natuurlijk je vader of je moeder of iemand anders, misschien de docent op school, die zegt, hé, denk er eens even over na wat je aan het doen bent. Niet omdat ze vervelend willen doen, maar omdat ze van je houden, omdat ze het beste met je voor hebben. Het was in mijn jaar of 10 geleden, in mijn tienerjaren, dat wij, ik woon in Overijssel op het platteland en daar hebben we keten. Misschien kent u het fenomeen, dus het honk waar je in het weekend zit met je vrienden. Nou, en in de schuur hadden we dan een barretje en dat was dan gezellig. Maar de muren in die keten, die waren nog een beetje kaal. Dus wij hadden met onze onbezonnen gedachten het plan opgevat om die avond eens op de fiets door het dorp te trekken en om een verkeersbord buiten te gaan maken. Dus we gingen met het gereedschap het dorp door. Wij vonden een bord, wij haalden het van de paal af. Moet je natuurlijk nooit doen. En die kwam terecht in de keet. Nou, en de volgende dag. Mijn moeder stapt dat schuurtje binnen. Die ziet het, die legt dat bord in de auto. Ze zet mij neer op de bijrijdersstoel. Ze zegt, kom maar even mee. Ze stopt bij de lege paal. Ze zegt, doe de kofferbak maar open. En hang hem nu meteen terug. Want ik kan niet. Nou, daar stond ik. Bord weer vastgemaakt. Want wat ik gedaan had, ja, dat kon natuurlijk niet, hè. En dat deed mijn moeder niet om vervelend te zijn, maar omdat ze het beste met me voor had. En dat is wat de Heer Jezus Laodicea ook wil meegeven. Christus die corrigeert de gelovigen. Wees ijverig en bekeer je. Stop nou, Laodicea, bodegraven, met die drang naar geld, met die drang naar hoogmoed. Stop met de gedachte dat je het zelf kan regelen, dat je het zelf kan verdienen. Richt je hart op de heiland, op het evangelie. En bekeer je tot hem. Gemeente, wat moet er uit wat moet er uit jouw leven verdwijnen,
om de heiland te volgen. Als de Heer Jezus u persoonlijk een brief zou schrijven, beste Robert, wat zou er dan in staan waar u afscheid van moet nemen? Want we lezen het in vers 20. Jezus klopt aan bij een hart dat zichzelf verzadigd acht. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij staat aan de deur bij iemand die denkt dat hij niets meer nodig heeft. En de gemeente van Laodicea krijgt dat ook te horen. Ik sta aan de deur en ik klop. En dan is het weer belangrijk om even de context van de oudheid te leren kennen.

geloven is geen zaak van moeten. Geloven is een zaak van willen. Het is toch wel opmerkelijk, hè, dat de Heer Jezus deze vraag stelt aan de gemeente van Laodicea. Wil je de deur open doen? Want dat wijst er dus op dat die christelijke gemeente de deur blijkbaar al dicht heeft gedaan voor de heiland. Dat ze de Heer Jezus in geestelijk opzicht al buiten de deur hebben gezet. Anders wordt die vraag niet gesteld. De mensen waren dus aangesloten bij de kerk, maar ondertussen hielden ze de deur dicht voor de heiland. Hoe zit dat nou met ons? Hebben we de deur op een kiertje staan? Nou ja, en dan gaat de deur, laat ik voor mezelf spreken, op het moment dat ik de Heer Jezus nodig heb, dan gaat de deur natuurlijk wijdwagen open, want dan hoop ik op alle hulp. En als het me allemaal voor de wind gaat, dan gaat de deur weer op een kier. Maar laat de Heer Jezus, laat het evangelie binnenkomen in het huis, in het hart, in het gezin, in het dagelijks leven. Want zo omschrijft de heiland dan, hij wil de maaltijd met ons gebruiken. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wel, de maaltijd onderhouden, wat wil dat zeggen? Dat betekent eigenlijk drie dingen. Ten eerste is het dat de Heer Jezus een relatie met ons wil aangaan. Alsof het iemand is die je letterlijk bij iedere maaltijd spreekt. Dat zijn de mensen van wie we houden, met wie we veel contact hebben, omdat het familie is. Het tweede wat de Heer Jezus wil doen, is dat hij Laodicea, maar dat hij ook bodegraven uitnodigt om het avondmaal met hem te vieren. En de derde wat de Heer Jezus doet, is dat hij gemeenten uitnodigt om onderdeel te worden van het bruiloft van het Lam. Dat je op dat bruiloftsfeest gezamenlijk aan die tafel zit. Vervolgens, vers 21. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. De heiland sluit af met een oproep tot geestelijke strijd. Met uitzicht op het koninkrijk van God. Dat je eens met Christus, als jij in dit leven in hem gelooft, dat er een dag zal aanbreken waarop we Christus zullen ontmoeten voor de troon. Dat we samen zingend aan zijn voeten zingen te zitten. Geen pijn meer. Geen onzekerheid meer. Geen eenzaamheid. Geen armoede. Geen zorg. Geen twijfel. Want wie het vertrouwen stelt op de Heer Jezus, op de Heiland, op de Zaligmaker, die mag uitzien op de eeuwige heerlijkheid. Omdat de heiland zelf dat aanbod doet aan Laodicea en vanmorgen ook aan ons. Wel, wat is dan nodig om te overwinnen? Dat heeft de tekst ons geleerd. We dienen die lauwheid te overwinnen. Die van nature in ons hart woont. We dienen de drang naar welvaart in te wisselen voor soberheid, voor dankbaarheid, voor afhankelijkheid. Volharden tegen de zonde, tegen het ongeloof, tegen de verleiding die de wereld met zich meebrengt. Gemeente, we gaan richting een afronding. Wat heeft Christus in de afgelopen versen gedaan? Hij heeft mensen in de kerk bij de les gehaald. Hij zegt, vrienden in Laodicea, kijk eens even in de spiegel wat je aan het doen bent. Dit is toch niet de weg die leidt naar de zaligheid en het koninkrijk Gods?

En gemeente, die houding die de Heer Jezus hier aanneemt, daar mogen we in alle voorzichtigheid een voorbeeld aan nemen. Als we nou zien dat er in onze omgeving, in het gezin, in het huwelijk, in het gemeenteleven, als we zien dat mensen wegen inslaan die ingaan tegen de schrift, dan moeten we het niet maar laten voor wat het is. Zo van, nou ja, diegene dwaalt ook af, laat maar zitten. Maar maak het in alle voorzichtigheid en in alle liefde bespreekbaar. Niet omdat u beter bent, maar wel omdat u het beste met diegene voor heeft. Het gedeelte in Openbaring roept op tot geestelijke strijd. Ook in het laatste der dagen. Hier op aarde moeten we het kruis op ons nemen, zodat we eenmaal dat kruis kunnen inwisselen voor een kroon. En in dat vers, gemeente, ligt zekerheid voor gelovigen die worstelen met hun eigen zwakheid, met hun eigen moeite, met hun eigen verdriet. Dat je worstelt met de wereld en dat je ook merkt, ik hou er nog zo vaak te veel aan vast. Dus wees niet langer lauw, lieve gemeente. Want lauwheid wordt uitgespuwd door de Heer Jezus. Maar wees vol vuur voor het evangelie. Ga op de knieën, vouw de handen, zing tot eer van Gods naam. Alle woonplaatsen in Nederland hadden vroeger een smederij. Er stond dan de smid met een groot schort voor, allemaal gereedschap om zich heen. En dag in dag uit was hij aan het werk bij de smeedoven. En dat vuur van die smid, dat bestaat natuurlijk allemaal van die hele kleine glinsterende oranje brandende kooltjes. Nou, stel die smid die haalt één van die kooltjes uit het vuur. In eerste instantie is het nog heet, moet je er niet aan zitten. Na een tijdje wordt het kooltje lauw. En op het laatst is het niet meer bruikbaar voor de smid. Nou, laten we ons leven naast dat kooltje leggen. Als we iedere dag Gods woord lezen, als we bidden, dan blijft dat kooltje in verbinding met de bron. Als we de Bijbel niet meer bestuderen, als het gebedsleven vervlakt, ja, dan brandt dat kooltje nog wel een poosje. Maar voor je er erg in hebt, is het lauw. Blijf in de buurt van de bron. Met uw echtgenoot. Met de mensen om u heen. Met uw gezin, met uw gemeente. Want de duivel trekt u er graag vanaf. Maar blijf in de buurt van de heiland. Want wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. De Heere zegene zijn woord. Amen.

Gemeente, ik lees graag met u uit het formulier om het heiligavondmaal te houden in deze week van voorbereiding. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heiligavondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus onderschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of deze drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is het voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het ons bevolen en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van de zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht heeft. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij of zij ook gezind is voortaan zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij of zij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waarachtige tafelgenoten van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, om zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in kerk en onder het volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen,
kwaad spreken. Allen die zich aan een verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en van deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Nee, integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe inzetten om met zo'n ijver God te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die ons nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Laat ons danken en bidden. We willen in de voorbeden stilstaan bij onze oud-predikant, dominee Moutaan. Hij is ernstig ziek. We willen in het gebed ook in het bijzonder denken aan zijn vrouw, aan de kinderen en kleinkinderen die om hem heen staan. Eveneens willen we met elkaar in de voorbeden denken aan Joke de Bruin. Ze is gevallen. Ze heeft haar bekken en drie wervels gebroken. En de periode van herstel zal nog geruime tijd in beslag nemen. We willen stilstaan bij het volk Israël en bij de vervolgde kerk. Laat ons danken en bidden. Heren, wij bidden u aan. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij knielen voor uw zetel neer als we aan het eind van deze dienst voor uw aangezicht naderen. Dan past het ons om u te danken voor het woord dat mocht uitgaan. Dat u ons hier in vrijheid de gelegenheid gaf om samen de Bijbel te openen, om u te aanbidden, om u te dienen. Wilt u geven, Heren, dat het in alle gebrek toch ingang mag vinden in ons hart. Opdat we mogen groeien in het geloof, opdat het geloof mag ontstaan. Omdat we erkennen bij wie het ware geluk te vinden is in dit leven. Heren, we bidden voor ons persoonlijk, hoe we hier zitten, ook in een week van voorbereiding van het avondmaal. Mogelijk zien we ernaar uit, mogelijk zien we er tegenop. Openbaart u zich, God, opdat we mogen weten waar we naartoe mogen vluchten in dit leven. Geef dat we breken met de zonde en zien op u. U die op aarde en in de hemel geen zonde doet, maar zo volmaakt bent. In ons gebed denken we aan dominee Moutaan en de mensen die om hem heen staan. Wees met de familie Moutaan, Heren, ook in deze moeilijke periode in het leven waarin ze nu zijn aanbeland. Geef uitzicht, Heren, op de Heer Jezus Christus. Dat de zorgen, dat het verdriet, dat de pijn naar de achtergrond verdwijnt op het moment dat we denken aan de belofte van uw eeuwigheid. We denken aan onze zuster Joke de Bruin.
Ontfermt u zich over haar ook in een periode van revalidatie? Geef haar samen met haar man ook de kracht om deze periode door te komen. We denken aan het volk Israël en we bidden of uw naam, de naam van de Heer Jezus Christus, daar verbreid mag worden. Omdat ook onze oudere broer mag erkennen dat u de weg, de waarheid en het leven bent. We bidden voor de vervolgde kerk. Voor ons is het zo vanzelfsprekend om hier week in week uit naar uw huis te komen. Maar hoeveel zijn er niet, God, voor wie dat niet vanzelfsprekend is? Ga met ons mee deze rustdag in. Ontfermt u zich over ons persoonlijk, over ons gezin, over de gemeente. Wil vergeven wat niet naar uw wil is geweest, ons vanavond hier weer in goede gezondheid samenbrengen. En ons gebed horen in naam van Jezus Christus, de koning van de kerk. Amen. Gemeente, we sluiten af. Waar mogelijk, als de gezondheid het toelaat, wil ik graag staande met u zingen uit op toonhoogte 396. Kroon hem met gouden kroon. De versen 1 en 3.

Laten we thuis, als we op afstand hebben gevolgd, de dienst besluiten en ook van hier gaan met een gebed om de zegen van God. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.

U luisterde naar een rechtstreekse uitzending van de Dorpskerk in Bodegraven. Dus de dienst werd geleid door proponent S.W. Proponent S.W. Jansema. De komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het rooster. Komende zondag de protestantse wijkgemeente Emmaus. De dienst wordt uitgezonden vanuit de ontmoetingskerk en begint om 10 uur. Daarna is er een dienst van de gereformeerde gemeente. De dienst wordt uitgezonden vanuit de Bethelkerk en begint om 10 uur. En als laatste is er een uitzending van de hervormde gemeente in Reeuwijkbrug. Vanuit de Ichterskerk en die dienst begint om 9:30. We gaan zo meteen over een kwartiertje nog naar een verhaal luisteren. Tot die tijd gaan we weer naar wat christelijke muziek luisteren. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is Aanbidding en Lofprijzing. Van het CD, Het Groot Doelenconcert, deel 2.

We gaan nu naar een kort verhaal luisteren. En het verhaal heet Het Recept. De zon brandt op zijn zwarte haar. Geërgerd wrijft hij langs zijn voorhoofd. De zoute zweetdruppels prikken als ze de wonden van zijn hoofd aanraken. Een paar weken geleden was het begonnen. Kleine, onbetekenende plekjes die zijn donkere huid ontsierden. Olie had niet geholpen. Binnen korte tijd werden ze groter. De droge, hete woestijnwind had ze doen barsten en veroorzaakte zo die etterende kloven. Vermoeid blijft hij even staan. Zijn ogen gaan speurend langs de bosachtige begroeiing aan de woestijnrand. Hier ergens moet de zendingspotslot zijn. De zendeling, zegt men, is ook een goede dokter. Misschien dat hij nog kan helpen. Een wit stenen muur, net achter de bomen, trekt zijn aandacht. Daar moet hij naartoe. Hij heeft van inspanning nu al zijn krachten gebruikt om zo snel mogelijk vooruit te komen. Even later kijkt hij de dokter vragend aan. Wat denkt u? De ander denkt na. Terwijl hij zijn handen zorgvuldig wast, dan gaat hij bij zijn tafel zitten en kijkt de patiënt ernstig aan. Wat zal ik zeggen? Het is een lelijke infectie die u heeft. Zoals u hebt kunnen merken, breidt het nog steeds uit. Het begon op uw voorhoofd en het heeft zich verspreid over uw verdere gezicht. Ik meende zelfs al enige plekjes te zien bij uw mond en in de nek. De donkere ogen van de man vertellen zonder woorden. Een brandende vraag van... Is er nog... Is er nog genezing mogelijk? Luister, beste man, verlies niet alle hoop. Ik weet wel een medicijn dat u kan helpen. De dokter pakt een pen en papier en schrijft enkele zinnetjes. Met forse halen zet hij zijn handtekening eronder en schuift het onder de tafel naar de zieke. Over de tafel naar de zieke. Zo, dit recept kan u helpen. Neem het in en kom over een week terug. Dankbaar loopt hij de lange weg terug naar huis. Hij zal doen wat de dokter hem opgedragen heeft. Na een week loopt het erf van de zendingspost weer op. Langzaam en zuchtend. Zijn voeten slepen over de grond. Nog voor hij bij het huis is, zwaait de deur voor hem open. De zendeling komt met een verbaasd gezicht aan het groen lopen. Man, ik zag je aankomen, wat is er met je gebeurd? Zweren en korstet onder je nek. Wat is er gebeurd? We gaan zo verder met het verhaal.

Bedroefd blijft de zieke staan. In een hulpeloos gebaar haalt hij zijn schouders op. Ik heb echt mijn best gedaan. De hele week lang, maar dat heeft niets geholpen. Dus, je hebt mijn recept ingenomen, precies zoals ik het voorgeschreven heb? Hij knikt. Ja, dokter. Echt waar. Ik heb elke dag een stukje van het vreemde papiertje opgegeten wat u gegeven had. Maar man, dat papiertje kan je niet genezen. Je had moeten doen wat erop stond. De zendeling is het nooit vergeten. Later heeft hij het verhaal nog eens verteld. Om iets anders uit te leggen. Kijk, zegt hij. Alleen een recept kan je niet redden. Het kan alleen genezing geven als je doet wat erop staat. Zo is het ook met het verlossingsplan van God. Alleen maar weten dat Jezus je zonde kan vergeven, maakt je niet zalig. Alleen maar weten dat hij zichzelf opgeofferd heeft voor de zonde, maakt je niet zalig. Je moet ermee aan het werk. Jezus wil je zalig maken. Dat is waar. Hij heeft met zijn lijden en sterven en de opstanding uit de dood de weg vrijgemaakt tot verzoening van schuld voor allen die in hem geloven. Maar wie maakt hem zalig? Alle mensen die dat weten? Nee, hij maakt alleen zalig die ook echt tot God gaan en daarom bidden. En die mensen maakt dan volkomen zalig. Hij heeft het beloofd en op laten schrijven door Paulus. Namelijk, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dit was een kort verhaal uit het dagboek Onderweg. We gaan weer verder met het luisteren naar de muziek. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is Hij kent mijn naam, van de CD A Living Prayer.

0: en hier volgt de kerkelijke agenda. De Bethelkerk zet wekelijks haar deuren open om gezellig een bakje koffie te komen drinken of om een praatje te komen maken. De open koffiemorgens zijn wekelijks op donderdagmorgen van 10 uur tot half 12. U bent hartelijk welkom om een keer binnen te lopen. Het adres is Droneplein 2. Voor meer info zie www.gbodegraaf.nl.
1: Op zaterdag 24 oktober is er 's avonds om 8:15 een bijeenkomst in het Evertshuis. Er is dan een koorconcert met een muziekuitvoering rondom het thema Requiem van Brahms. Een regionaal projectkoor brengt een uitvoering van Een Deutsche Requiem van Brahms ten gehore samen met solisten en meesterpianisten. Het volgende nummer waar we nu naar gaan luisteren is Psalm 25 van de cd Mijn Burg, Mijn Toevlucht.

Kerkplein 15 is bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur zijn we weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Gertjan en Jefta Post. Wij wensen u verder nog een goede zondag.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij de Meren 6 kilometer file. Ze zijn daar een auto aan het bergen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Welkom bij Gewoon Groen van zondag 19 september 2026. Ik krijg van mijn energieleverancier een maandoverzicht van het gebruik en opbrengst van mijn huis qua energie. Op ruim 2 pagina's staan daar regels met getallen over CO2, kilowattuur en euro's. Komt heel transparant over. Maar heb je wel eens 1 kilo CO2 op de weegschaal gezien? Of een kilowattuur in een tas kunnen opbergen? Snel naar het laatste bedrag dan maar om te zien wat de onvermijdelijke kosten zijn voor deze maand en dan betalen. Klaar. Herkenbaar. In een opiniestuk in een van de landelijke dagbladen ging het over een groot gat in de communicatie vanuit bedrijven en de beleefwereld van consumenten. Zoals onder andere de CO2-beleving. Conclusie? Die CO2-beleving is voornamelijk aanwezig bij de zender, niet bij de ontvanger. Ontvangers betalen zuchtend wel het allerlaatste bedrag en ze geloven de rest wel. Alleen energiehobbyisten investeren tijd en apparatuur om zelf het verbruik te bewaken onder het motto meten is weten. Die trekken graag een fles goede wijn open als de CO2 een stuk lager uitpakt deze maand. Niet iedereen is energiehobbyist, om het maar heel voorzichtig te zeggen. En juist deze andere mensen zijn het meest geholpen met eenvoudige hulpmiddelen. Een klein inzicht in verbruik ten opzichte van de buren is een eenvoudig en heldere boodschap. Ik weet uit ervaring dat als jouw verbruik hoger is dan bijvoorbeeld het gemiddelde van jouw buurt, dat deze boodschap overkomt. Want dat zijn uiteindelijk ook de euro's die je kunt besparen. Het is mijn zinziens de taak van de overheid en of de leveranciers om daar niet alleen helder, maar ook vooral begrijpelijk over te communiceren. Alleen een lijstje met getallen is daarbij niet de oplossing. Ik stel dan ook voor om bij de maandelijkse afrekening ook een klein overzicht van de verschillen in verbruik van je buren te geven. Een eenvoudige punten- of stersysteem. 1 ster als je veel kunt besparen en 5 als de buren veel kunnen besparen. Dat werkt. Ik ben namelijk ook zo'n energiehobbyist die graag op feestjes wil vertellen hoeveel CO2-sterren ik heb deze maand. Want het is de 3e zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie, inspiratie voor een duurzamere wereld. En Gewoon Groen is een programma van Gouwestad Radio. Iedere 3e zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel. Met een kleine virtuele redactie. En de technische ondersteuning natuurlijk is van Arjan Doelman. En we zoeken altijd in zo'n programma een bruggetje naar de eerste plaat. En het bruggetje komt nog, maar de plaat staat nu stuk.

0: Kim.
1: Ja. Hij heeft ons bier.
0: Hey. Hier. Kom terug, dat is ons bier.
1: Het ons bier, geen bier.
0: Hij houdt zelf mijn eigen bier. Kom hier.
2: Oh, sorry.
0: Nou, niet meer
1: wie. We blijven de volgende keer.
0: Het is ons bier.
1: Zwerven.
0: Zwerven. Wie is een zwerver die je bent?

0: Nou, we komen allemaal weer terug van de koelkast met een pilsje in onze hand. Want ja, dit inspireert toch wel. Alleen Arjan die is toch wel weer op zijn kievive om de schuiven goed te bedienen. Want inmiddels hebben we aan de telefoon Thijs. Die vanwege zijn persoonlijke omstandigheden niet in de studio kan zijn. Welkom Thijs.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Je moet even niet aan bier denken, moet ik zeggen.
0: Nee, ik begrijp dat je eventjes bezig bent om bij te komen.
1: Te herstellen, ja.
0: Ja, dus... en ik wacht wel op je column. En bij me zit ook Bram Talman. Die zal misschien nog wel reageren. Dus ik zou zeggen, doe je best.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik ga hem voordragen en ben daarna beschikbaar voor de kritische vragen van Bram.
2: Ja, goedemorgen Thijs.
1: Goedemorgen Bram. Een bedrijventerrein of bakplaat. Over hitte, slimme oplossingen en de kracht van samen nadenken. Afgelopen zomer was het op sommige dagen behoorlijk afzien. Niet alleen op vakantie in het zuiden van Frankrijk, waar je met een beetje geluk van een afstandje de blusvliegtuigen water uit de zee zou scheppen om het bosgebied aan de overkant van de baai te blussen. Want ook dichter bij huis, op onze Goudse bedrijventerreinen, ging het er verhit aan toe. Grote parkeerplaatsen, weinig schaduw en bedrijfspanden die de hele dag in de zon staan. Wie daar rondliep, weet dat een bedrijventerrein op een hete dag soms meer weg heeft van een bakplaat dan van een prettige werkomgeving. Vorige week zat ik met een groep ondernemers van zo'n broeierige bakplaat bij elkaar. We keken naar warmtebeelden die tijdens de afgelopen hete zomer met een drone waren gemaakt. Een keertje vliegen overdag en een keertje 's nachts. Geen ingewikkelde klimaatmodellen of abstracte toekomstscenario's, maar beelden van de eigen omgeving. Waar wordt het eigenlijk het warmst en wat zou je daaraan kunnen doen? Wat me vooral opviel in het gesprek was hoe snel het inzicht en de mogelijke oplossingen zich al pratende ontwikkelden. We begonnen bij hitte, maar al snel ging het over veel meer dan alleen die paar graden verschil. Want juist een paar graden verschil, maken een enorm verschil. Zo bleek uit de beelden hoe sterk de temperatuur kan verschillen door bijvoorbeeld de kleur van een dak en het gebruikte materiaal ervan. Ook schaduw van bomen of overkappingen van parkeerplekken kan een groot verschil maken op straten en parkeerplaatsen. Dat klinkt misschien als een detail, maar het kan behoorlijk wat betekenen. Een gebouw dat minder opwarmt heeft vaak minder koeling nodig. En wat je niet hoeft te koelen, hoef je ook niet van energie te voorzien. En dat scheelt dan weer op de energierekening. Daarmee werd een vraag over hitte dus ook een vraag over energie en geld. En toen we eenmaal die kant op dachten, kwamen er vanzelf meer ideeën op tafel. Want wat helpt nog meer tegen hitte? Denk aan groen. Bomen bieden schaduw en beplanting kan bijdragen aan een prettige omgeving. Ook water kan een rol spelen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen en slim te gebruiken. En tijdens de bijeenkomst kwam ook het idee op tafel om te onderzoeken of bedrijven regenwater gezamenlijk kunnen buffelen. Bijvoorbeeld voor het hergebruik in droge perioden. En misschien ook wel voor andere toepassingen. Of om een rol te spelen bij de beschikbaarheid van bluswater. Mochten we dan toch een stukje groen in brand vliegen, dan hoeven we in elk geval geen water uit de zee te scheppen. Het zou me niet verbazen als we in Frankrijk stiekem een beetje jaloers op zijn wat we hier in Gouda allemaal aan het uitdenken zijn. Ook al zijn het dan nog geen uitgewerkte plannen, het zijn wel ideeën die ontstaan wanneer je samen naar een bedrijventerrein kijkt en er verder gedacht wordt dan de grenzen van de eigen bedrijfskavel. En dat is wat ik zo interessant vind aan de aanpak van integrale verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat je samen meer ziet en energie, klimaatadaptatie en circulariteit niet als afzonderlijke onderwerpen worden behandeld. Want buiten op de bakplaat houden die onderwerpen zich helaas ook niet netjes aan die indeling. Een boom kan schaduw geven en bijdragen aan een prettige werkomgeving. Een maatregel tegen hitte kan ook energie besparen. En een gezamenlijke voorziening van regenwater kan meerdere bedrijven helpen in tijden van droogte of om overstromingen tegen te gaan. De belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst was voor mij niet dat we na één middag alle problemen hadden opgelost, want dat lukt natuurlijk ook niet als je niet alle technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid al in beeld hebt. Maar pure winst was wel dat ondernemers nu met nieuwe inzichten naar hun eigen terrein kijken en zichzelf en elkaar op constructieve wijze vragen beginnen te stellen. Misschien begint verduurzaming soms gewoon met een hete parkeerplaats, met de vraag waarom het ene dak zoveel warmer wordt dan het andere. Of met de constatering dat het zonde is om al het regenwater zomaar af te voeren. Bedrijventerrein hoeft geen bakplaat te blijven. Maar om het koeler, slimmer en toekomstbestendiger te maken, moeten we wel samen aan de slag.
0: Ja, ik zie al bijna een beeld van een vliegtuig wat in Gouda regenwater komt ophalen om de brand in Den Haag te blussen. Maar ja. Of overdrijf ik nu een beetje?
1: Nou, af en toe moet je dingen overdrijven om het iets duidelijker te maken waar de problematiek nu echt zit.
0: Ja. En ik vind het ook opvallend dat je zegt van, joh, we zijn nu veel meer bezig met hittestress dan verwarming. En dat zie ik ook aan allerlei artikelen over het gebied van de verduurzaming. Koelere stenen, koelere dakpannen. En de ene keer is koelte belangrijker geworden dan verwarming.
1: Ja.
0: Ja?
1: Heb je het toch...
0: Ja, maar klopt dat beeld? Of heb je dat beeld ook?
1: Ja, nee, ja, we zien juist ook door die opnames die we gemaakt hebben over de hittestress, hoe extreem de temperaturen op kunnen lopen. Ja, en dat moeten we dus in een warme periode ook allemaal maar weer zien te koelen.
0: Ja.
3: Dan ben ik wel benieuwd, Thijs. De oplossing hebben we niet. Wordt er ook gesproken over binnen DPG en uiteraard dus met de ondernemers. Over ondernemen de hoogte in. Want nu zie je bij veel bedrijventerreinen, of vrijwel alle bedrijventerreinen, dat daar bedrijven zijn met één, hooguit twee lagen. Waardoor je natuurlijk ook heel veel meer oppervlak hebt. Als je bijvoorbeeld over hittestress hebt. Op het moment dat je de onderneming de hoogte inbouwt, kan ik me voorstellen dat dat een hele hoop voordelen heeft. Maar waarschijnlijk ook nadelen die jij kan benoemen.
1: Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft is bedrijvigheid en bewoning, zeg maar, vergelijkbaar. Hè? Of is dat in zekere zin identiek. Als je de hoogte ingaat, zal je nog steeds op de bovenste laag. Ik zit zelf ook in een bedrijfspand waar het op de benedenverdieping een stuk koeler is in de zomer dan op de bovenste verdieping. Juist ook weer hoe het geconstrueerd is. Hè? Hoe de dakbedekking is gekozen. Hè? Dat donkere dak versus een lichter dak. Dus ja, je zal voor een deel zal je een oplossing daarin kunnen bewerkstelligen op de lagere lagen. Maar bovenin heb je nog steeds hetzelfde probleem. Plus dat je in sommige gevallen het bedrijfsproces daar zich ook niet voor leent. Aan de andere kant kan je ook heel goed voorstellen dat juist op een, neem even een concreet voorbeeld, als je op de onderste laag een autodealer hebt en daarboven nog twee, drie lagen kantoren kan zetten, ja, dan ga je wel slimmer met je ruimte om.
3: Waarom doen we dat nog niet?
1: Dat is een hele goede vraag. In die zin dat we ook daar denk ik de collectiviteit moeten zoeken. Dat vraag en aanbod veel beter op elkaar aangesloten kan worden.
0: Ja. Die collectiviteit en de sociale samenhang zien we heel vaak terug in duurzaamheidsprojecten. Dus hier ook weer. Dus dat...
1: Ja, en ik denk ook hè, wat je nu ook in Gouda, maar ook daarbuiten wel meer ziet ontstaan. Is dat we, dan maak ik ook even die vergelijking op, hè, haal ik ook aan van dat bedrijfspanden en woningen de hoogte in een vergelijkbaar vraagstuk is. We hebben in de basis altijd gezegd, we scheiden dat van elkaar. Hè. We maken bedrijventerreinen en we maken woongebieden. En op het moment dat dat gaat vermengen, dan gaan we het spannend vinden. Nou, dat kan inderdaad ook heel spannend zijn op het moment dat je met zware industrie zit en hè, daar wil je liever niet een appartementencomplex bovenop zetten. Maar op het moment dat je juist met kantorenbedrijven te maken hebt, ja, dan zou je daar prima een combinatiefunctie van kunnen maken. Alleen dan moet je dat wel van elkaar weten en moet je dus ook gezamenlijk dat gesprek aangaan. En dat is denk ik ook wat we nu vanuit DPG ook veel meer proberen. En nu is het dan in die integrale verduurzaming vooral nog op bedrijven gericht. Hè. We zijn ook een ondernemersplatform. Maar ik vind het een hele interessante gedachte die Bram opwerkt. Om ook eens te kijken hoe je daar ook bewoning in mee zou kunnen nemen.
0: Ja, ik zie het al helemaal voor me dat je een zwembad hebt met de bovenkantoren. Dat koelt ook redelijk af, denk ik. Maar draaf ik nu weer door?
1: Nou ja, een klein beetje in die zin dat voor een beetje zwembad heb je ook behoorlijk wat warmte nodig. Of er komt veel warmte vrij. Ja. Dus daar zal je ook wel slim naar moeten kijken. Maar dat is natuurlijk wat ik net ook in mijn column aangeef. Dat je het niet in één middag hebt opgelost als je niet alle technische en financiële details beschikbaar hebt. Maar het begint juist wel met zo'n idee om daar in gezamenlijkheid toch ook eens naar te kijken en de mitsen en maren en de voor's en tegens ook met elkaar te bekijken.
0: De kennis voor die mitsen en maren die is aanwezig? Of doet DPG dat? Of is die landelijk aanwezig?
1: Nou, we hebben natuurlijk wat dat betreft diverse partijen landelijk, maar ook zeker in het Goudse. En binnen ons netwerk van het duurzaamheidsplatform. Ja. Die we juist ook aan tafel brengen om hier ook in mee te denken en in mee te werken. Kijk, waar we nu op dit moment in specifiek het project rond de integrale verduurzaming staan, is dat we nog heel erg aan het onderzoeken zijn. Hè. Welke vragen spelen er, welke aspecten moeten we meer van zien te weten om vervolgens die kennispartijen ook aan tafel te zetten. Om hier ook in gezamenlijkheid naar oplossingen toe te werken.
0: Ja. Dankjewel. Bram, had jij nog een opmerking?
3: Ja, er gaat van alles door mijn hoofd, Thijs. Ik heb sowieso complimenten voor om gezamenlijk zo'n verkenning aan te gaan. Als er uiteindelijk mogelijke oplossingen op tafel komen, zal dat ergens gefinancierd moeten worden. Deels door de ondernemers, maar ik vermoed ook deels vanuit subsidieregelingen enzovoorts. En ik krijg een beetje het gevoel alsof er bij jullie bijeenkomsten ook out of the box wordt gedacht. Is er genoeg ruimte om dan ook aanspraak op zulke regelingen te kunnen maken? Want juist die creativiteit is nodig, maar word je niet beperkt door de regels waar jullie direct proberen te zoeken?
1: Ja, ik snap denk ik wel waar je op doelt. Hè? En ook hoe ik het nu schets, hè? Heel erg out of the box, juist heel erg configureren. Hè? Eerst breed uit te waaien van wat betekent dit nu allemaal qua integraliteit en welke elementen zitten daarin. Maar vervolgens op deelontwikkelingen, zeg maar, configureren we juist wel weer heel specifiek, zodat we ook juist aanspraak kunnen maken op financieringsmogelijkheden. Waarbij terecht wat je aangeeft, ondernemers zelf daar ook een investering in zullen moeten plegen. Maar waarin ook een breed instrumentarium aan subsidies en fiscale mogelijkheden ook aangesproken kan worden. Even heel specifiek, daar waar het nu aan de energiekant heel veel over netcongestie gaat en het ontwikkelen van energy hubs. Daar is nu van Rijkswegen ook een regeling voor beschikbaar. Die gaat over een aantal weken gaat die open om de eerste haalbaarheidsonderzoeken ook te financieren. Want daar stagneert het heel vaak. Op het moment dat wij binnen de integrale verduurzaming dat onder die regeling zouden willen aanvragen, lukt dat natuurlijk niet. Alleen een belangrijk onderdeel in die collectiviteit en in samenwerking het energievraagstuk het hoofd bieden en dus te zien wat het effect daarvan is op de andere onderwerpen, dus klimaatadaptatie en circulariteit.
3: Dus eigenlijk werken jullie van heel breed, heel integraal naar steeds meer concrete brokjes, als ik het zo mag noemen, zo bedoel ik het zeker niet, maar naar concrete brokjes die ook daadwerkelijk aangepakt kunnen worden, waarmee hopelijk tot realisatie kan worden overgegaan.
1: Absoluut. Het moet allemaal behapbaar blijven. Of je het nou op een individueel huishouden of op een individueel ondernemingsniveau bekijkt, het wordt op een gegeven moment goed je boven het hoofd en zie je de oplossing niet meer. Als je dit samen kan doen, maar wel weer terugbrengt naar een specifiek deelonderwerp, dan wordt het weer overzichtelijk en dan wordt het behapbaar. Dus die brokjes die jij noemt, dat is precies waar we naartoe werken.
0: Wij gaan er even tussenuit. We bellen je straks nog weer even als je Bram mag aanvallen. Dus dan komt het
1: verhaal weer.
0: Ik kan niet wachten. Goed. We gaan even muziekje.

0: Ja, op verzoek van onze muziekman Christopher. Altijd een Spaanstalige. Dat houden we erin. Even iets heel anders. We hadden eerder mee moeten beginnen. Wij doen veel met woorden, maar dit gaat een beetje veranderen. We mogen ook duurzame artikelen uitdelen aan luisteraars. Die komen van de gemeente. Dat is een waterbesparende douchekop, een timer om op tijd apparaat uit te zetten, tochtstrips, folie en een vochtigheidsmeter voor om de huis de waterniveau, de vocht te voorkomen kunnen meten.
1: Voorkomen dat je schimmel op de muren krijgt.
0: En dat is tegen schimmel te doen. Die hebben we hier liggen. De eerste die reageert telefonisch of langskomt of via redactie@gouwestad.nl even reageert, die mag hem hebben. Bram, aan jou hadden we gevraagd van joh, de miljoenennota, daar verandert een hele hoop. Wat verandert, wat is belangrijk voor ons? En bedenk, als je gekke dingen zegt, Thijs reageert ook gelijk.
1: Dat is prima. Met als disclaimer vooraf, die geef ik niet weg, Thijs. De miljoenennota is opgesteld door een minderheidscoalitie. Oftewel, dus er wordt een hele hoop voorgesteld. Maar wat er überhaupt definitief gaat worden, dat gaat heel spannend worden.
0: Spannend in de vorm van beter of slechter?
1: Dat is aan de partij die het betreft. Maar als we het hebben over beter of slechter. In de breedte en met mijn bril op probeert deze minderheidscoalitie een hele hoop ingezet beleid van de voorgaande coalitie, waar niet heel goed mee eindigde, bij te sturen. En dan zeg ik bewust bijsturen, omdat bij een aantal zaken je denk ik kan afvragen, jeetje, is dit nu wel een verbetering?
0: Is dat navenant ook van de Europese politiek die de Green Deal een beetje aan het afgalveren is?
1: Nou, dat zullen we pas later gaan merken. Wat in Europa nu wordt besproken en eventueel wordt beslist, dat duurt echt jaren voordat dat in Nederland landt. Maar waar wij wel mee te maken hebben, zijn bijvoorbeeld Europese uitstootdoelen.
0: Ja. Die doel ik onder andere.
1: Ja. We hebben 2050 in zicht. Daar hebben we toch een duidelijke afspraak over. En het Planbureau voor de Leefomgeving. Die hebben bekeken dat de doelen voor 2030 in Nederland, reductie van de uitstoot onder andere. Ja. Dat de kans dat wij dat nu halen, op basis van wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat in de begroting nu staat, dat het kleiner is dan 5%.
0: Ja, oftewel niet haalbaar.
1: Oftewel niet haalbaar. Ja. En dan worden in dit geval geen keuzes gemaakt. Maar wordt aangekondigd dat als er extra maatregelen nodig zijn, nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja. Dat in het voorjaar van 2027 wordt besproken. Ja. Dus er wordt geen keuze gemaakt. En dat is moeilijk.
0: Maar als de politiek de keuze niet maakt, we hebben een tweede stroom van een bedrijfsleven die wel keuzes maakt. En ik zie dat het bedrijfsleven altijd achterliep op de politieke werkelijkheid. En nu lijkt het een beetje omgekeerd. Want de bedrijven die hebben zowel zeker te maken met de CO2-heffing. Als ze al dan niet nationaal of internationaal gaan handelen.
1: Ook daar, de CO2-heffing gaat, als de plannen doorgaan, minder snel stijgen.
0: Ja.
1: Net als de belasting op het verbranden van afval. Nou, dat heeft impliciet in zich, dat laatste. Dat als jij je afval minder effectief scheidt, dat je daar de kosten minder van zal merken. Maar bedrijfsleven zeker, Thijs haalde het zo net ook terecht aan. Het bedrijfsleven wordt in eigenlijk heel Nederland geconfronteerd met netcongestie.
0: Ja.
1: En als jij je bedrijf wil voortzetten en het doel van bedrijven is minimaal de productie op gang houden, maar liefst groei uiteraard, dan gaat het goed met je bedrijf.
0: Ja.
1: Dan zal die energie ergens vandaan moeten komen. En daarom is het heel belangrijk en ook nuttig dat partijen elkaar opzoeken hoe ze zo goed mogelijk met die beschikbare capaciteit om kunnen gaan. En dat gebeurt ook. En Thijs, dan ben ik wel benieuwd, gebeurt dat ook al los van de planvorming in Gouda, dat je weet?
2: Ja, dat gebeurt wel. Alleen je ziet wel dat het, wat Tim dan zegt, van bedrijfsleven voorlopen op de politiek. Het is ook een kwestie van je moet kijken wat pijn doet. En dat gebeurt nu min of meer als vanzelf, hè, zeker met die netcongestie. Ja, dan schiet de mensen wel in beweging. Want ja, dan wordt het een probleem voor het bestaan van de eigen onderneming en van de lokale economie. Maar daar zal nog altijd wel een zetje mee moeten, gegeven moeten worden. Om ja, mensen op weg te helpen en om elkaar daarin ook op te zoeken. Waar ik tegelijkertijd ook heel benieuwd naar ben. Hè. Bram, jij geeft terecht aan dat dit een dat de huidige miljoenennota een plan is van een minderheidscoalitie. Voorzie jij daar wat is jouw bespiegeling daarop? Wat dat betekent voor het daadwerkelijk slagvaardig aan de slag gaan met verduurzamingsplan?
1: Ik denk dat door de vraag te stellen, ja, ik herhaal het, je de vraag, of ja, je eigenlijk het antwoord al hebt gegeven. Vrees voor uitstel in plaats van daden. En ik denk laat ik het breder stellen. Als politici dien je keuzes te maken. En die keuzes moet je ook kunnen uitleggen. En of mensen dan tevreden zijn met het antwoord, dat is aan de ontvanger. Maar het lijkt alsof er op dit moment steeds minder keuzes worden gemaakt. Want de ontvanger van de uitleg van die keuze, die neemt geen genoegen met nee. Die gaat naar het Malieveld en die steekt van alles in de fik. En dat is wel, ja, dat is waar ik me echt zorgen over maak, Thijs. Want hoe kan je als politici, gekozen volksvertegenwoordigers, daadwerkelijk zeggen, wij gaan deze richting in. En die richting, die blijven we aanhouden.
2: Ja, nou ja, kijk, wat in die zin inderdaad wel zorgwekkend is, het perspectief over het handelingsperspectief voor ondernemers, maar ook voor burgers, steeds beperkter wordt. Hè, of in ieder geval het plaatje wat daarin geschetst wordt. Het wordt best wel afgehouden. Tegelijkertijd zie je dat er ook best wel stappen gezet worden op de reeds ingeslagen richting als je kijkt naar de plannen op het gebied van hernieuwbare energie en iets wat dan benoemd wordt als het vormen van energiegemeenschappen, waarin je dus ook en niet alleen maar de coöperatieve gedachte aanhoudt, waarin mensen bij elkaar zitten, maar in gemeenschap, dus zowel bewoners als ondernemers in samenspraak ook tot duurzame oplossingen laat komen. Je kan, als je het negatief bekijkt, is dat een druppel op de gloeiende plaat. Maar ja, ik hou er toch van om het om positief te blijven. En dit wel als een kans te zien en ook wel een ontwikkeling waar het huidige kabinet wel op inzet.
1: Ja, dus eigenlijk de bal bij inwoners en ondernemers, maatschappelijke organisaties neerleggen. Komen jullie maar met de beste oplossing, dan zullen wij dat proberen te faciliteren.
2: Ja.
1: Eens, en dat geldt, dat gaat denk ik zeker op voor een grote groep trekkers, voorlopers. Dan is het spannende natuurlijk wel, ja, hoe ga je andere partijen meekrijgen? En ik denk dat een deelsturende overheid daar toch wel van belang kan zijn. En om dan weer op terug te brengen naar netcongestie. De netcongestie in Gouda is afgekondigd naar aanleiding van het busstation. Of het oplaadstation op het industrieterrein van de busmaatschappij. Die volgens de concessie volledig elektrisch moet rijden. Ja. Er is inmiddels een onderzoek verricht naar hoe dat verloop van die concessie is gegaan. En één advies daaruit aan de provincie is, neem als provincie zelf de regie over dit soort OV-oplaadpunten. Want dat is eigenlijk te belangrijk om aan de markt over te laten. Dus er wordt in een rapport geconcludeerd, wij hebben een sturende overheid nodig.
2: Ja. Nou ja, ik ben het persoonlijk zeker met je eens dat daar op onderdelen veel meer sturing nodig is. En dat je dat bij een overheidspartij neerlegt. Tegelijkertijd zou je dus ook wel

0: landelijke overheid worden weggelegd, hè, zeg maar een beetje bij wegbewogen wordt om dat neer te leggen bij of de markt of bij lokale overheden. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de warmtetransitie, dat is heel erg lokaal neergelegd. Dus we gaan elke gemeente ongeveer, en ik snap heel goed dat elke gemeente anders is opgebouwd, maar in de basis heb je gewoon de warmtetransitie in te vullen. Dus daar kan veel meer van elkaar geleerd worden, in plaats van dat je het bij elke individuele gemeente neerlegt. Wat positief daarin op dit moment is wel dat er voor het vormen van warmtebedrijven, dus warmteleveranciers in de lokale setting, dat daar meer mogelijkheden komen om dat ook te versnellen.
1: Ik voel daar een beetje een spanningsveld. Jij gaat niet over landbouw, visserij enzovoorts. Laatste vraag. Nee. Ik zie hier iemand heel hard gebaren. Ja. Hoe kijk jij dan aan, of heb je daar een mening over het doel om de kritische depositiewaarde voor stikstof, om daar een streep doorheen te halen en om met harde uitstootdoelen per sector te komen en de verantwoordelijkheid om tot die reductie te komen bij de sectoren zelf neer te leggen? Gaat zoiets dan, nu we 10 minuten in gesprek zijn met elkaar, gaat zoiets in de praktijk dan werken, denk je?
0: Nou, dat wordt denk ik heel problematisch in die zin dat je dan, kijk, in de basis denk ik dat het goed is als de grootste vervuiler ook het meeste aan de oplossing bijdraagt. Maar over de definitie van wat dan de grootste vervuiler is, ja, daar zijn we niet even in een 10-minuten gesprekje en dan denk ik ook niet in een uurgesprek zijn we er over uit.
2: Ik voel hier een compleet nieuw onderwerp aankomen.
0: Misschien dat we over een maandje nog eens eventjes een keer hierop verder kunnen.
2: Ik sta daar helemaal voor open. We gaan even naar Corine luisteren.
3: Legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwe Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand

0: een heel ander onderwerp. De dierenweide in Govenwellen bestaat vandaag 30 jaar. Ik ging op bezoek en vroeg aan Yvonne de La Ferrente wat de dierenweide is.
1: Een kleinschalige kinderboerderij die zondag dus 30 jaar bestaat en het wordt alleen gerund door vrijwilligers.
2: Ja, en wat zien we hier allemaal? Ik bedoel, we kunnen hier even rondlopen, want dat is het leuke van op locatie.
1: Onze grootste dieren, dat zijn twee ezels.
2: Ja.
1: Kaya, het vrouwtje, en Rico, het mannetje.
2: En die grazen gezellig in de wei.
1: En die graven gezellig, die eten gras en die krijgen maar een heel klein beetje biks en een stukje peen. Want anders krijgen we van de dierenarts op ons kop dat ze te dik worden.
2: Ah.
1: Het zijn natuurlijk zuinige dieren, hè?
2: Ja. Verder zie ik heel veel geiten.
1: En dan de geiten lopen nu lekker in de binnenwei. Dat zijn er 6. Er is nog 1 kleintje bij.

0: En die eten ook allemaal gras. Die krijgen ook weinig.
1: Ja, en die krijgen groenten. We krijgen 2 keer in de week mogen we groenten halen. En dat krijgen ze ook, groenten en fruit.
0: Ja. En we horen op de achtergrond de kippen. Dat zal wel zijn de haan die we horen, denk ik. Maar de kippen scharrelen hier ook rond.
1: Ja, dat zijn nog kleintjes. Af en toe komen we een verrassing tegen. Dan is die moeder ergens gaan zitten waar we het niet zien. Of tussen het hoge gras of tussen de borstjes. En dan spreidt ze opeens de vleugels. En dan komen er ineens allemaal kuikentjes onder vandaan.
0: Het gaat heel spontaan.
1: Prachtig.
0: Ja. Maar dat kan ook omdat het relatief groot is hier. Voor het dierenverblijf. Wat zien we nog meer? Konijnen?
1: En er zijn konijnen.
0: Die hebben een eigen villa, zei ons hier.
1: Ja, en die hebben dan een buiten- en een binnenhok en een buitenren. Ja. En dat verplaatsen we steeds. Dat ze dus ook gras hebben, maar ze krijgen ook groenvoer. En dan hebben we nog cavia's. En die zitten ook mooi in een hok met een buitenren. Alleen als het nu erg vochtig weer wordt, dan halen we ze weer naar binnen voor de winter. Want cavia's kunnen daar niet goed tegen. Konijnen wel. Die kunnen de hele winter buiten blijven, want dat hok staat ook hoog. Dus daar hebben ze geen last van. Het is geïsoleerd.
0: Het valt mij op dat er erg veel ruimte is.
1: Dat is erg... Ja, en toch zijn we maar kleinschalig. Maar we hebben daar zometeen die hoek en dan ook nog daarachter. Dus qua weilanden is het veel.
0: Ja.
1: Maar ja, we willen niet meer dieren, hè? Dan wordt het gewoon te veel.
0: Het moet geen massa worden.
1: Het moet kleinschalig blijven. Dat vinden de mensen ook zo prettig.
0: Ja?
1: En vooral als ze kleine kinderen hebben, is deze binnenwei helemaal met hekken.
0: Ja.
1: Dus je kan je kinderen gewoon laten lopen. Je hoeft niet bang te zijn dat ze ergens tussen zitten of in het water vallen of zo.
0: En ik zie ook een speelplaats voor de kinderen en allemaal attributjes.
1: En een glijbaan. Ja. En als ze... kinderen niet naar huis willen, dan zeggen we altijd, ja, dan moet je in het huisje blijven slapen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze meestal wel met de ouders gelijk mee.
0: Want dat is een foyer?
1: Ja, we hebben een binnen- en een buitenfoyer.
0: En een kantoortje voor de nodige zaken.
1: Ja, we hebben verschillende soorten vogels. Toevallig weer pas een paar nieuwe erbij gekregen.
0: Ja.
1: Of tenminste gekocht. Diamantduifjes, die hebben rode ogen en die hebben allemaal spikkeltjes, vandaar dat woord. 2 grotere valkparkieten en kleine parkieten natuurlijk. En ook kanaries, en dat is prachtig, want die zingen veel mooier.
0: Ja. Nu bestaan jullie 30 jaar. Na het einde van deze uitzending gaat het bij jullie los. Wie verwachten jullie en wat gaan jullie doen?
1: We hebben het... ook bij jullie dus. En alle social media zoveel mogelijk gezet. In het winkelcentrum, bij scholen. Bij de verpleeghuis hier. Daar hebben we allemaal posters op gehangen. Met de datum en wat we doen. En dan we hebben wat oud-Hollandse spelletjes. We hebben altijd poffertjes. We hebben ijs. Kinderen mogen een lunch maken voor de dieren. En die mogen cakejes versieren.
0: Kortom, ze zijn de hele middag wel bezig hier.
1: Dat kan wel, ja.
0: Ja.
1: En als het goed weer is, is het ook altijd heel erg druk.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel erg leuk. Ja, we hebben het boerderijijs, dus dat is ook speciaal.
0: Ja. En het zijn allemaal mensen hier uit Govenwelle die hier vandaan komen?
1: Nou, nee. Die komen ook echt uit de stad. En we krijgen ook wel eens mensen uit Waddinxveen. Of mensen die zeggen, ik woon in Goudenrak en ik wist het niet. En dan komen ze hierheen. Haastrecht natuurlijk.
0: Haastrecht is bijna dichterbij.
1: Ja, dat is zo dichtbij.
0: Dichterbij dan Govenwelle, bij wijze van spreken.
1: Ja, en mensen komen natuurlijk ook over de dijk.
0: Ja.
1: En dan ben je er ook zo.
0: Ja.
1: Trap je naar beneden en je bent er. Dus dat is ook wel handig. Nou ja, dan hebben we natuurlijk allemaal kippen. Die zitten ook mooi in een groot hok met buitenuitloop voor en achter.
0: Het zijn ook exotische kippen, hè? Allerlei.
1: Ja, wij willen kippen. Graag allerlei verschillende soorten en kleuren. Dat is natuurlijk het leukste.
0: Ja.
1: Dus nou ja, en daar lopen dan dus de schapen.
0: Oh, die horen er ook nog bij?
1: Die horen ook nog bij ons.
0: Zo, ja.
1: Dat zijn er 6.
0: Dus dat is nog groter dan dat ik in eerste instantie dacht.
1: Ja, en die kunnen ook eventueel naar binnen in de schuur daarachter. Ja. Maar ja, schapen die worden niet nat, hè. Want die huid, die wol, die is vettig. Dus dat, als het regent, ze gaan wel ergens onder liggen, hoor. Wat dat betreft, maar ze worden niet nat.
0: 30 jaar? Nog 30 jaar erbij?
1: Voor mij niet.
0: Nee?
1: Nee, nee, ik zit al op leeftijd, dus ik moet toch een beetje...
0: Ja, maar dit soort dingen houdt iemand jong, hè?
1: Dat weet ik. Dus, ja, dat weet ik. Maar ja, als je over de 80 bent, dan moet je toch ietsje rustiger doen.
0: Zijn er genoeg opvolgers dan?
1: Nou, we hebben ook door middel van jullie programma, hebben we toch weer wat mensen erbij gekregen. Heel fijn, ja. Want ik vind ook dat er een jongere aanwas moet zijn.
0: Ja.
1: Vooral voor al die digitale spullen tegenwoordig. Ik bedoel, ja, die hebben er veel meer verstand van. En die hebben ook weer vaak een hele andere kijk op iets. En dat is ook prettig.
0: Ja, dat moet ook. Hè? Ja.
1: Dat is nuttig. Ja, tuurlijk. Dus nee, dat is fijn.
2: Dus u bent allemaal welkom vanmiddag op het Dedblad 1. De poffertjes zijn inmiddels klaar. Het is mooi weer. En wat moet je anders doen dan gezellig naar een dierenweide gaan? We gaan een muziekje horen.

0: Ja, dat waren geluiden uit het winkelcentrum Bloemendaal. Want daar is recentelijk een nieuwe winkel verschenen. Nou ja, winkel. De Retourshop. Hier kun je blikken en petflessen eenvoudig inleveren. En voordat je thuis bent, heb je geld weer op de rekening staan. Aan de telefoon Corien Brinkus. Welkom.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Goedemiddag, ja. Bekende geluiden voor jou, hè? Blikjes.
1: Jazeker, ja. Zeker. Ja, en nou ja, blikjes en plastic flessen uiteraard.
0: Ja.
1: En de oren zijn zo getraind dat we ook meteen horen als er glas tussen zit, wat er niet in hoort.
0: Ja, ja. Want jullie zijn helemaal gespecialiseerd in het retourbrengen van nou ja, blikjes en flessen enzovoorts.
1: Klopt.
0: Mag je dan eigenlijk jezelf een winkel noemen? Want in een winkel haal je spullen en breng je geld. En hier breng je spullen en krijg je geld.
1: Ja, ja. Ik weet niet of dat per definitie de uitleg van een winkel is. Ja.
0: Nou, je hoeft het niet te beantwoorden hoor. Maar nee, het viel mij een keer op. Zo van,
1: Ja, nee hoor. Die vraag hebben we in de shop wel meer gehad. Ja, en dat is inderdaad, ja, hoe noem je het dan?
0: Ja.
1: Statiegeld Nederland heeft het Statiegeld Retourshop genoemd, landelijk. Want er zijn er meerdere inmiddels in Nederland. Ja, en je krijgt eigenlijk gewoon je geld terug wat je al betaald hebt. Ja. Je levert wat in. Het is de omgekeerde versie van iets kopen.
0: Ja.
1: Wat je normaal in de winkel doet, inderdaad. Maar het moet een naam hebben, laten we het daarop houden.
0: Ja, nee, dat is helemaal uitstekend. Want ik keek mijn ogen uit toen ik dat zag. Een heel ander type winkel, denk ik, midden in een winkelcentrum.
1: Ja.
0: Maar goed, er zit een landelijke organisatie achter, je gaf het al even aan, die dus al die inleverpunten in Nederland gaat organiseren. Doen ze dat voor de lol of zit daar nog een verdienmodel achter?
1: Nee, dat doen ze zeker niet voor de lol. Dat is bepaald wettelijk en zelfs vanuit de Europese wetgeving. Er moet 90% plastic flessen en blikjes terug gaan komen voor de recycling. En er komt nog steeds niet genoeg terug. Er wordt nog te weinig ingeleverd.
0: De supermarkten maken het niet waar, bedoel je?
1: Nou, onder andere de supermarkten, maar de reden dat er ook dus de Statiegeld Retourshops zijn gekomen na buiten de grote bulkmachines die op de buitenlocatie staan, is om het juist voor de mensen makkelijker te maken om het in te leveren. En dan hoef je niet speciaal die supermarkt in of die locatie waar je je spulletjes in gaat leveren. En dan moet je weer langs de kassa om je geld terug te krijgen. Bij onder andere dus de winkels krijg je ook gelijk je geld terug. Het zij via tikkie, het zij via retourpinnen of cash. Dat is in de winkels ook de mogelijkheid. Ja.
0: Want ik heb zelf gedaan, ik had een hele zak vol met blikjes. Die kon ik gewoon leeg starten. QR-code lezen en toen ik thuis kwam stond geld op de rekening. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de soepelheid waarop dat verliep.
1: Ja, nee, dat is ook allemaal enorm goed geregeld.
0: Ja.
1: Dat moet ook wel.
0: Ja.
1: En je levert het in, hopelijk inderdaad om te zorgen dat er geen zwerfafval of minder zwerfafval is. Maar in deze tijden is het natuurlijk ook fijn om dat geld weer op je rekening te hebben.
0: Hebben jullie ook veel vaste klanten die de straten afstruinen naar blikjes en dat komen inleveren?
1: Dat valt tot nu toe wel mee, moet ik zeggen. Die zullen erbij zitten, maar of die specifiek daarin leveren of naar supermarkten gaan.
0: Dat weet je
1: maar goed,
0: niet.
1: We zitten er natuurlijk pas sinds vorige maand.
0: Ja.
1: We zijn nu net, eigenlijk een maandje zeg maar onderweg precies. Dus ja, het moet ook nog wel kenbaar worden.
0: Ja.
1: Dus ik ben daardoor ook blij dat jullie de aandacht aan besteden.
0: Ja. Want komen er nog meer van dit soort retourshops in Gouda? Want er zat er eentje op de Antwerpse weg, begrijp ik.
1: Ja, op de Antwerpse weg zit een bulkmachine.
0: Ja.
1: De bulkmachine houdt in waar je dus ook grote aantallen in kan leveren.
0: Gewoon kratten vol, ja.
1: Zakken, ja, zakken. Kratten doen we niet, hè.
0: Ja, ja, goed, ja. Ja.
1: Maar zakken inderdaad. Op de Antwerpse weg zit er ook één. En dan nu de winkel.
0: Ja.
1: Het zou kunnen dat er nog een buitenlocatie gaat komen in de toekomst. Daar is momenteel nog geen sprake van. Want Statiegeld Nederland wil dat ook wel zoveel mogelijk in Nederland verspreiden.
0: Ja. Ik vind het een leuk initiatief. Het past ook binnen de recycling en ja, tegen het zwerfafval. Dus ik ben wel een beetje enthousiast over dit verhaal.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Dus... Dat moeten nog meer mensen gaan worden.
0: Ja.
1: We zien nog wel eens inderdaad andere reacties of horen andere reacties. Omdat mensen het niet helemaal begrijpen. En die vinden het allemaal een gedoe dat zeker ook sinds de blikjes erbij zijn... dat het allemaal ingewikkeld is geworden. Dat is ook zo, maar de andere kant is inderdaad de verduurzaming en de recycling ervan.
0: Ja.
1: In plaats van dat het op een grote afvalhoop terechtkomt.
0: Ik wens jullie heel veel blikjes toe. Dank je wel voor dit gesprek.
1: En dank je wel voor de aandacht voor de Statiegeld Retourshop.
0: Goed zo, dank je.
1: Fijne dag nog.
0: Hetzelfde, hoi.
1: Dag.

0: Ja, jullie hebben hem allemaal al een paar keer gehoord, Bram Talman. Ja, het is een bekende Gouwenaar, oud-raadslid voor D66 en medeoprichter van Gouderpot en van dit programma. Dus we zijn daar een hele lange tijd gekomen samen. Ik heb hem gevraagd van, joh, die miljoenennota, leg eens uit, wat houdt dat voor de normale mens in? Nou, we hebben hem al aardig aan het woord gehoord bij DPG. Je hebt de degens aardig gekruist. Wat zijn de belangrijkste dingen die jou opvalt, waar mensen mee te maken krijgen?
1: Als we het echt over de gewone mensen thuis hebben.
0: Ja, ik mag het woord burgers bij jou niet gebruiken.
1: Nee, burgers die gaan op een broodje.
0: Ja.
1: Wat mensen thuis echt zullen gaan merken. De korting op de accijns voor benzine en diesel.
0: Ja.
1: Die wordt verlengd, ook volgend jaar nog. In 2028 gaat die omlaag en in 2029 wordt die afgeschaft.
0: Met andere woorden, dan wordt de benzine weer duurder.
1: Volgens deze plannen, ja. Maar alles afhankelijk van natuurlijk wat er geopolitiek gebeurt in het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: En nog een belasting die omlaag gaat. De vliegbelasting voor lange vluchten gaat omlaag.
0: Okay.
1: Want de minderheidscoalitie is bang dat mensen anders de auto nemen naar Duitsland om daar alsnog hun lange vlucht te gaan nemen.
0: De vlucht om te vluchten.
1: De vlucht om te vluchten. Ja. Dus dat gaat geld schelen.
0: Ja.
1: En op het gebied van duurzaamheid heeft dat natuurlijk ook waarschijnlijk zijn impact.
0: Ja.
1: Maar we hebben het al over de kans kleiner dan 5% gehad om onze reductiedoelen in 2030 te halen. Daar draagt dit waarschijnlijk niet aan bij.
0: Dat wordt 3% dan, denk ik. Ja. Ja. Nog andere opvallende dingen waarvan je denkt van, hé, dat is niet handig? Of is het een beetje lauwloenen verhaal? Het is een minderheidskabinet, dus ze maken niet echt keuzes, begrijp ik.
1: Nee. Dus dat wordt spannend. Ja, en toch opvallend, dit kabinet, maar ook voorgaande kabinetten. Er worden wel miljarden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe infrastructuur. En dan moet je dus denken aan snelwegen, bruggen enzovoorts, waarbij er relatief weinig geld is voor onderhoud. Want ja, een lintje doorknippen, deze brug hebben we opgeknapt. Ja.
0: Dat gebeurt niet.
1: Dat doe je liever niet.
0: Nee.
1: En de investeringen in spoorinfra. Ja. Terwijl toch steeds een nadruk wordt gelegd op pak nou de trein. Die blijven wederom achter.
0: Ja. Nou, daar worden we niet vrolijk van. Dus dank je wel voor deze analyse. En ook de discussie met Thijs was een leuke bijdrage. We houden nog contact natuurlijk. Wij gaan nog één ding aangeven. Daar mag je ook op reageren. Want het is vandaag, dit weekend, egeltelweekend. En dan heb jij een hele kolonne egels in je tuin zitten.
1: De stand staat bij mij op 2.
0: 2, begrijp. Die ga je tellen vandaag?
1: Neem een mooi plekje achter in je tuin. Leg daar wat grof snoeimateriaal neer. En zo nu en dan, als je katten hebt, wat droge kattenbrokjes buiten zetten. Genieten.
0: Ja. Dankjewel. Dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op zaterdagochtend om 7 uur en vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren, selecteer Gouwestad duurzaam op uw eigen podcastaanbieder vanaf morgenochtend. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, het Gewoon Groen. En benaderen graag via redactie@gouwestad.nl. Dat geldt ook voor die duurzaamheidspakket die hier liggen van de gemeente. Waterbesparende douchekop, isolatiemateriaal en noem het maar op. Ga nog even egelstellen dus. Of poffertjes eten op de dierenweide. Het is een mooie zondag daarvoor. Dank voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op 18 oktober 2026. En geniet nu even van de hits van Sjaak Zekers. Die komt net van de dansvloer. Ik zie hem, hij komt eraan. Dankjewel voor het luisteren.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.

Ja, luisteraars. We zijn begonnen met de Gold Oldies Revival. Een plaatje uit 1978. En hij kwam op nummertje 13. 8 weken in de top 40. Stevie Nicks doet mee met Kenny Loggins. Blijft een heel lekker plaatje. Whenever I Call You Friend. En ja, we zijn begonnen weer met een lekker uurtje. Remco Bologna dus achter de knoppen. En we gaan van 1978 gaan we door naar de 60 jaren. Een nummertje wat in 1965 op nummertje 24 stond. Wie kent deze niet? Ja, een lekker hemmetorgeltje. Kabbelend, maar ja,

0: Ja, luisteraar, dat is een van de grootste bands die we hebben of hebben gehad. Want hebben kan ik zeggen, want ze zijn weer terug. Dit jaar een tour, weer een reunietour, de tweede kan je zeggen. Van de Fatal Flowers, Amsterdamse gitaarband. Melodieuze gitaarband, prachtige band, vind ik. Want ze hebben goede muziek gemaakt. Mick Ronson heeft zich er tegenaan bemoeid. Nou, dat is niet de kleinste producer natuurlijk. En ook de man die met Pink Floyd heeft geproduceerd. Die is ook met ze bezig geweest. En ze zijn dus weer terug. Goede band met goede leden erin. Johnny D is back. Goede plaat trouwens. En Pleasure Ground wil ik ook wel even noemen. Dat is ook een goed album. Dit stond op hun tweede album. Dat heb ik ook zelf in huis. Eerste album ook. En die mogen er ook zijn. Want toen maakten ze een beetje die 60s en die psychedelische 60s, begin 70s pop. En die mag ik erg graag horen. Die periode van de Fatal Flowers dus. 1987 was dit dus. Nummertje 36 maar. 3 weken. Daarvoor dus. Ik vertelde al iets over Georgie Feynman. Ja, die heeft ook nog gewerkt met Van the Man Morrison. Bijvoorbeeld. En nu gaan we naar het eerste vaste onderdeel. Van de Golden Oldies Revival.
1: Million Seller.
0: We gaan naar 1963 en net is de Anthology 4 uitgekomen. Tenminste alweer een paar maanden terug hoor. Het is al een tijdje, al langer trouwens zeg ik. Half jaar denk ik. De Beatles Take 2 staat nu op de Anthology 4 van I Saw Her Standing There uit 1963. En daarna van het album Holland van de Beach Boys toen ze hier lekker in Holland verkeerden. In Baanbrugge een prachtige studio, een quadrafonische studio bouwde. En daar ook prachtige muziek opnamen. California Saga gaan we naar luisteren. En dat is door Al Jardine geschreven. Goed, de Beatles en de Beach Boys in vorm, kunnen we zeggen. Uit 1963. En California Saga is uit 1971.
2: Oké, go on.
3: Take 2.
2: I got 1, 2, 3, 4.

Ja, dat waren de Beach Boys, luisteraars. En zo hebben we de Beatles en de Beach Boys weer gehad in de Golden Oldies Revival. Als ik achter de microfoon moest zitten. En de andere zondagen, dan hebben we last van Ton Bos en Paul Reilersdam. En ik mag er de eerste en de derde zondag zitten, luisteraars. We gaan naar De Lange. Dat is het onderdeel van De Lange Plaat. Nu

Ja, ik wil nog even iets rechtzetten trouwens. Ik had net over de Beach Boys gezegd dat de plaat het 71 kwam. Foutje, 73, dat moet het goede jaartal zijn. Wil ik hierbij even herstellen. We gaan naar de lange plaat en dan hebben we het over de Rolling Stones die ik uitgekozen heb. En de lange plaat, de lange uitvoering is de Harlem Shuffle. Die is natuurlijk niet van de Stones zelf, maar van Bob en Earl. Al uit 1963, luisteraars. De Stones coverden deze plaat in 1983. Ik hoorde hem in een prachtige discotheek in Gran Canaria toen. Playa des Ingles, dat vergeet ik niet meer. Maar dit is een mooie lange uitvoering en ja, die swingt de pan uit. En dan gaan we lekker naar luisteren. Hier in de Golden Oldies Revival.

Nummer 5 kwam die luisteraars in 1986, deze van de Rolling Stones. En we gaan van 1986, we blijven even neer. 80 jaren luisteraars. En dat is best wel lekker, want ja, u weet het. En jij weet het ook. Als we naar de Golden Oldies Revival luisteren hier op Gouden Stad Radio, dan hoor je plaat uit de 60s, 70s, 80s, 90s soms. En af en toe de Zero's. Wat minder. Maar de classics, die vliegen hier om de oren. Het is er ook eentje. En we noemen dit, en ik vind dat wel een mooi woord, een nederdisco-klassieke, luisteraars, de volgende. Die kwam in 1980 wel op nummertje 1. En ja, ik blijf een lekker blaadje vinden van Spargo. De grootste hit van deze groep. En we gaan er lekker naar luisteren.

Ja, heerlijk plaatje op Spargo, luisteraars. De zangeres, we hadden de zanger, dat moet ik eerst even zeggen, Ellardriessen heette die, Ellardriessen. En ja, hij schreef eigenlijk alle hits. Het was echt een funky guy. En ja, de zangeres, dat wil ik ook nog even zeggen, Lillian Day Jackson. Een Engelse naam, een Nederlandse zangeres. En ja, zij helaas stierf vorig jaar. Ja, vrij jong in leeftijd al. Jammer. Dit was dus de best verkochte single van Spargo. En ze hebben er meer gehad. Hip Hop Hop is ook wel een lekkere trouwens. We gaan naar 1978. Want toen had je een Engelse groep. Ja, en dit plaatje integreerde mij altijd. Vooral door het intro. Heel lekker. En misschien vinden jullie dat ook wel. Je kent het wel, dat 1978. Tell Me Your Plans, The Shirts.

Van de Ronettes, dus deze uit 1964 en geschreven door Phil Spector, Jeff Berry en Eileen Greenwich. Geproduceerd uiteraard door Phil Spector. En nadat eerdere opnames van liedjes geproduceerd door Spector niet werden uitgegeven, ja, werd Be My Baby gelijk een knaller, een hele grote. En het antwoord van Brian Wilson met de Beach Boys, die kwam gelijk, bijna gelijk met het prachtige Don't Worry Baby van de Beach Boys uit datzelfde jaar, ook uit 1964, met bijna dezelfde akkoorden en een melodie die je eruit kan halen als je goed luistert. En ja, Wilson zei, ja, ik zei tegen Roger Goldmine, die de tekst, of Roger Christian, die de tekst schreef van het nummer, want hij schreef eigenlijk de melodie, dat het zo moest klinken. En het klonk ook zo en hij was er verschrikkelijk blij mee. Het was de B-kant trouwens van I Get Around. Luisteraars, dan zijn we helemaal bij. Over de Ronettes met Be My Baby en de Beach Boys met het prachtige, niet minder mooie Don't Worry Baby. Juist. We gaan naar de Kings uit 1964. We blijven gewoon in dat jaar. En daarna gaan we naar 1967, naar de Bystanders. Naar de nummer 98 of 89.6. Ook zo'n heerlijk nummer. Werd hier trouwens geen hit, ongelooflijk. De Kings wel natuurlijk met deze. En dat swingt nogal. Hallo, zijn we er? Natuurlijk.

Ja, veel kwamen ze luisteraars, de Bystanders. Ja, ze zijn, uit 1967 kwam dit plaatje ook. Ze zijn niet zo bekend, hebben niet zoveel hits gehad, maar wat een heerlijk zomers plaatje is dit. En natuurlijk hebben sommige mensen dit herkend. Ja, dit ken ik uit de film. Ja, natuurlijk, The Boat That Rocked, luisteraars. Geweldig, leuke film over zeezenders, de Engelse zeezenders wel te verstaan. Maar als je die film nog eens een keer kunt zien, ja, dat is echt voer van mensen die gek zijn van al die piratenzenders en denken van ja, waren ze er nog maar. Dan zie je een brok nostalgie met humor, want daar zijn die Engelsen goed in. We gaan naar 1971, toen kwam het album Saturate Before Using uit van Jackson Browne. David Crosby deed alle vocalen en dit is een hit geweest, een kleintje in Amerika. En de Jacksons hebben hem gecoverd. Ja, dat piano intro is schitterend. Jackson Browne.

Ja, 1991 was dit, luisteraars. Het album Achtung Baby. En dat namen ze op in Berlijn. En dat was net in die tijd, zeg maar. Tenminste, ik moet het goed zeggen. Het album kwam uit in 91. En toen ze gingen opnemen in 90. Dat was net in die tijd dat de muur viel. En dat er allerlei dingen aan de hand waren. Uiteraard in Berlijn. En dat de laatste bussen naar Oost-Berlijn gingen. En dat maakte U2 allemaal mee. En ook dingen in de relatiesfeer. Die Edge, dat was natuurlijk, dat is natuurlijk de basgitarist. Zijn huwelijk ging naar de knoppen. En dat hadden ze allemaal verwerkt in. Ja, wat men zegt, de fans zeggen dat Achtung Baby het beste album is. Ik vind het ook een goed album. Maar ik ben altijd nog het meest gek op de Joshua Tree en Rattle and Hum. Goed, we gaan afsluiten. Ik bedank aan de overkant, uiteraard, Remco Bologne. Morgen weer een shake en we gaan eruit met The Beat Goes On uit 1967. En dat is een plaatje van Sonny & Cher. Ik zou zeggen, maak er wat moois van.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Een nieuwe uitzending van Gouwstad Proms met daarin deze keer een werk wat u, als u de cyclus steeds volgt, een aantal weken geleden ook al eens heeft mogen beluisteren. De tweede symfonie van Gustav Mahler in een uitvoering van het Wiener Philharmoniker onder leiding van Raphael Kubelik. Onlangs was ik in Leipzig en daar vond ik een antiquariaat voor letterlijk een euro, een DDR-persing van diezelfde symfonie. Maar dan een opname gemaakt op de Waldbühne op 14 augustus 1985 in Berlijn. Claudio Abbado is de dirigent en ik besloot meteen om deze opname, die nooit de cd heeft gehaald, om die aan u te presenteren. U gaat luisteren naar de uitvoering van het, zoals het hier zo mooi staat, Jugendorchester der Europäischen Gemeinschaft, beter bekend als het European Youth Community Orchestra, het Wiener Jeunesse Corps, het Berliner Concertkoor en Koorkamp Berlin. De solisten zijn Carita Matilla en Christa Ludwig. Nog een keer in de Gouwstad Proms krijgt u dus van mij de tweede symfonie van Gustav Mahler. Daar is niks mis mee en zeker niet als het om een onbekende opname gaat. Omdat het een grammofoonplaat is, moet er af en toe een kantje omgedraaid worden. En in die tussentijd krijgt u te luisteren een aantal deeltjes uit het Requiem opus 9 uit 1947 van Maurice Duruflé. Door het Groot Omroepkoor onder leiding van Gijs Leenaars. Dat is weer opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam. Dus u hoort dan ook het beroemde orgel van het Concertgebouw. Als we nog wat tijd over hebben, wil ik ook nog even wat aandacht besteden aan de dichter Hans Andreas. Die zou dit jaar 100 jaar zijn geworden. Maar we beginnen met het eerste deel van de tweede symfonie, de Auferstehungssymfonie, de Opstandingssymfonie van Gustav Mahler.

Ovationeel applaus in Berlijn, in de Waldbühne aldaar. En dat was op, maar liefst zijn 14 augustus 1985, uitvoering van de Tweede Symfonie van Gustav Mahler, de Auferstehung. Uitvoeren ten tijde van de Berliner Festwoche door de Berliner Philharmoniker. Die meespeelde, nee, ik zeg het verkeerd, het Jugendorchester der Europäischen Gemeinschaft, het European Youth Community Orchestra, het Wiener Jeunesse Koor, Berliner Concertkoor, Koorkamp Berlin. De solisten waren Carita Matilla en Christa Ludwig. En die concerten worden nog steeds gegeven in die Waldbühne in Berlijn. Dit jaar bijvoorbeeld was daar aanwezig Daniel Barenboim met Jojo Ma. Er wordt nog elk jaar daar in de zomer concert gegeven. Prachtige uitvoering die ik vond in een antiquariaat in Leipzig. Een opname die overigens niet terug te vinden is in de cd-catalogus van Claudio Abbado. Terwijl toch heel veel van hem gedocumenteerd is. Dat hoort er eigenlijk wel bij om in die officiële discografie opgenomen te worden. Het was een DDR-persing, overigens van een Rundfunk-uitzending van de DDR, van deze symfonie. Daartussendoor hoorde u delen uit het Requiem opus 9 uit 1947 van Maurice Duruflé, uitgevoerd door het Groot Omroepkoor onder leiding van Gijs Leenaars. En u hoorde ook onder meer organist Leo van Doeslaar opgenomen. In 2013 was dat in het Concertgebouw in Amsterdam. We houden nog wat tijd over. En ik zei al, ik raad u echt aan om af en toe eens te kijken en te luisteren naar de Schatkamer. Daar vindt u de meest prachtige dingen. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat dichter Hans Andreas werd geboren.

1926. Hij overleed in 1977 aan ernstige ziekte. Een paar maanden voor zijn overlijden gaf hij voor de VARA nog een interview. En om hem toch te gedenken, de man heeft natuurlijk prachtige gedicht geschreven, sluiten we deze uitzending van Goudstad Proms af met een fragment van dat interview, uitgezonden dus door de VARA in 1977. Aandacht voor Hans Andreas. En wij sluiten de uitzending af met nog een deeltje uit dat requiem van Durufle. Blijf lekker luisteren bij Goudstad overigens, want hierna is er het klassieke programma Intermezzo, Come Sunday, het jazzprogramma, een aantal mooie praatprogramma's van de zaterdag worden daarna nog herhaald. Blijf hangen bij Goudstad. Nu aandacht voor Hans Andreas.

0: En soms kun je wel eens wat willen, maar dan valt het uit. En ja, dat kan ook wel eens gebeuren. En ik denk dat ik nu wel weet waarom. Dus ik ga het toch nog een keer proberen. En ja, we gaan de gok wagen. Monument.
1: Ben jij een echte vijftiger? En B, zou je... Hans Andreus. Als we jou in een rijtje plaatsen, dan moeten we jou plaatsen, heb ik geleerd, althans, in het rijtje van de vijftigers. A, ben jij een echte vijftiger? En B, zou jij een kleine karakteristiek van je werk kunnen geven?
2: Ja, ik weet niet of ik een echte vijftiger ben, want ik weet niet wat een echte vijftiger is. Is het natuurlijk altijd moeilijk met een groep die zich afgezet heeft op een bepaald moment tegenover bestaande wetten, zou je bijna zeggen, of in elk geval gewoontes in de literatuur. Een groep zet zich daar tegen af, is het daar niet mee eens en... Dan is wat ze verenigt, is meer waar ze tegen zijn, waren. In dit geval dus een heel gemakkelijke vorm van sonnetten schrijven, anekdotische verhaaltjes in rijm op rijm, in dichtvorm en dan meestal sonnetvorm, zonder veel, als een soort tijdverdrijf voor fijne luiden, zoals Duperon. Om een woord van Duperon te gebruiken. En dit waren vijftigers, dat waren echt levende jongens, mag ik wel zeggen. Hè? Levende mensen en jonge mensen. En dat gezeik van die sonettenschrijvers. We kwamen net uit de oorlog. Je kreeg van het buitenland plotseling allerlei impulsen. En... Dat plotseling, ontbloeien is natuurlijk een veel te mooi poëtisch woord, maar dat plotseling uitbarsten. En dat tegen het gezettelde, het zeurderige, het klein realistisch Hollandse, dat er toch dan wel bestond, vaak nog van voor de oorlog overgebleven. Keurig op rijm en maat zetten van hele kleine rotgevoerentjes. Ja, dat bond ons toen, zoals het heet, samen. Maar het is natuurlijk ook zo dat zo'n groep uit een heleboel individuen bestaat. En dat er een hemelsbreed verschil is tussen de ingewikkelde barok, mag ik wel zeggen. Waar iemand als Luchebert of de hele simpele spreektaal van spreektaal in poëzie dan van iemand als Remco Kampert. En dat is bij mij ook wel zo. Want ik heb toch altijd een... Ik heb zelf zo gedacht als... Men zei dus... Je moet volkomen vrij zijn in welke vorm dan ook die je kiest. Ik dacht als ik vrij kan zijn. En dat vond ik zelf ook natuurlijk wel. En al... Nou, dan mag ik ook iedere vorm gebruiken. Dus ook een traditionele vorm. Want als je experimenteert, moet je met alles experimenteren. Dus ook met traditionele vormen. En dat ben ik altijd blijven doen. Meer inderdaad dan andere vijftigers die meer programmatisch waren. En in dat verband sta ik een beetje in de marge. Maar ik zou me toch wel tot de groep willen blijven rekenen.
1: Maar met z'n allen hebben jullie in elk geval voor een explosie gezorgd.
2: Ja, dat dacht ik wel. Voor zover dat in... Ja, dat is toch nog... Toen was dat wel mogelijk in dit land, ja. Ik weet niet of het nu nog zou kunnen.
1: Hans, nu zijn inmiddels jouw gedichten 1948-1974 verschenen. Dat is een omvangrijk oeuvre. En het doel waarvoor we eigenlijk vanmiddag hier gekomen zijn... dat is dat je er wat uit zou voorlezen. Welk gedicht zou jij nu het eerst willen lezen?
2: En er wat bij vertellen, heb je wel.
1: Alsjeblieft.
2: Ja. Nou ja, ik zou het dan maar chronologisch willen houden. En dat wil zeggen chronologisch wat mijn bestaan betreft. En dan wil ik maar beginnen met het vroegste tijdstip waarover ik een gedicht heb geschreven. Namelijk toen ik in Scheveningen woonde. Ik ben in Amsterdam geboren, maar ik ben in Scheveningen opgegroeid. Ik had niet zo'n verschrikkelijk gelukkige jeugd door een aantal omstandigheden. Stiefvader en ik was nog niet zo'n welkom kind geweest. En het koude jaar van de jeugd uit de schilderkunst, dat gaat daar dan over. Kinderlijk snel kwetsbaar, eenzelvig, eenzaam. Ik zeefde het zand op juwelen en goudstof. Ik wist wat de groene en bruine wieren voorzagen. En ik wist dat ik de zee verstond. Met golven kon de zee de onrust vangen. Enkele vogels hoorden daarbij. De wolken ontvluchten hun stemmen scherp van eenzaamheid. Ik wist bijna niets van vreugde. Eerst later gaf de lente mij golden. En nu nog hoor ik de vissen spreken en schrijft mijn hand naar de zeeeinder toe. Dat ik zeefde het zand op juwelen en goudstof, dat is een identificatie met de jutters. Die gingen altijd 's winters jutten en dan niet naar aangespoelde kisten whisky of zo, maar wat de rijke badgasten misschien hadden verloren. Diamanten ringen en gouden halskettingen of zo. En dan hadden ze zo'n gouds... Savers, zo'n goudzoekerssave hadden ze, ja, dan saveden ze het zand. Nou, vond ik natuurlijk prachtig.
1: Werd er wel eens wat gevonden?
2: Oh ja, ja, ja, soms. Hele ringen veelal, hè. En in die tijd, Scheveningen was een moderne uitgaansplaats met mensen als Richard Tauber en Mistinget kwam. Die gaven daar hun... In het Kooraas Theater dan. En het was veel duur publiek. Ook op het strand. Ja, en die hadden natuurlijk sieraden. En die verloren ze wel eens. En wat dacht je als jongen? Dacht je als ik dat vond? Hè, zo'n gouden ring.
1: Jij vond iets anders. Jij vond een gedicht daarover.
2: Ja, ach ja. Ik heb nooit zo erg veel over mijn jeugd geschreven. Maar dat,
1: Wat wordt het volgende vers?
2: Ja, ik wou dan... Dat zal dan dinsdagmorgen gracht worden. Toen woonde ik al lang weer in Amsterdam. Toen was ik op de toneelschool geweest. Toen ben ik geen toneelspeler geworden. Ik hield niet zo van applaus en schmink. Dus dan kun je nooit van je leven toneelspeler worden. En ik ben toen hoorspeler gaan schrijven om geld te verdienen... En toen had ik een kamer op de Herengracht. En daar ben ik uitgegooid omdat ik Lucebert daar een nacht had laten slapen. Want ik had een heel merkwaardige hospita die iets voelde voor een homo die daar woonde. En was nogal een jaloers mens. Dus die homo mocht geen mannen daar hebben. En ik voor mij mocht daar wel meisjes hebben. Maar ook geen mannen, hoewel ik... Totaal geen homo was, maar ik mocht toch ook geen mannen hebben, want anders mocht die homo dat ook, en dat wou ze niet. Nou, en toen is Lucebert, die toen in parken rondzwierf en op banken slapen moest, zo arm en zo woningloos was hij, die is toen een nacht is die bij me blijven slapen, en dat nam dat mens me kwalijk. En of ik al zei, ja, maar er is een verschil of iemand of een vriend bij mij slaapt, of dat daar iemand boven bij die andere... Bij die homo dan. Of die daar de nacht doorbrengt. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar dat mens had een heel merkwaardige verhouding. Een soort apenliefde-moederverhouding met die arme jongen erboven. Enfin, toen kregen we ruzie. Ja, daar was dan naar en ik mocht ook nooit meer iemand laten. Dat kon natuurlijk niet. En toen ben ik daar weggegaan. Dat was wel jammer, want dat was... Een mooie kamer op de Herengracht, waar toen nog niet zo krankzinnig veel auto's stonden of toeterden of reden. Dat is dus dinsdagmorgen gracht. Dinsdagmorgen kwamen de vuilnismannen langs. De mussen pikken kleine witte edelstenen brood. Een rok fietst op een fiets, die vrouw is enkel rok. Een mannelijke jas en een vrouwelijke jas... Gaan kouwelijk de fiets die ook al rok is achterna. De dikke pijl met vleugels van een meeuw gaat bovenal. maar daar weer boven gaat de hemel uitgestreken blauw. Ik hoor opeens het orgel waar de man aan draait. Hij draait een driekwartsmaat, hij is ook zelf driekwart. Toch draait hij zich te boven, langzaam met het wiel draait hij zichzelf te boven. Driekwarts hemel van het uitgestreken blauw, maar wees vooral gerust, hij weet het niet, hij is er lang al aan gewend. Maar dan rukken de vuilnisbakken mannen op en op, hoor de muziek der vuilnismannen, hoor het orgel zwijgt. Triomfmars en het blauw der mannen is ook al triomf, meer dan de hemel, dan het uitgestreken blauw. Want meer zoals de meeuw, zoals de gracht die zwijgt en lacht, zoals de mussen en hun kleine witte edelstenen brood. Nou, toen ben ik terechtgekomen in een souterrain, de Stadhouderskade. En in dat souterrain, daar speelt ook die novelle die ik in die tijd ook geschreven heb, Bezoek. Waar de hoofdpersoon dus op een gegeven moment al zo ongeveer iedereen die kent op één dag bij hem op bezoek krijgt in dat souterrain. Het souterrain staat daar ook haarfijn in beschreven. En dat is dus de Stadhouderskade daar naar de Van Wouwstraat toe. Nou, half deftige, niet helemaal deftige kade, een beetje doods toen ook. En daar werd althans dit gedicht geschreven, Wintermiddag. Bedroefde vogels zitten in de zwart-ijzeren bomen. De huizen staan hoog, geen huis valt het in wat lager af te komen. De kade bestaat ik weet niet hoeveel jaar, een reden om feest te vieren. Maar de kade zegt niets en vraagt nergens naar. En het mooi weer gaat hier niet uit passagieren. Wel lopen vissen met wit gezicht langs de rij der lantaarnpalen. Maar een vis heeft nog nooit iets goeds uitgericht. Een vis kan slechts kieuw ademhalen. Dit is dan de stad. Dit is de dag. Men moet er maar niet meer aan denken. Misschien komt er een dansende god vannacht met bellen rondom zijn enkels.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.
1: Hartelijk welkom bij dit uurtje klassiek, ook namens technicus John Goedkoop. In deze aflevering werken van een zevental componisten. Voor in de rij staat de Italiaanse componist en violist Pietro Antonio Locatelli. Geboren in Bergamo in 1695. In 1729 vestigde hij zich als Italiaans muziekmeester in Amsterdam, waar hij vioolles gaf, Italiaanse snaren verkocht en een muziekuitgeverij had. Hij woonde tot aan zijn dood op Prinsengracht 506, had een behoorlijk inkomen en leefde gezellig in Zonde met een dame die het huishouden deed en hielp met de snarenhandel. Zijn concerti grossi zijn heel populair en worden nog dikwijls uitgevoerd. Hier is zijn opus 4, nummer 2.

Het Freiburger Barokorkest onder leiding van Thomas Hengelbrock speelde Concerto Grosso opus 4, nummer 2 van Pietro Locatelli. Een werk geschreven in 1735. De volgende in de rij is de Engelse componist John Bennett. Hij leefde van circa 1575 tot 1614. Rond 1600 componeerde hij een consortsong, Venus Birds Whose Mournful Tunes. Een vertaling. Vogels van Venus, jullie droevige wijsjes zijn een slaaplied voor mijn onrust. Bouw in mijn borst jullie nest, om zo te delen in mijn leed.

Je hoorde Andrea Scholl in Venus Birds, Who's Mournful Tunes. Een Engelse consortsong. Dat is een laat 16e en vroeg 17e eeuws lied. Voor solostem met begeleidende instrumenten. Andrea Scholl werd begeleid door Julian Beer op de luit. En ensemble Concerto di Viole. Nummer 3 in de rij is Frans von Suppé. Een van de grondleggers van de Weense operette. Hij componeerde ongeveer 30 tot 40 operettes en andere muzikale toneelwerken. Van hem de ouverture tot Vlotte Boersje, een van zijn vroege operettes. Het verhaal van deze operette speelt zich af in het studentenmilieu van Heidelberg.

De Slowaakse Staatsfilharmonie Košice speelde onder leiding van Alfred Walter de ouverture Flotte Bursche van Frans van Zuppé. Nummer 4 in de rij is Johannes Brahms. Hij heeft zijn 3 intermezzi opus 117 meegenomen. Deze behoren tot zijn meest geliefde en intieme pianowerken. Brahms componeerde deze korte solostukken in 1892, in de herfst van zijn leven, en omschreef ze zelf melancholisch als Wiegenliederen van mijn verdriet, Wiegenlieder meiner Schmerzen.

Je hoorde de eerste van de drie intermezzi, opus 117 van Johannes Brahms, uitgevoerd door Dmitri Alexeyev. Deze opname uit 1976 werd in vakbladen geprezen om zijn diepe lyriek, heldere toon en intense melancholie. Nog meer lyriek en melancholie is te horen in het tweede deel, het andante van Edward Elgar's Vioolconcert in B-mineur uit 1910. In het tekstboekje lees ik: dit middendeel vormt de absolute emotionele kern van de Engelse lyriek. Het is een verstild, dromerig klanklandschap. De solo-viool zingt een serene, hartstochtelijke melodie over een glinsterende orkestbegeleiding. Die doet denken aan het glooiende, mistige Engelse platteland. Luisteren we naar Yehudi Menuhin en de New Philharmonia Orchestra onder leiding van Sir Adrian Boult.

Dat was het middendeel van het vioolconcert van Edward Elgar. Uitgevoerd door Yehudi Menuhin en de New Philharmonia Orchestra onder leiding van Sir Adrian Bolt. Op zijn 12e heeft Yehudi dit concert al eens ingestudeerd onder toezicht van Elgar. En kort daarna ook onder zijn leiding op de plaat vastgelegd. Dat was in 1932. En ook Adrian was al vroeg bekend met het werk. Als tiener heeft hij de partituur samen met Elgar bestudeerd en maakte hij ook de première mee in 1910. De prachtige opname die je zo net hoorde is gemaakt in 1965. Na verschijnen waren de loftuitingen niet van de lucht. Zo lees ik: de New Philharmonia Orchestra

Eert onderbouwt een groots en meeslepend klankbed dat de solist prachtig draagt zonder te overheersen. Het geldt sindsdien als een referentieopname van dit werk. En dan gaan we nu naar nummer 6 in de rij en dat is Claudio Monteverdi, de componist met zijn grootse meerkorige muziek, perfect geschreven voor de overweldigende akoestiek van een kathedraal. Hij heeft meegenomen zijn koorwerk Laetatus Sum, waarvan de tekst is gebaseerd op Psalm 122. Ik was verblijd toen men mij zeide: wij zullen naar het huis des Heren gaan. Het wordt uitgevoerd door het ensemble vocaal et instrumentaal de Lausanne onder leiding van Michel Corbos.

En dan gaan we nu naar de zevende en laatste componist in de rij. En dat is Franz Schubert. Een van de meest productieve genieën uit de muziekgeschiedenis. In een carrière van nog geen 15 jaar componeerde hij een enorme hoeveelheid muziek. Ruim 1500 werken. Hij schreef meer dan 600 liederen. Hij schreef pianomuziek, koorwerken, kamermuziek en 9 symfonieën. Uit een van zijn symfonieën laten we een deel horen. En dat wordt een deel uit zijn tweede symfonie. Die hij componeerde tussen december 1814 en maart 1815. Schubert was toen 17-18. Een jeugdwerk dus. Een werk vol energie. Het is vrolijk, zonnig en speels. Uit deze tweede symfonie het laatste deel uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. En dit is dus de laatste muziek van dit uurtje klassiek. Samenstelling en presentatie Willem Pronk. En de techniek was weer in handen van John Goedkoop. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit poll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ja, een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Het is maar net wanneer u naar dit programma luistert. En vorig jaar, eind vorig jaar, verscheen er opeens een plaat getiteld The Last Bob Lee Morgan Archives. Ja, en iedereen stond op zijn achterste benen. Wat gaat er gebeuren? De laatste tijd verschijnen er wel meer liveconcerten en dergelijke uit de vaults. Maar gaan we die openbreken als het gaat om Lee Morgan? Wat mij betreft mag het. The Last Bob met een aantal fantastische tracks waarvan je er eentje hoorde. Heavy Dipper. Ja, breek die archieven maar open. Maar niet alleen van Lee Morgan. Ik zou zeggen, ga ik eens even lekker kijken of er nog bij de Duke. Bij Duke eigenlijk er bijvoorbeeld nog meer in de kast ligt. Aan mooie tapes met heel veel mooie muziek. En zo kunnen we nogal heel wat meer namen opnoemen. Wij gaan in deze uitzending, ik heb dat vorige week al aangekondigd, ons richten op de saxofonist. Hij is niet meer onder ons. Pietje Noordijk. Piet Noordijk, met respect, maar in Rotterdam. Was een Rotterdammer van geboorte, werd hij Pietje Noordijk genoemd. Een man die zoveel gedaan heeft en zo'n grote naam was internationaal. Maar net als met andere grote Nederlandse jazznamen, vind ik, vorige week had ik het eventjes over Louis van Dijk, nooit zeg maar de credits gekregen die hij eigenlijk wel had verdiend. Nou, in Nederland heeft hij een Jubilee concert gekregen in 2007. Dat hij toen 50 jaar in het vak was. 25 mei 2007 in het Bimhuis in Amsterdam. En er waren maar liefst een drietal bands die onder leiding van Piet Noordijk gingen jazzen. Piet's Groove, nog één keer terug op het podium. Micha Mengelberg, Piet Noordijk kwartet en het Piet Noordijk Bobtet. En die cd, Piet Noordijk Jubilee Concert, die cd, kocht ik van iemand die zijn cd-verzameling ook opdoekte. Weer iets anders dan de minderhoudcollectie. Maar daar zat deze cd tussen en dit is zo gaaf. Ik liet je vorige week al het stuk, het signatuurstuk van Noordijk horen, Piet's Groove. Ik laat je van elke bezetting die die avond in 2007 op het podium klom, laat ik je stukken horen. En dat combineer ik dan weer met andere jazz, nieuwe jazzgeluiden. Maar ook bijvoorbeeld een plaat die ik terugvond van pianist Don Randy. Die volgend jaar 90 hoopt te worden als hij het gaat halen van 1937. En ik heb zijn plaat, zijn debuut-LP gevonden op het World Pacific label. Met zijn toenmalige trio, Feeling Like the Blues. Als ik het goed zie, ik moet eigenlijk de plaat even pakken. Dit is improvisatie, lieve vrienden. Feeling Like the Blues. Daar gaan wij het titeltrack in ieder geval ook beluisteren. Maar we beginnen eerst met de eerste bezetting die avond, dus die 25 mei 2007 in het Bimhuis, in de ode van Piet Noordijk op het podium klom. En dat was de band Piet's Groove. Piet Noordijk met Jack van Pol op Hammond orgel, Martijn van Dietersen op gitaar, Frans van Geestbas en Gijs Dijkhuizen op drums. Luister naar And Then Some.

Ja, en we zijn weer terug. dit was Sonny Terry met Stacker Lee. Compositie die... Stockhol, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Compositie die ook wel terecht is gekomen bij mannen als Johnny Cash en Nick Cave. Dat kon je er wel aan afhoren. Mooi om dat toch eventjes weer terug te horen. En heden ten dagen ook terug te beluisteren bij een man als Marcel Vos. Die weer terug is met zijn programma Blues Power. En ook Machiavelli, ons politiek magazine, presenteert. En daartussendoor hoorde u... En dan moet ik eventjes de andere paparazzi's ook nog even bijhalen. Hoogtepunten van het Jubilee Concert. Wat werd gegeven op 25 mei 2007 in het Bimhuis in Amsterdam. Voor Piet Noordijk. En worden maar liefst een drietal stukken. En wandelen bijna alweer het programma daarmee uit. Maar ik vind dit soort dingen moet je toch gewoon even goed laten klinken. Want zo vaak vind je deze cd niet. Je hoorde. And Then Some. En dat was Pete's Groove met Piet Noordijk, Jack van Pol, Partij van Nietelson, Frans van Geest en Gijs Dijkhuizen. We hoorden ook nog beroemde parkcompositie, Gillespie-compositie, All the Things You Are. En dat was regelrechte sensatie dat ze nog een keer op het podium stonden. Mischa Mengelberg, Piet Noordijk, kwartet. Piet Noordijk, alt-sax, Mischa Mengelberg, piano, Ruud Jacobs op bas en Han Bennink, drums. Volgens niemand minder dan Sonny Rollins waren Ruud en Han Bennink. Dat was echt een van de allerbeste ritmesecties in Europa. Kijk, als de meester dat zelf zegt, nou, dan moet het wel zo zijn. En at last hoorde je ook nog Groove and High. Wederom een Gillespie-compositie. En je hoorde het Piet Noordijk, Bob Ted, Pietje Noordijk op alt-sax, Rick Mol op trompet, Peter Beets en Marius Beets, respectievelijk piano en bas, en Joost Patochka op de drums. Het is maar dat u het weet. Misschien dat Arjan Doelman deze in de non-stop wil zetten. Dan kunt u nog eens een keer soms wat fragmentjes terug beluisteren. We blijven in Nederland. 2017 was het 40 jaar geleden dat vertaler, tekstschrijver, dichter P.H. Winkels overleed. Dat was een reden voor Michiel Braam, Bo van der Graaf, Thomas Jaspers, Karel van Rijn en Anneke Zuurveen een reden om een compositie op plaat te zetten onder de titel De PH-suite. En dat bestond uit maar liefst 5 delen. We gaan luisteren naar muziek die werd geschreven door Pierre Courbois voor deze PH-suite. Hey P1 en 2, Waldheimer Light en Werk aan H-winkels. We gaan er naar luisteren. De cd heet 40 jaar na P. P.H. Winkels 4277, Nijmeegs schrijver, dichter, vertaler. En zijn vertalingen van het werk van Hesse, onder meer en Knut Hamsun, waren legendarisch. Ik ga eventjes de cd, want in al mijn blijdschap, niet scherp gezet. Die zetten we scherp. En ik wens u nog een hele fijne dag. Het zijn morgenmiddag, avond of nacht toe. Tot horens en wij gaan eruit met deel 2 uit de PH Winkels suite. Tot de volgende keer. Hoi!

Ja, ik werd net gebeld door een fanatieke luisteraarster. En die zei, ja, godverdomme nog een doel. Waarom die hele lange bassolo die we hoorden, die heb je niet afgekondigd. Terecht, dat moeten we dan even snel doen. Ja, namen en rugnummers. Dave Holland hoorde je. En dat was de titeltrack van een solo basplaat uit 1977. Emerald Tears. En je hoorde het titelstuk. En ook nog even de mededeling dat Dave Holland een van de hoofdgasten is op het nakende Transition Festival in Utrecht. Nou, u bent er helemaal bij. Terug naar P voor de laatste minuten. Hoi!

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: dat is goud.
1: Goedemorgen luisteraars. Wat fijn dat je luistert naar deze extra lange Weekend Gouda live vanaf het festival De Verwondering. Je kunt ons de komende 2 uur vinden achter de waag op het Festivalplein in Café Correct. En je bent meer dan welkom om te komen luisteren en kijken. En je samen met ons te verwonderen van al het moois wat onze stad vandaag te bieden heeft. Mijn naam is Mirjam Voets en naast me zit, Gerrit Schinkel. Ja. En wij zijn jullie presentatoren dit eerste uur. Heb je er een beetje zin in, Gerrit?
2: Jazeker, heel veel.
1: Ja, mooi zo. Let's go!

0: Schouw.
1: Wat een ontzettende eer om hier op het festival de verwondering te mogen uitzenden. Heb jij je laatste tijd nog verwonderd, Gerrit?
2: Nou, eigenlijk niet verwonderd. Afgelopen donderdag heb ik naar de Tweede Kamerdebatten zitten kijken.
1: Oh.
2: Kan je zeggen, ik verwonder me erover, maar dat doe ik al eigenlijk niet meer.
1: Ja, dat is ook wel weer triest eigenlijk.
2: Speelkwartier. Ja, lang speelkwartier.
1: Lang speelkwartier. Nou, dan gaan we het vandaag volgens mij wel wat andere leuke dingen doen.
2: Ja.
1: We hebben heel veel gasten die langskomen. En dan kun je ons alvast kort meenemen wat we en wie we hier aan tafel kunnen verwachten de komende 2 uur.
2: Ja, inderdaad. Ze zit al tegenover ons. Zo schrijft Tineke Maas aan van de Gaalse Schouwburg. En die is verantwoordelijk voor de organisatie van dit prachtige festival. We hebben live optredens van zangeres Rosita Rikkers. Heb ik ook al gezien. En van Multicore hebben we ook nog een optreden. We horen meer over alle activiteiten in Museum Gouda. Waaronder de dansvoorstelling Life is Short by Address van Hanneleen van der Ree, Dolaard en van Yvonne van den Akker. En we gaan in gesprek met theater- en poppenmaker Evert Jozemanders over de spectaculaire slotshow van vanavond. En tussendoor gaan onze collega's presentatoren ook nog de straat op om in gesprek te gaan met bezoekers en theatergezelschappen die hier op het festivalterrein plein te vinden zijn.
1: Ja, dat is een hele lijst, Gerrit.
2: Ja, ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met muziek. En mocht je niet meer weten welke maand het is, Earth, Wind & Fire helpt je graag even herinneren. Hier zijn ze met September.

0: zo. Wat een geweldige plek hier op het festivalterrein. De zon brak even door, dus ik zou zeggen, kom maar lekker kijken. We gaan zo in gesprek met Tineke Maas, directeur van de Schouwburg, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het festival, om te horen waarom ze eigenlijk dit festival organiseren. We blikken terug op de afgelopen 2 dagen en vooruit naar vandaag. En we staan natuurlijk ook graag even stil bij het grote nieuws dat afgelopen week bekend werd dat Tineke stopt als directeur van de Schouwburg.
1: Welkom, Tineke.
0: Ja, fijn om hier te zijn.
1: Ja, dit jaar keert het oorspronkelijke festival De Verwondering weer terug. Waarom was dat vorig jaar niet? Oorspronkelijke festival?
0: Ja, nou, zoals je ziet is het nogal een klus om dit georganiseerd te krijgen. En dat vraagt aardig wat van organisaties die daaraan deelnemen. En met name omdat we dit jaar nog wat grootser uitpakken, of tenminste wat meer in samenwerking met de stad uitpakken bij het slotakkoord, zeg maar, vanavond, is er gewoon veel meer tijd nodig om dat te kunnen doen. Omdat we daar allerlei partners bij betrekken, die ook tijd nodig hebben om te kunnen repeteren, dingen te bedenken. En dat gaat niet als je dat eind september alweer moet opzetten voor het jaar daarna. Dus we hebben af en toe even wat meer ademruimte nodig daarvoor.
1: Ja, ja, ja.
2: En was het oorspronkelijk voor Gouda 57? Is het toen begonnen?
0: Ja. Ja. Ja, ik ben toen gevraagd, of ik werd benaderd door Marien en Ronald. Van kunnen jullie als Schouwburg het slotfestival organiseren? En daar hebben we natuurlijk volmondig ja op gezegd. Dat was natuurlijk helemaal groots, met ook nog enorme podia.
2: Ja.
0: Toen was er ook wat meer geld, dus dan kan dat. En daarvan hebben we eigenlijk na afloop, toen ons gevraagd werd, zou je het niet landelijk willen gaan doen, want het was zo'n succes.
2: Oh, echt?
0: Dachten wij eerst, oh nee, never, nooit meer. Want we waren allemaal een beetje uitgeput en het seizoen moest nog beginnen, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar het was ook onwaarschijnlijk leuk en mensen waren zo enthousiast dat we in november dachten, ach ja, wat de hel, we gaan het gewoon doen.
2: Ja,
1: toen is het idee eigenlijk ontstaan van
0: toen hebben we eigenlijk opgepakt en zoals dat zo mooi heette tijdens Gouda 57, geef Gouda door. Dat motto hebben we meegenomen en gezegd, wij gaan dat ieder jaar blijven doen, zodat Gouda steeds doorgegeven wordt aan een andere generatie.
1: Ja, en de naam, Festival der Verwondering?
0: Nee, De Verwondering.
1: Of De Verwondering?
0: Ja, De Verwondering, ja. Gewoon, omdat je je kunt verwonderen over alles wat je tegenkomt in de stad. Je struikelt, zeker vandaag, struikel je over acts en kom je dingen tegen, ook als je helemaal niet weet dat het kunst of cultuur is. Want dat is namelijk veel breder dan alleen maar een voorstelling in een schouwburg of een bezoek aan het museum. Dus maak kennis met kunst en cultuur en verwonder je over wat daar allemaal bij hoort.
2: Ja. Ja, mooi.
1: Je zei het net al van het is niet even een 1, 2, 3 weken geregeld. Wanneer zijn jullie begonnen eigenlijk met de voorbereiding van dit festival?
0: Van dit jaar? Oktober vorig jaar.
1: Zo.
0: Of eigenlijk misschien nog wel eerder, omdat ik al voor 31 augustus de subsidieaanvraag moet insturen bij de gemeente. Dus ligt er al een projectplan, dan ligt er al een begroting. En in oktober gaan we dan praten om te kijken wat gaan we precies allemaal doen. Want ik moet een plan in grote lijnen opleveren, want het heet niet voor niks verwondering. We weten niet precies van tevoren wat er allemaal gaat komen. Anders dan is het oude koek en geen verwondering.
2: Ja.
0: Dus, en dat gaat dan eigenlijk het hele jaar door. Dus we zitten in november met alle partners. Dan gaan er allerlei dingen, grote lijnen worden uitgezet.
1: Ja.
0: En wat ik net al zei, we werken tegenwoordig ook samen met buurtcentra, maatschappelijke partners. We hebben een combinatie van amateurs en professionals die een grote productie maken. Ook met kinderen, met koren uit Gouda. En dan heb je echt aanloop nodig. Gaat het eigenlijk het hele jaar door. Dus een jaar rond.
2: Ja, want zijn dan ook echt mensen fulltime dus mee bezig het hele jaar rond? Of nou niet,
0: Niet fulltime, zeg maar. We hebben wel een productiemedewerker die eigenlijk nu zijn hoogtepunt in deze week heeft, alles wat moet gebeuren. Maar we programmeren met een aantal mensen. Ik doe eigenlijk de straattheaterfestival. Alex doet de programmering in de Schouwburg. En Marcel doet de muziekprogrammering onder andere hier en in de Vroesentuin. Dus dat doen we met 3 mensen. En dan is eigenlijk Zijn onze partners zijn betrokken. Dus medewerkers vanuit de marketing en de programmamakers van alle andere culturele instellingen. Ook een aantal makers, zoals Evert bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Zitten allemaal aan tafel. Dan hebben we in de Schouwburg de afdeling marketing. We hebben de afdeling techniek. We hebben de afdeling planning. En iedereen is daarmee bezig. En naarmate het festival vordert, steeds wat meer, zeg maar.
2: Ja.
0: Hoeveel uren gaan daarin? Ja, heel veel. Een paar FTE's eigenlijk. Als je dat bij elkaar optelt allemaal. Dat is behoorlijk wat. En dan heb ik het nog niet over iedereen die vrijwillig meewerkt.
1: Ik wou net vragen, hoeveel vrijwilligers doen dit festival mee?
0: Het wisselt per dag. En het is ook, dus per activiteit. Maar het zijn er een dikke 40. Dus,
2: Oké.
1: En die zijn die gemakkelijk te krijgen of niet?
0: Redelijk. We hebben zelf een ploeg met vrijwillige medewerkers die bij ons ook altijd activiteitenbegeleiding doen in de Schouwburg zelf.
1: Ja.
0: En ook rondom voorstellingen daar staan. Ongeveer de helft van de mensen komt uit die ploeg. En andere zijn Gouwenaars die zich spontaan hebben aangemeld. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Ja.
2: Hey, en het doel van dit festival, is het ook voor de opening van het
0: theaterfestival? Zeker, zeker. Ja, ja. Het is de opening van het seizoen waarbij we niet voorproefjes geven van wat we allemaal doen. Want dat weten de meeste mensen wel. Maar juist zoeken naar bijzondere crossovers. Dus er zijn ook samenwerkingen tussen bepaalde organisaties die dan samen weer iets maken wat verwondert. Omdat dat niet is wat ze gebruikelijk doen.
2: Ja, dus
0: dat
2: ook voor
0: onze
2: zelf.
0: Opdracht.
2: Ja, ja.
0: Doe iets wat je normaal niet doet. Op een andere locatie. Of iets heel anders op je eigen locatie.
2: Ja.
0: En zo graag mogelijk in samenwerking met anderen.
1: Ja.
0: Dus dat ontstaat. En dat gebeurt tijdens die gesprekken eind van het jaar.
2: Mooi.
1: Afgelopen donderdag en vrijdag begon het festival.
0: Ja.
1: Kan je een korte terugblik geven over die afgelopen 2 dagen?
0: Zeker. We hadden donderdag een opening. Eigenlijk een dubbele opening. Want zoals jullie misschien weten, hebben wij deze zomer ook gigantisch verbouwd in de Schouwburg.
2: Mm. Ja.
0: Is totaal vernieuwd en onherkenbaar. Prachtig mooi geworden, vinden wij allemaal. En de mensen die er waren ook. En daar het is eigenlijk een beetje hoe het festival is opgebouwd. We beginnen op donderdag. Dan beginnen we daar in huis. Een soort openingsvoorstelling. Dit jaar was dat Circus Ronaldo. Een internationaal circus. Wat eigenlijk normaal altijd in een tent speelt en nu op het grote podium stond. Ouderwets. Prachtig. Ook verstild circus, zeg maar.
1: Ja.
0: Met mensen ook op het podium die mee mochten doen. En een voorstelling in de kleine zaal, die zelfs vorige week de Theodor gewonnen heeft in Nederland voor de meest grensverleggende productie van het afgelopen jaar.
1: En die stond er eens in Gouda nu. Hè?
0: Ja, die hadden wij al geboekt. Want wij vonden het een hele mooie voorstelling. Maar we wisten natuurlijk niet dat hij die prijs ging winnen.
2: En welke was dat?
0: Dat was Superdrum van de Veenfabriek. Was alleen nog bij ons te zien de afgelopen 2 dagen.
2: Okay.
0: Dus dat was echt heel leuk. En dat is wat we doen. We beginnen in de Schouwburg en in de Agnietenkapel met 3 voorstellingen. En vervolgens zijn we gisteren uitgebreid. Is er donderdag hard gebouwd hier achter de Waag, waar we nu zitten, om hier festivalterrein te maken. Café Correct, waar we nu vandaan praten, was live muziek. Hier staan allerlei circusteentjes. Er is een autootje wat over de kop gaat. Er is World's Smallest Escape Room. Dat was er gisteren ook. Er was muziek in een heleboel cafés. Bij alle culturele organisaties kon je terecht voor activiteiten. En er was waren weer voorstellen in de Agnietenkapel. Het was lekker druk. Het was supergezellig.
1: Ja,
0: het was te gek.
2: Ja.
0: Gisteravond,
2: mooi
0: hier waar weer. We nu zaten, op deze plek waar wij nu zitten, werd gisteren gedanst tot 1:12. En was het echt te gek. Ja.
2: Ja.
0: Je ziet dat het groeit.
2: Kun je zelf een beetje genieten tijdens deze dagen? Of ben je gewoon heel druk?
0: Af en toe, dat proberen we wel. Hè?
2: Ja.
0: De bedoeling is altijd om overal even langs te gaan en te kijken.
1: Zag je er nog wel druk voorbij?
0: Ja, ik loop altijd routes. Dit is echt. Ik weet nog wel dat Alex en ik het de eerste jaar gemeten hebben en dat we 20 kilometer per dag lopen. Ongeveer.
2: Oh, echt waar?
0: Ja, ongeveer 20 kilometer per dag. Van act naar act. En om ook om brandjes te blussen, dingen op te lossen. Er gebeurt altijd iets onverwachts. Of er bedenkt toch iemand dat hij met zijn fiets door een afgesloten straat wil. Of er is een zakpaal die niet naar beneden gaat.
1: Oh, ja.
0: Of een artiest die zijn weg niet kan vinden. Nou ja, zo
2: hey, en heb je nog tips voor vandaag? Want vandaag is natuurlijk ook het festival volledig helemaal in de stad.
0: Ja.
2: Heb je nog tips voor mensen die zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel ergens heen, maar...
0: Ja, kijk, alles is leuk. Hè? Dat is altijd mijn probleem. Ik kan zelf ook niet zo goed kiezen. En er is zoveel te zien.
2: Ja.
0: Dus dat die naam van het festival is echt laat je verwonderen.
2: Ja.
0: Maar ga vooral, loop echt een rondje door die stad. Want je wordt verrast door straattheater, steltlopers, allerlei rare figuren in mini Harleys. Kom vooral hier ook op het festivalterrein. Want ga even naar Bombardo, de levende kanonskogel. Loop binnen bij de Maharaja, de Oriëntaalse wonderdokter.
2: Ja.
0: Stap zeker in die escape room, maar daar moet je binnen 22 seconden uit. En ga even over de kop in Kanta XL. Ja, maar leuk. Ga ook naar de Vroesentuin, waar we een Marokkaanse theetuin hebben. En waar een levend kunstwerk gemaakt wordt.
2: Ja, leuk.
0: En naast al die dingen die door de hele stad gaan, moet je natuurlijk vanavond hier zijn. Want dan is het slotspektakel. En daar doen ook allemaal Goudenaars aan mee. Daar doen kinderen aan mee. Daar doen koren aan mee uit Gouda. Gemaakt door Friso van Wemde van de Ashton Brothers.
1: Oh.
0: En de Ashton Company is hier ook. En dat is de professionele tak van het spektakel. Samen met Evert Jossemanders die hier straks
2: die komt
0: zit.
2: Straks ook, ja.
0: Poppen gemaakt. Kinderen die daarmee lopen. Er worden raketten omhoog geschoten.
2: Genoeg
0: dus enorme drums. Ja. Die doen. Dus ja, kom naar die markt. Vanaf 7 tot 9:30.
1: Kijk, leuk.
0: En daarna nog swingen hier om het af te sluiten.
1: Ik krijg net een seintje van de regisseur dat we moeten gaan afsluiten.
2: Maar misschien nog even heel kort over je vertrek, Dineke.
0: Ja,
2: want het was groot nieuws vorige week.
1: Ga je
2: wat ga je doen? Wat
0: ik ga niks doen. Ik ben 22 jaar theaterdirecteur geweest. En ondanks dat mensen denken dat ik altijd zit te wachten op de volgende voorstelling, is het echt een baan. Geen 9-tot-5 baan. It's a way of life, zeggen wij.
2: Ja.
0: 60 uur in de week. En dat wil ik. Ik wil nu eens even proberen wie ik ben zonder theater.
2: Ja.
1: Gaat dat lukken, denk je?
0: Dat weet ik niet. Misschien ben ik na een maand wel gillend gek en denk ik, ik moet weer aan de bak. Maar...
1: Mag ik terugkomen?
0: Ja, theaterdirecteur is echt een heftige baan.
1: Ja.
0: Hoe lang
1: heb je het hier gedaan?
0: Ik ben 8 jaar hier geweest.
2: Ja. Dat is een mooie periode natuurlijk.
0: Ja.
2: Met veel mooie nieuwe samenwerking opgezet. Dit festival neergezet. Dus je kan ook.
0: Ik denk dat we mooie dingen hebben gedaan.
1: De Schouwburg, ook de cinema. Hè?
0: Ja, en wij noemen onszelf Podium van de Stad vanwege de onwaarschijnlijke hoeveelheid projecten die wij doen met het maatschappelijke partners, culturele partners. Want dit festival is er één, maar we hebben nog 14 andere projecten die we ook doen.
2: Nou, daar mag je zeker trots op zijn. Nou, we gaan er even van je genieten, want je bent er toch februari. Er gewoon nog. Dus,
0: jawel,
2: komt
0: zeker.
2: Helemaal goed.
1: Ga je Gouda missen of niet?
0: Gouda. Ja, ik hecht niet zo aan steden, hè, maar ik hecht vooral aan de mensen. Dus wie ga ik missen? Ja, de mensen hier.
2: Ja.
1: Oh.
0: Al die samenwerkingspartners, al die enthousiaste mensen die zich hard gemaakt hebben. En vooral mijn collega's.
1: Ja,
2: leuk.
0: Ja, zeker.
2: Dankjewel, Tineke, dat je even tijd voor wilde maken om hier aan te schuiven. En ik hoop dat je echt kunt genieten vandaag. Dus,
0: ga ik doen.
1: Heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja. Okay.
2: We gaan nog even terug weer verder met muziek. En een lekker hitje van het moment. Magnetic van Bauza. Yeah.

0: We zijn vandaag live vanaf de verwondering in Gouda. 3 dagen lang staat de binnenstad van Gouda in het teken van muziek, kunst, theater en vooral je laten verrassen. Even uit je dagelijkse ritme stappen en iets meemaken waarvan je misschien vooraf helemaal niet weet wat het met je doet. De muziek is uiteraard is natuurlijk bij uitstek zo'n manier om je te verwonderen. En soms door een groot spektakel, soms juist door een klein en intiem optreden. Onze volgende gast weet daar alles van. Ze is singer-songwriter en weet met haar muziek vaak een persoonlijke en soms kwetsbare sfeer neer te zetten. Rosita Rikkers is bij ons. Rosita, welkom.
1: Ja, dankjewel.
2: Welkom, Rosita. Ja. Ik wil eerst even met je terug naar zonder optreden dat je onlangs gaf. Een lichtconcert in het Museum Gouda.
1: Klopt, ja.
2: En dat is een concert waar mensen niet alleen komen luisteren, maar dan ook letterlijk even mochten gaan liggen.
1: Precies, ja. Tussen de museumstukken.
2: Dus, ja, echt superleuk. Maar wat betekent dat voor jou als je daar als muzikant dan staat en mensen liggen daar op de grond tussen de kunst?
1: Ja, het is super bijzonder. Heel anders dan ik normaal gewend was.
2: Ja.
1: Ik denk het grootste verschil haast is dat je natuurlijk eigenlijk op een hele andere manier contact maakt. Ja. Normaal kijken mensen naar je en je kan wel contact maken.
2: Ja.
1: Maar mensen lagen met hun ogen dicht en dan moet je echt even wennen.
2: Ja.
1: Dat je dan speelt en dat je denkt, oké. Ja, dit is even anders dan normaal.
0: Dat was dus eigenlijk al een verwondering.
1: Klopt, ja zeker. Ja. Nou, dat zeker.
2: Hey, en het was een concert ook rondom de tentoonstelling Geloof, die toen daar in het museum gehouden was. En daar had ook nieuw werk voor geschreven. Waar ging dat nummer over?
1: Klopt. Ja, het was eigenlijk een wens vanuit het Museum Gouda dat het ook meer voor jongeren een betekenis kon krijgen, de tentoonstelling. Want geloven is iets wat natuurlijk steeds minder speelt of op een andere manier speelt bij jongeren. Dus dat was eigenlijk de wens van hoe kunnen we die tentoonstelling eigenlijk naar het hier nu halen voor de jonge mensen. En toen ging het lied en dus voor mij de tentoonstelling ging misschien veel meer over hou vast of wat of de vragen die wij als jongeren nu hebben in deze wereld. En dat heb ik geprobeerd in een lied te vatten.
2: Ja, mooi.
1: Ja.
2: En wat zijn dan voor jou die houvast dingen in het leven?
1: Ik denk,
2: in deze tijden?
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Yeah.
1: Nou, ik denk dat het voor mij ook wel een bijzondere vraag was, omdat ik wel christelijk ben opgevoed.
2: Yeah.
1: Dus dat wel ook echt 20 jaar heb geloofd. Maar toen dacht, nou, dit is eigenlijk toch niet wat ik geloof. Dus dan ga je heel erg nadenken, maar wat is het dan voor mij wel?
2: Yeah.
1: En ik denk dat ik voor mezelf eigenlijk meer God zag in de mensen om me heen. Of eigenlijk, ja, de goede dingen in de mensen. Dat voor mij meer God was dan iets daarboven.
2: Ja. Mooi. Ja. Hey, en was er ook een moment tijdens dat concert dat je dacht, nou, dit is echt waarom ik muziek maak?
1: Ik denk, als ik zelf muziek schrijf en een liedje klopt of de muziek klopt of de tekst klopt, dan dat is super, super tof en fijn gevoel. En dan, als ik dan dat opnieuw speel voor mensen, dan kan ik dat eigenlijk dat gevoel opnieuw herbeleven. En dan als dan mensen naar je toe komen en zeggen, ja, bij dat nummer had ik echt kippenvel, dan denk ik, oh gelukkig, dat had ik zelf ook, zeg maar, toen ik het schreef of dat gevoel. Dus dat
2: dat echt over is gekomen. Inderdaad.
1: Precies, dat je dat geweldig samen kan beleven. Ja. Ja.
0: Iemand die jou nog nooit heeft horen spelen. Hoe omschrijf jij, zou je muziek omschrijven?
1: Ja, ik noem mijn muziek epische kleinkunst.
0: Dat is mooi, zeg.
1: Dankjewel, dank je. Ja, dus het is eigenlijk een, het hangt tussen kleinkunst, dus eigenlijk theatermuziek, het theaterlied en pop, rockmuziek in, omdat ik tekst en het verhaal super belangrijk vindt en de Nederlandse tekst prachtig vindt. Maar ik ook wel echt mooie en toffe muziek wil maken. Dus ik wil geen concessies doen voor een van de twee. Dus vandaar epische kleinkunst.
0: Zit niet in een klein hokje, maar heel uitgebreid.
1: Precies,
0: eigenlijk.
1: Ja. Ik verspreid eerder over de twee heen. Ja. Ja, liever twee hokjes dan één.
2: Ja, leuk. En waar haal jij inspiratie vandaan? Met zulke mooie thema's die jij aantikt.
1: Ja, ik denk toch, ja, als kleinkunstenaar en als theatermaker is dat toch wel snel over je eigen leven.
2: Ja.
1: Dus ik maak toch wel over wat ik zelf ervaar en over wat ik heb meegemaakt.
2: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk voornamelijk waar ik over maak en waar ik over schrijf.
2: Nou, ik ben heel benieuwd zo meteen. Hey, want je staat vandaag hier een paar keer op het festival.
1: Klopt.
2: Wat ga je allemaal doen vandaag? Wat ga je laten horen?
1: Nou, ik speel hier in Café Correct, waar we dus nu zijn. Ja. Speel ik om 4 en om 5 uur. En hier speel ik dus die epische kleinkunst.
2: Ja.
1: Dus het is een half uurtje aan nummers die zo groot kunnen zijn als de tijd of het einde van de wereld. Of iets heel persoonlijks. Of een heel of over liefde of over een pleidooi voor bestaansrecht van een binnenwereld eigenlijk.
2: Ja,
1: ja, om maar wat noemwoorden te noemen.
2: Ja, mooi gezegd. Ja, leuk.
0: Is er nou een liedje waarvan je zelf, als ik dat zing, dan gebeurt er iets bij de mensen?
1: Ja, ik denk dan toch Gun me de wereld. Dat is misschien ook wat ik heb meegenomen. Omdat dat wat ik vertelde, dat een pleidooi is voor eigenlijk alles wat binnenin mij leeft. Omdat ik eerst niet wist of dat wel goed was, of dat wel oké was of mooi was. En nu ben ik ervan gaan leren houden. En dat het ook een pleidooi is naar de ander van, ik hoop dat jij dat ook ziet en dat je dat ook gaat waarderen.
0: Ja. Ja.
2: En we gaan we straks volgens mij ook naar luisteren.
1: Klopt, ja.
2: Ja, leuk. Ja. Even iets heel anders, hè, want waar heb jij dit allemaal geleerd?
1: Ja, nou, ik studeer nu nog. Ik zit op de Koningstheateracademie in Den Bosch.
2: Okay.
1: Dus dat is een opleiding voor cabaret en kleinkunst.
2: Ja. Okay.
1: Dus ik schreef daarvoor al liedjes, maar ik wilde wat meer houvast of wat meer richting.
2: Ja.
1: Of eigenlijk meer leren erover. Dus daar zit ik nu in mijn laatste jaar.
2: Ah, oké. Okay. Hoe is dat voor opleiding?
1: Super tof.
2: Ja, dat is echt.
1: Ja, enorm. Ja. En het is echt een speeltuin of echt een werkplek. Het is echt, ik vind het eigenlijk haast geen opleiding te noemen, maar eerder een eigenlijk alleen maar experimenteren. En docenten zijn eerder regisseurs of een klankbord. Dus ik vind dat enorm tof.
2: Ja, dus dat is eigenlijk echt aan het begin van je carrière.
1: Klopt, ja, zeker.
2: Het gaat al zo goed.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat is super tof.
2: Ja, leuk.
0: Er staan hier wel lichtstoelen, maar dit wordt geen lichtconcert van jou, hè?
1: Nee, dit keer niet. Dit keer mogen de mensen me gewoon aankijken.
2: Ja. Leuk. Ja, fijn. Hey, even kijken hoor, want we gaan zo meteen ook even luisteren.
1: Mm-hmm.
2: Even een andere vraag over de verwondering.
1: Ja.
2: Want wat hoop je dat mensen, wat verwondert jou zelf en wat zou je willen dat mensen hier ook gaan verwonderen?
1: Ik ben zelf altijd bezig met mijn eigen materiaal, verhaal over, over identiteit of je niet laten begrenzen. Dus in mijn geval is het heel christelijk opgevoed zijn en ook uit de kast komen.
2: Ja.
1: Dus dat een hele weg was voor mezelf om dat te kunnen accepteren. Dus ik heb zelf moeten leren om opnieuw te denken of om opnieuw te leren denken. En ik denk dat ik daar mensen ook wel uitdaag om, niet opnieuw te leren denken, maar misschien anders naar de dingen te kijken.
2: Ja.
1: Of een andere taal of andere woorden aan dingen te geven.
2: Dat je open te stellen ook voor nieuwe ervaringen.
1: Ja, klopt.
2: Andere kijk op dingen.
1: Ja.
2: Ja, dat is soms best moeilijk.
1: Ja, hele uitdaging. Ja. Als je iets je hele leven hebt gedacht of hebt geloofd, dan is dat zeker een uitdaging.
2: Ja, het is echt wel een mooie houding, vind ik, als je op die manier in het leven kunt staan.
1: Ja, het is een hele fijne houding. Als je open, soort nog je voor alles kunnen laten verwonderen eigenlijk.
2: Ja. Nou, je past helemaal op het festival, hoor ik al.
1: Toch?
2: Ja.
0: Ja. Je gaat nu hier als het goed is optreden, dacht ik al. Hè?
1: Klopt.
0: Ja. Welk nummer ga je spelen?
1: Ja, Gun me de wereld, waar ik net iets over heb verteld.
2: Ja, ja, leuk.
0: Ja. Nou.
2: Misschien moet je je spullen gaan pakken. Dan kletsen wij nog gewoon even door. Wat fijn dat we gewoon zo'n leuke, jonge ster aan het front.
0: Ze treedt vanmiddag en morgen vanmiddag twee keer op. En ze staat nu hier in de tent. Dus kan luisteren. Er is al publiek. Zelfs in de lichtstoelen. Maar die gaan kijken gewoon.
2: Ja.
0: Rosita, bedankt voor het interview. Heel veel plezier vanmiddag met je optredens. En dankjewel dat je bij ons bent aangeschoven voor het gesprek. En mag ik een applaus voor Rosita Rikkers. Met Gun me de wereld.

0: Ik ga op zoek naar Loes. Loes, waar is Loes? Kijk.
1: Hier ben ik.
0: Hi Loes, ik ben hier op het bankje bij op het festivalterreintje achter de Waag. Dus iedereen komen natuurlijk. En ik ga even wat vragen stellen aan Loes. Loes, jij bent vrijwilliger bij de Verwondering, dat klopt toch?
2: Ja, dat klopt. Hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Wat is er zo leuk aan?
2: Ja, je leert gewoon allemaal mensen kennen. Je doet mee aan allerlei dingen. Je ziet heel veel. Net zoals nu ook met de Verwondering. Ja, het is gewoon hartstikke leuk.
0: En je wordt nog eens een keer geïnterviewd op de radio.
2: Ja, dat is helemaal te maf.
0: Ben je hier dan ook alle dagen?
2: Nee, toevallig ben ik er vandaag alleen. Vanmiddag en vanavond. Dan loop ik met de Grand Finale mee. En dat is iets geweldigs. Dat zijn...
0: Je doet ook mee aan de voorstelling? Of is dat, iets anders?
2: Nee, ik loop mee als vrijwilliger. Ja. En ik ben dus als vrijwilliger aanwezig geweest in de buurthuizen de afgelopen half jaar. Dat ze maandelijks bezig waren met workshops om die koppen te maken. Dat was ook geweldig. Chaos, maar leuk. En al die mensen lopen dus gewoon zelf met die eigen gemaakte koppen mee in die parade. En ze zijn zo mooi geworden.
0: Ja, zijn ze mooi geworden. Ja, we gaan de poppenmaker hebben we straks ook nog in de uitzending. Dus we gaan er alles over vragen. Nee. Vertel. Want het is, we zijn super benieuwd wat jij ervan vond. Maar het is echt mooi geworden, begrijp ik.
2: Ja, ze zijn zo gaaf geworden, die kop. Ze zijn door kinderen gemaakt, door volwassenen. Sommigen zijn in één keer hadden ze hem af. Sommigen zijn 2-3 keer op de workshop geweest. Gewoon geweldig.
0: Geweldig.
2: En ik vind het zo leuk dat,

0: En ik zag een heel groot houten, ja, een soort houten huis of zo staan. Volgens mij kun jij me daar iets meer over vertellen wat dat is.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn Schippers en Vergucht en wij staan hier op de Nieuwe Markt met de installatie Eén Iedereen. En dat is eigenlijk dat houten huis wat van buiten nog niet veel verklapt, maar van binnen gebeurt daar van alles.
0: Eén Iedereen, ja, benieuwd wat dat is. Maar dat zien mensen dus pas als ze naar binnen gaan of kunnen ze überhaupt naar binnen? Hoe werkt dat?
1: Nou, ze kunnen bij ons een ticket ophalen en we hebben plek voor 12 personen. Het is de bedoeling om de installatie op blote voeten te bezoeken. Dus vandaar dat er een rand is waar je mensen ziet zitten die allemaal hun schoenen uit moeten doen. Hun schoenen en sokken ook in een kratje stoppen. Daar letten wij dan op tijdens de voorstelling.
0: Zonder zweetsokken naar de verwondering komen mensen?
1: Ja, en het vermoeden is dat je voeten ook wel nat kunnen worden. Dus vandaar dat je op blote voeten gaat. Want dan bij thuiskomst of bij terugkomst krijg je dan een handdoekje. En kun je eigenlijk zo weer je droge sokken aan en nog je droge schoenen aantrekken en kun je zo weer makkelijk verder lopen en hopelijk een hele verwondering rijker.
0: Nou, dat klinkt echt inderdaad als iets waar mensen zich kunnen laten verwonderen. Dus ik zou zeggen, mensen, kom vooral even kijken hier op het festivalterrein, maar ook achter de Agnietenkapel dus, want daar is, wat zijn nog een keer, kunnen we nog een keer zeggen hoe het heet?
1: Yes, het heet Eén Iedereen en we zijn van Schippers en Vergucht en we staan daar te herkennen aan de pakken. We hebben mooie bruine overals aan, dus het is niet te missen.
0: Oké, ja, ik zie hier inderdaad een mooie in camouflagekleur een gehulde meneer. Dus ik zou zeggen, kom kijken allemaal en geniet van de verwondering. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Zijn we? Ja, oké, we gaan verder. Ik hoor muziek op de achtergrond. Is dat? Oké.
3: Okay. Ja, het is live, hè, jongens?
2: Ja, het is live. Ja. Museum Gouda is een van de locaties van het festival waar gisteren en vandaag de meest wonderlijke dingen gebeuren. En bij ons aan tafel zijn inmiddels aangeschoven Hanneleen van der Ree. Van der Ree Dolaat, moet ik wel zeggen natuurlijk.
3: Ja,
2: lange naam inderdaad. Programmamaker bij Museum Gouda en Yvonne van den Akker. Choreograaf en regisseur van het danstheatercollectief Directie en Co. uit Amsterdam. Ze staan vanmiddag om 14:00 nog op het programma met Life is Short by the Dress. Met visuele.
3: Ja, sensueel. Gerrit. Ja, ook lekker.
2: Misschien ook wat sensuele, hoor.
4: Ja. De wens is de vader van de gedachte.
2: Ja, dat. Nou, in ieder geval, visuele dansvoorstelling. Die gaat over het hoe van de wereld verdrinkt in onze kleding. En wij weggooien, omdat deze na een paar keer gedragen te hebben, geen trend meer zijn. Of afgedragen zijn natuurlijk. De hoofdrollen zijn weggelegd voor een enorme kledingberg en 5 vrouwen die niks hebben om aan te trekken.
3: Ja, daar gaan we zo meteen over hebben. Welkom, dames.
2: Het is toch wel een beetje sensueel natuurlijk.
4: Ja, toch
2: een beetje.
4: 5 vrouwen, maar het zijn er 3 dit keer.
3: Oh, kijk.
4: Ja, er was niet meer plek in het museum.
3: Sorry. Nou, daar gaan we zo verder over hebben. Welkom, dames, hier aan tafel. Hanneleen, om met jou op te beginnen. Wat gebeurt er allemaal in Museum Gouda tijdens de verwondering?
5: Echt genoeg.
3: Ja, vertel.
5: Nou, allereerst zijn we gratis geopend, dus je kan de hele dag kan je in- en uitlopen, wat superleuk is.
3: Ja.
5: Dat gebeurt niet heel vaak in het jaar. En gisteravond hebben we een zaklamptour door het museum gehad.
3: Ja, wat is dat? Night at the Museum.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Wat vind je altijd dan?
5: Ja, ik vind altijd het museum het leukst eigenlijk als niemand er bijna is.
3: Ja,
5: want
3: vind
5: dan,
3: ik ook. Ja.
5: Dan voel je gewoon zo'n klein kind in een groot pretpark. En dat hadden we dus gisteravond ook.
3: Maar zijn er alle lampen uit dat je met een zaklamp
5: zo'n beetje alle lampen zijn uit. En dan ga je dus met een zaklamp ga je zo langs allemaal highlights in het museum.
3: Ja.
5: Super,
3: cool.
5: Ja, je speelde kind komt naar boven.
3: Ja.
5: Dus dat hebben we gisteravond gedaan. En vanmorgen hebben we een yogales gehad. En vanmiddag hebben we dus de danstheater.
3: Ja. Ja, en was het druk gisteren?
5: Ja, het was helemaal volgeboekt.
3: Ja?
5: En er stonden nog mensen te wachten. Die wouden het ook nog graag naar binnen.
3: Maar
5: het
3: was geen plek meer.
5: Oké.
3: En de yoga vanochtend, hoe was het?
5: Ja, helemaal uitverkocht. Was ook echt heel erg leuk. Ja. Het was een leuke mix.
3: Waar was
5: van,
3: dat in het museum? Waar?
5: In het ruim, dus tussen de schutterstukken. We hebben een ruimte met allemaal van die nette heren.
2: Een mooie achtergrond.
5: Mooie achtergrond.
3: Ook rustgevend.
5: Ja, was een leuke les.
3: Ja.
5: Vol flow en meditatie.
3: En was ook helemaal vol.
5: Ja.
3: Oh, wat goed.
5: Echt een leuke.
3: En waarom vinden jullie het belangrijk om je deuren te openen? Ook gratis toegang inderdaad, wat je zei, tijdens dit festival.
5: Nee, het is, zeg maar, er zijn weinig momenten in het jaar dat je kan zeggen, we gooien de deuren open en we zijn er voor de hele stad. Ja. Want je moet natuurlijk ook iets binnenkrijgen.
3: Ja,

0: Dus als er dan zo'n moment is, dan vind ik het heel belangrijk om dat te kunnen doen. En ja. om te laten zien wat voor prachtig museum we hebben in de stad.
1: Ja.
0: En dat je ook interactie hebt met je publiek. Want normaal is het natuurlijk in het museum is het zo stil. Ja. En nu kan je echt iets doen. Zo'n yogales is natuurlijk iets, dat heb je niet zomaar in het museum.
1: Nee.
0: Nu
1: nee, dat
0: kan je gewoon uniek. Dat soort toffe dingen doen.
1: Ja, ja. Heel erg leuk. Oké. Okay.
0: Ja. Ja.
1: En wat maakt... Nou ja, daar hebben we eigenlijk al over gehad. Over waarom het zo'n geschikte plek is. Want het is gewoon een hele leuke plek om te verwonderen. En ja. mooie nieuwe dingen te experimenteren.
0: Ja, en ik vind het fantastisch dat ik dat als programmamaker mag organiseren. Ik mag ja. de leukste dingen bedenken. En ja. eigenlijk mijn hele tijd mijn spelende kind inzetten.
1: Ja, nou ja, fijn dat je daar de ruimte ook voor krijgt. Ja. Ja, wat ik ook wel echt al hoor vandaar. Ook van Tineke. Ook juist, het is voor dat de mensen hier in de stad zich verwonderen. Maar het is ook heel erg, volgens mij, ook voor de mensen die het maken... Nieuwe verwondering.
0: Ja,
1: ja mooi. Dat is fijn.
2: Ja, Yvonne, Life is Short, By That Dress. Klinkt als een vrolijke titel. Wat houdt er precies in eigenlijk, die voorstelling?
3: Nou, het is ook een hele vrolijke voorstelling, want hij is heel kleurrijk. En nou ja, met kleding kan je natuurlijk eigenlijk van alles doen. We ja. bouwen er van alles mee. We maken er een catwalk uit, we gooien het in de lucht. Nu iets minder hoog, want er hangen hele dure schilderijen. Maar, dus je kan met die kleding kan je natuurlijk hele beeldende dingen maken. Dus het is ook een hele beeldende voorstelling.
2: Wat is precies de boodschap die je daarmee wil overbrengen?
3: Nou, dan moet ik ook iets zeggen over de aanloop van de voorstelling. Ja. Want we hebben nu twee hele grote containers vol met kleding die we meebrengen. Maar normaal gesproken, dan als we het wel met vijf doen, dan doen we het met drie. En dan bouwen we er natuurlijk ook een hele grote berg uit. En die grote berg, die laten we normaal gesproken ergens in Afrika achter. En omdat wij allemaal onze kledingkasten best wel volproppen met dingen die we niet nodig hebben. Ja. En nou, daar gaat voorstelling over.
1: Ja. Ja. Is dat ook omdat je jezelf daar... over verbaasd of boos overmaakt? Of niet?
3: Heel eerlijk gezegd heb ik ook wel een transformatie doorgemaakt door met deze voorstelling. Ja. Mijn kledingkast was ook niet heilig.
1: Nee.
3: En,
2: die heb je meegenomen voor
3: Ja, die heb ik ook al voor een deel zit hij er. Ik kom elke keer kleding van mezelf
2: en
3: tegen.
2: Die
3: wil ik niet meer terug hebben. Ja. Maar ja, nee, ja we doen het met z'n allen natuurlijk... Ja. Een klein beetje fout.
1: Ja.
3: En we kunnen allemaal verbeteren en op kledingdieet. En wat we niet willen doen is dat we dan met het vingertje in de lucht gaan zwaaien. Jullie moeten allemaal op kledingdieet. Dat doen we niet. Maar het is natuurlijk wel gewoon echt een spiegel voor iedereen van kijk waar we mee bezig zijn.
1: Ja.
2: Het is wel een duidelijke boodschap die jullie
3: Zeker.
2: Afgeven.
3: Maar dan wel op een vrolijke manier.
1: Ja, ja. Vrolijke boodschap. Het maakt natuurlijk ook als je zo'n hele berg kleding neerlegt ook wel echt... kan ik toch best confronterend zijn. Dat je, wow, weet je wel. Dat...
3: Zeker, maar het is ook mooi. Weet
1: ja.
3: je? Dat is eigenlijk misschien waarom ik die voorstelling ook wel begonnen ben. Is dat weet je, dan heb je die hele grote bergen. En het is natuurlijk heel zuur, maar tegelijkertijd denk je... Wauw, dit is indrukwekkend.
1: Ja,
3: weet je?
1: Contrast.
3: Dat contrast
1: ja.
3: is heel mooi.
1: Ja. Ja.
2: Je bent choreograaf en regisseur. Dans je zelf ook mee of niet?
3: Ja, normaal dans ik in deze voorstelling mee. Maar vandaag doe ik hier op de Markt Playground. Dus we moesten ons opdelen. En dan ging ik Playground doen. En zij gingen Life is Short spelen.
1: En wat is Playground?
3: Playground is... je speelt het voor een deel als publiek mee. Dus je gaat een avontuur in. En je start het in je eentje. En je eindigt het met z'n allen. En ondertussen dan ben ik dan... Moet ik dat al verraden? Nou, dat verraad ik dan
1: Leeg.
3: Toch. Ben ik als verborgen performer, zit ik erin.
1: Ah, oké. Okay. Dus mensen, als mensen vanmiddag in de stad rondlopen, dan gebeuren er ook onverwachte dingen die...
3: Ja, zeker.
1: Niet dus kunnen vertellen.
3: Leuk.
1: Spannend.
3: Ja.
1: Ja, leuk. Ook leuk.
2: Jullie hebben in de voorstelling altijd ook bijzondere locaties, hè?
3: Zeker. Ja, vind ik wel een hele goede vraag. Daar had ik misschien iets beter over na moeten denken voor mijn antwoord.
2: Ik maar... verzin er ook een plaats
3: over. Nee,
0: echt bijzondere plekken.
2: Dit is ook een bijzondere plek natuurlijk.
3: Precies,
2: hè?
3: Maar het is toch gewoon mooi zeg maar, van dat de plek op een bepaalde manier met je voorstelling gaat meespelen. Weet je? Of dat je dan bijvoorbeeld hier in de stad iets moois kan laten zien. Zoals in een museum, daar heb je gewoon nooit een voorstelling. En als je dat kan combineren en als dat dan ook gewoon elkaar versterkt. Dan vind ik dat echt gewoon heel erg leuk. Dan vind ik dat leuker dan in een zwarte doos die je eigenlijk nog helemaal moet aankleden als het ware. Terwijl ja, zo'n locatie brengt. Gewoon dingen van zichzelf mee.
1: Ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Want welke locatie heb je nog meer bijzondere voorstellingen gemaakt dan?
3: Ah, wat, er is in Leiden een heel leuk festival toevallig. En dan kijkt het publiek, die zit op boten en dan spelen de mensen aan de kant. Dat vind ik ook een hele bijzondere plek.
4: Ja, wat vind ik.
3: Ja, dat is heel leuk.
4: Ook heel leuk.
2: Ja. Het is meestal festivals dus.
3: Het zijn wel altijd festivals, omdat daar gebeuren de gekste dingen.
2: En daar heb je ook publiek natuurlijk.
3: En het publiek is er al. Ja. Hoe fijn is dat?
2: Ja.
4: Hey, en wanneer zijn jullie zelf voor het laatst verwonderd geweest? Heb je daarover nagedacht?
0: Ja, ik heb hierover nagedacht. Ja, maar toen ik hierover nadacht, toen dacht ik... Rosita, die zat hier dus net, Rosita Rikkers. En ik heb samen met haar dat lichtconcert waar zij over vertelde georganiseerd.
4: Cool.
0: En ik lag toen in het publiek, ook al was ik programmamaker, dacht ik wel, ik ga hier ook even van genieten.
2: Je lag in het publiek.
0: Ja. Dus toen voelde ik me wel verwonderd. En ook gisteravond, toen was ik bij Meet the Lead Later. Dat was hier in de Agnietenkapel. Okay. En dat was heel klein, intiem. En dat is heel tof, want zij maakt dus met voicemails maakt zij liedjes.
4: Oh, dat is wel,
0: En dat is, het is heel grappig hoe ze een heel persoonlijk inkijkje transformeert naar een heel vet nummer. En dat deed ze gewoon on the spot, live. Ja, dus dat is echt, ja, dat is ook heel vet.
4: Ik kan me voorstellen dat je dan ook echt verwonderd
0: in een kapel,
4: bent over haar talent.
0: Ja, heel vet.
4: Leuk.
2: Wat hoop je nou als jullie je voorstelling hebben gegeven wat jullie de mensen hebben mee kunnen brengen, het publiek hebben mee kunnen geven? Dat ze spontaan kleding gaan inleveren misschien, maar...
3: Eigenlijk dat een beetje, want ik vind het toch het leukst als het publiek na afloop gewoon zin heeft om die kledingberg in te duiken.
2: Staat er een grote container bij je?
3: Zeker. Ja. En soms doen mensen dat ook, hè? Want heel vaak spelen we twee keer, vandaag spelen we één keer. En dan komen ze met z'n allen mee kleding sorteren en willen ze er ook even mee gooien. Weet je.
2: Ja, dat begrijp ik. Leuk. Dus wat dat betreft verwonder je niet meer.
3: Toch elke keer weer. Ja.
2: Publiek reageert steeds anders eigenlijk.
3: Zeker. Ja, en dan één beeld waar we mee eindigen. Ach, niet iedereen die gaat kijken, die luistert nu. Dus ook dat verraad ik gewoon even. Dan verdrinken we natuurlijk in onze eigen kledingberg. En wat we dan eigenlijk heel erg leuk vinden, als op dat moment het publiek ons meehelpt met kleding gooien.
2: Oh, weet je wat? Ja.
3: Omdat dat juist bijdraagt aan het scheven van dat toch mooie beeld, maar wat we natuurlijk met z'n allen veroorzaakt hebben, wat helemaal niet zo goed is. Ja
4: leuk.
0: Ja. Ik ga gooien.
4: Jij gaat gooien.
3: Ja, letterlijk.
4: Even heel praktisch, hè, want vanmiddag is de voorstelling, 2:00. Moet je een kaartje kopen? Kun je binnenlopen?
0: Je kan het beste via... We hebben 2 ingangen, museum. Je kan het beste via de Oosthaven ingang binnenlopen. En dan kom je eigenlijk vrijwel door de kapel heen. Kom je vrijwel gelijk in het ruim waar het is. Het is gewoon in en uitloop.
4: Dus
0: van 2 tot 2:30.
2: Er
0: is wel een start en een eind natuurlijk. Ja, maar je kan er nog inlopen als het is begonnen.
2: Er zijn er geen 300 mensen binnen, denk ik.
0: Nee, 150 max. Dus ik ga tellen.
2: Dat is ook aardig.
4: Ja. Ja, het is vol.
0: Maar het is niet snel vol, hoor. Dus kom gelijk kijken.
2: Ja, nou, dat gaan we doen.
4: Ja, leuk.
2: Van 2:30, hè?
0: Ja.
2: In het museum. Ja. Nou, dankjewel Hanneleen en Yvonne. Fijn dat jullie je wilden aanschuiven in het café. En we hopen dat jullie vanmiddag heel veel mensen laten verwonderen. En wensen jullie vanmiddag nog heel veel succes.
0: Ja. Dankjewel.
2: Plezier, vooral
3: dankjewel.
2: Plezier.
3: Dankjewel.
4: Wij gaan naar muziek.
2: En een hoop kleding.

0: Ja, hallo. Ja, ik ben, volgens mij ben ik in de uitzending. Ja, ik zie een duim omhoog gaan en ik word bijna overreden door een auto. Ja, er gebeurt hier van alles op het plein. En we zitten midden in de radio-uitzending, maar er komt een auto voorbij. Maar die kan gewoon wel doorrijden hoor, dat is geen probleem. Met naast wie sta ik hier?
1: Hallo, goedemiddag, Jordi.
0: Hi Jordi. En ik sta hier voor een, de Maharaja staat ervoor. Die staat ook op het plein. Wat is het?
1: De Maharaja is een Oriëntaalse wonderdokter die iedereen eigenlijk binnen een minuut van wat voor problematiek dan ook af kan helpen.
0: Wauw, dat zou iedereen wel willen, toch? Ja. Maar, en dat staat hier gewoon en het is gewoon gratis te bezoeken hier op de verwondering.
1: Natuurlijk, ja, daar hoeft hij geen geld voor. Dat doet hij uit liefde.
0: Oké, maar ik zie het is wel een beetje mysterieus met gordijntjes en zo. Dus je gaat per persoon naar binnen. Hoe werkt dat?
1: Nou, dat is op zich heel goed mogelijk. Hè? Een privé-sessie heb je het dan over. Maar we zeggen meestal wel, probeer het eerst even in de groep. Als je problematiek van dien aard is dat je toch een privé-sessie nodig hebt, kom je gewoon na afloop even terug. Krijg je onmiddellijk van de Maharaja een privé-sessie aangeboden.
0: Oh, fantastisch, ja. Nou, ik zie het hier. De sessie duurt ongeveer 1 minuut. En dan kom je er, zeg maar, dan kom je er herboren uit.
1: Dat is het. Ja, een nieuw leven is dan eigenlijk al begonnen. Al je narigheid, alle ellende, pijn, verdriet, die heb je dan al achter je gelaten.
0: Nou, super. Ik denk dat mensen zich sowieso ook gaan verwonderen als ze hier naar binnen gaan. Dat denk ik wel. Zijn jullie al? Is de Maharaja er al? Of moeten we nog even wachten?
1: Hij is in Gouda, ja. Maar hij zit nog even een waterpijpje te roken.
0: Ah ja, dat is nodig. Anders kan hij niet zijn werk doen eigenlijk. Ja, dat begrijp ik.
1: Even die ontspanning pakken. Hè? Want het kost natuurlijk veel energie om al die mensen hier te verlossen van hun misère.
0: Goed zo. Nou ja, ik denk, hoe laat moet hij deze waterpijpje neerleggen en gaat het beginnen hier?
1: Was dat 2 uur? Ik zeg uit mijn hoofd even 2 uur. Ja, want we hebben hiernaast nog een ander theatertje. Daar ben ik zelf eigenlijk van. En wij gaan om 14:15. Dus dan dacht ik dat zij om 2 uur begonnen.
0: Oké, nou dan. En jij bent van welk theater ben jij dan?
1: Hier staat Bombardo, de levende kanonskogel.
0: Ah, en dan ben jij de levende kanonskogel?
1: Mijn broertje, ja.
0: Oh, spannend. Nou ja, ik ben benieuwd, want het tentje is nogal klein. Dus ik weet niet, ik ben benieuwd waar het kanon heen schiet dan.
1: Nou, er gaan ongeveer 40 mensen naar binnen. Mijn broertje gaat in dat kanon, ik steek het aan. En wat er dan gebeurt, kun je het best even zelf komen bekijken.
0: Nou goed, ik denk dat iedereen nu al nieuwsgierig is geworden. Dus mensen, kom je verwonderen hier achter de waag. En je voelt je in ieder geval een stuk beter. Of er wordt een kanon op je afgeschoten. Een van de twee. Maar dit was mijn bijdrage weer. Dankjewel voor jouw bijdrage. En nou ja, ik ga weer door. We gaan weer door met de uitzending, denk ik.
2: Ja, wij gaan alweer meteen door, hè, Onno?
3: Zeker.
2: Dat klopt, ja. Nou, wij zijn inmiddels aanbeland in het tweede uur van onze live-uitzending. En dat doen we op locatie in Café Correct in de tent achter de waag in Hartje Gouda. Mijn naam is Manon Juliger en samen met Onno Kastelein presenteer ik het volgende uur van deze speciale uitzending van Weekend Gouda. We hebben nog veel meer interessante gasten en ook nog eens een live optreden voor je in petto vandaag. Dus wij zouden zeggen, blijf luisteren en kom vooral ook langs om hier te kijken en een drankje te nuttigen. Wie komen er straks allemaal langs? Nou, we beginnen met de spectaculaire slotvoorstelling vanavond op de markt. Daar gaan wij het over hebben met poppenmaker Evert Jozemanders. Hij zit al voor ons. Daarna gaan we spreken, zouden wij gaan spreken met iemand van de gemeente. Maar wij gaan dan spreken met Alex Mooren van de Schouwburg. En wij hopen tussendoor ook nog even een bezoeker hier van het, die hier is komen. Maar kijken ook nog even aan de lurven te trekken om te vragen wat ze nou allemaal wat ze zo leuk vindt. En we sluiten af met niemand minder dan het Multiculti-koor zometeen. En zij gaan ook live voor ons zingen. Een hele happening. Onno, onze eerste gast, ja, vertel eens, ja, wie hebben we voor ons zitten?
3: Nou, een van de mooie dingen aan dit festival is dat het niet alleen iets is waar je als bezoeker naar komt kijken, maar gauw naar...
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar. Vandaag bij Gast uit de Streek. Met natuurlijk achter de knoppen Arjen Doelman. Uw gastvrouw van vandaag ben ik, Erika Olstorn. En te gast is een man die alles weet over de piano. Het is Rick Cox. Welkom, Rick.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wij hebben gezegd van tevoren, ik mag je zeggen.
3: Zeker.
2: Fijn, heel fijn. Even voor de gasten en de eerlijkheid. Ik zeg, het is zaterdag 19 september. Maar we nemen dit iets eerder op in verband met allemaal live uitzendingen. Die zaterdag plaatsvinden, waardoor we de studio niet hadden. Dus voor ons is het vandaag donderdag de 17e. Rick, welkom.
3: Ja.
2: Ik denk dat je voor heel veel Gouwenaren een bekend persoon bent, maar voor heel veel personen ook helemaal niet.
3: Dat klopt, beide kanten op. Ja.
2: Want je zit in een beroep waardoor veel mensen je zullen kennen. En dat is de piano.
3: Ja.
2: Even heel kort.
3: Ja.
2: Je repareert, je stemt,
3: ja.
2: Je speelt zelf.
3: Ja, dat is niet voor anderen, maar voor mezelf wel. Ja,
2: alleen
3: inderdaad.
2: Voor jezelf. Verkoopt, inkoopt, vergeet ik nog wat, ondernemer, organisator.
3: Zeker, ja. Het is,
2: ik wil het daar straks over alles wat weten, maar ik wil eerst even beginnen met jou als mens.
3: Goed zo.
2: Dus we gaan even terug in de geschiedenis.
3: Ja.
2: Dan gaan we begin jaren 50, klopt
3: ja,
2: dat?
3: Ja, inderdaad.
2: Zo'n
3: ja.
2: beetje?
3: Ja.
2: Oké. Eerste vraag, ben je in Gouda geboren?
3: Nee, in Canada.
2: In Canada?
3: Ja.
2: Ben je dan ook een Canadees? Of?
3: Ook, want als je in Canada geboren bent, ben je Canadees.
2: Oh, zelfs
3: en
2: als Amerika.
3: In Nederland, ik had Nederlandse ouders, dus ik ben Nederlander en Canadees.
2: Ah, dubbel paspoort.
3: Ja.
2: En, so you speak English very well?
3: Yes, I can do a bit. Yes, I know how it. Ja, zeker. Heb ik 10 jaar gewoond.
2: 10 jaar?
3: Ja.
2: Oh, dus er zijn
3: ja,
2: ook
3: mijn
2: nog
3: vader was in de mijnbouwingenieur. En in Nederland was de mijnbouw.
2: Oh, er komt ingenieur achter. Dus het is niet dat hij zelf helemaal onderin aan
3: nou,
2: het hakken
3: ja, daar
2: was?
3: Kwam hij ook wel. Maar ja, het was wel de technische leider van mijnen en zo. Maar ja, in Nederland hadden we geen mijnbouw meer. Dus en in Canada.
2: Oh, dus hij was.
3: Heel veel mijnen.
2: Hij was in Nederland
3: ja,
2: mijnbouwingenieur.
3: Ja.
2: Toen ging bij ons alles sluiten.
3: Precies.
2: En toen dacht hij, ik zoek een plek.
3: Nou ja, in Canada zijn heel veel mijnen.
2: Nog steeds?
3: En, ja. En met mijnen is het zo dat alles hangt af van wat het oplevert. Dus ze kijken van wat doet goud, wat doet koper, zink, nikkel. En dan is het, nou levert het te weinig op, stoppen ze die mijn. En na 5 jaar dan is het weer rendabel. En dan gaan ze nieuwe veiligheid erin maken. En dan starten ze die mijn weer op. Dus in Canada is er heel veel.
2: Oh.
3: Ja, vooral koper, nikkel, zink.
2: En toen hij naar Canada vertrok, had hij toen al kinderen of...
3: Nee, mijn zus en ik zijn daar beide geboren. Ja. En ik heb er 10 jaar gewoond ongeveer.
2: En na 10 jaar?
3: Nou ja, hij dacht hier een droombaan te krijgen. Dat viel tegen. Maar ze besloten wel om dan toch maar hier te blijven.
2: Te
3: en
2: blijven.
3: Niet te pendelen. En
2: nee,
3: dan
2: weer terug. En, dan...
3: nee.
2: En na die toen je in Nederland aankwam, was dat gelijk Gouda of is dat ergens anders geweest?
3: Nou, ja. Sorry. Nee, dat was Bunnik. Bunnik bij Utrecht.
2: Oh ja, ik weet waar Bunnik ligt.
3: In Zeist op school. En hoe heet dat? Ja, best vrij lang in Bunnik tot mijn 17, 18.
2: En wat deed zo'n verhuizing dan op je 10e?
3: Nou... Dat ging eigenlijk wel heel soepel. Ik kreeg van een dame les Nederlands. Want mijn ouders die waren niet van plan terug in Nederland. En die dachten van nou, we zitten in Canada. Dus je moet Engels praten hier. Dus ik moest wel Nederlands leren.
2: Je ouders spraken
3: maar
2: geen Nederlands?
3: Nee, die waren heel consequent erin. Want dat deden ze dan niet. Waar wij bij waren, de kinderen. Nee.
2: Oh.
3: Dus ik moest hier Nederlands leren. Maar nou, ik had niet zo moeite met die taal. Dat ging eigenlijk wel vlot.
2: Ja.
3: En ik geloof niet dat mensen het nog horen.
2: Nee.
3: Hoorden misschien
2: nee.
3: Eerder een Goudse accent dan...
2: Ja. Nou is 10 jaar ook wel een hele goede leeftijd om een nieuwe taal te leren.
3: Ja. Dat is ook zo.
2: Ja, en dan word je gelijk ondergedompeld in die maatschappij.
3: Daarom, je moeder, je gaat
2: ging
3: naar
2: gelijk naar school.
3: Ja, precies. Ja.
2: Jeetje.
3: Ja.
2: En heb je nog veel herinneringen uit Canada?
3: Weinig. Maar dat komt omdat we op 6 verschillende plekken hebben gewoond.
2: Oh.
3: Dus daar hangt er heel weinig nog. Ja, het laatste adres weet ik nog.
2: Omdat dat dus van. Ook van mijn naar mijn ging?
3: Ja, nou ja, en op een gegeven moment ging die uit de mijn en toen ging die in de gipsfabricatie. En dat was weer ergens anders. Het is daar anders dan hier.
2: Oh.
3: Daar is je werk daar, oh, dan ga je verhuizen. En hier probeer je zo lang mogelijk nog die afstand te overbruggen.
2: Ja.
3: Maar die afstanden zijn onze, daar ook wel.
2: Ja, ik wou net zeggen, onze afstanden zijn ook wel iets kleiner.
3: Ja, ja.
2: Zeist, Bunnik, Utrecht?
3: Ja, Utrecht. Ben later nog heel even gaan studeren.
2: Maar ingenieur klinkt inderdaad al als een gestudeerd man.
3: Mijn vader?
2: Ja.
3: Nee, zeker.
2: Dus het was ook voor jou en je zus?
3: Ja, zeker. Ik ging naar voortgezet. Ik heb de HBS nog gedaan. De oude HBS heb ik nog gedaan.
2: En dan wordt als HBS, dan word je echt opgeleid als technicus?
3: Nee. HBS is gewoon voortgezet onderwijs. Dat is nu de hoe heet dat? Hoe noem je dat? Je hebt
2: HAVO VWO.
3: VWO is het gewoon, ja.
2: Oh,
3: ja,
2: en ja, daarna?
3: Geworden. En daarna ben ik even in Utrecht geweest op de studie voor 2 jaar. Dat vond ik een hele leuke tijd. Maar het studeren kwam niet zo heel veel van. Het paste bij de tijd ook wel. Dus het was heel.
2: Want welke studie was dat?
3: Nou, wat deed je als je het niet wist in die tijd, in 1972 zo? Dan ging je sociologie doen of zoiets, hè?
2: Oh.
3: Dat waren van die onzinstudies.
2: Nou,
3: nee, hoor.
2: Ik vind sociologie best heel leuk.
3: Dat klopt. Maar in die tijd in Utrecht, dat was alleen maar bezetten en alleen maar anti en kraken.
2: Oh.
3: En dat was een heel leven zat eromheen. En sociologie was toen heel veel babbelen en heel gezellig. Maar ja, studie was allemaal niet zo
2: belangrijk. Maar, want ik hoor dus inderdaad studie niet belangrijk, maar bij een pianostemmer.
3: Ja.
2: Dan denk ik toch zo aan zo'n mannetje met een koffer, zie ik dan voor me.
3: Ja, ja.
2: Iemand die van stilte en daarbij mooie geluiden houdt.
3: Ja.
2: En ik zie dan een rustig iemand voor mij.
3: Oh, een stemmer hoeft niet rustig te zijn, nee.
2: Want je moet daar geduld voor hebben, denk
3: ik. Zeker, heel veel geduld, ja. Ja. Dat is een van de dingen die.
2: Mijn vooroordeel was gewoon echt zo'n rustig iemand met veel boeken. En niet. Geen woning, geen kroning.
3: Nee, ik ben echt wel. Nee. Dus dat geldt voor mij niet helemaal. Nee, want ik zat ook in een band vroeger en zo.
2: Wat voor
3: als
2: band
3: als
2: was
3: drummer,
2: dat?
3: Ja,
2: oh,
3: van alles,
2: drummer.
3: Een popbandje zo, ja. Het was een bijzondere tijd. Want ik zat in Zeist op school. Er zaten bij mij 3 blinden in de kast. Want Bartimeus in Zeist was een begrip natuurlijk.
2: Mm-hmm.
3: En waarom ging ik zoveel met die blinden om? Nou, ze zaten niet alleen in mijn klas. Maar die maakten heel veel muziek.
2: Oh,
3: waren heel, dus we
2: ja,
3: zaten
2: die zijn
3: in
2: natuurlijk.
3: Op die Bartimeus kwam ik heel veel, ja, in de gymzaal en weet ik veel, om muziek te maken. Dus ik zat in allerlei bandjes.
2: Op dit moment is er nog geen piano in je leven?
3: Nee. Jawel. Ja, thuis natuurlijk. Ik heb thuis les gehad.
2: Kijk.
3: Zeker. Mijn moeder probeerde mij les te geven. Dat werd niks.
2: Maar je moeder speelde altijd al piano?
3: Ja.
2: Dus er was altijd een piano in het huis?
3: Altijd, ja.
2: Kijk.
3: En in een vroeg
2: maar die
3: stadium.
2: Les, dat was niks?
3: Nee, bij
2: maar ja, dat
3: niet.
2: Doet je moeder, dus dat is ook.
3: En ook later had ik ook les. Ik was bang voor die man, dus dat is ook niet zo'n succes. Nee, die piano was wel belangrijk. En mijn moeder had al in een vroeg stadium beloofd, als ik begane grond zou wonen, dan zou ik de piano krijgen.
2: Oh.
3: Dat was het. En dan zou ze een ander nemen. Dat is ook later wel gebeurd, maar dat was toen in Nieuwebrug wonen. Nou, dat is veel later nog. Dat is, nou, veel later. 77, 78, zoiets.
2: En 77, 78, dan woon je op jezelf?
3: Ja, ik ben een beetje uit huis vertrokken. Omdat ik zoveel mot had dat ik denk van nou, ik verzin wel een plekje en ik ben weg.
2: Ja, zoals dat
3: en
2: gaat
3: was
2: met
3: toen
2: pubers.
3: 18 was toen. Ik was een wegloper eigenlijk. En simpel.
2: Een wegloper voor thuis.
3: Ja, precies. En, hoe heet dat? Dat was dan? Is dat, ja, dat is net terwijl die studie ophield zo rond die tijd. Zo ongeveer.
2: Want
3: en toen ging ik uitzendwerkjes doen. En
2: waarom was er dan zoveel ruzie? Was dat gewoon puber gebeuren? Of?
3: Ja, het is ook kinderachtig als ik het terugkijk. Maar ja, mijn moeder en ik, dat we botsten altijd al. Dus,
2: En vandaar dat die les niet ging?
3: Is ja, relatie maar dat is zelden hoor. Dat een ouder een
2: nee,
3: kind
2: ja,
3: les,
2: dat
3: gaat vaak
2: nee,
3: niet,
2: dat
3: hoor.
2: Is niet. Maar Is die relatie met de moeder wel weer goed gekomen? Of
3: ja,
2: is dat,
3: zeker. Ja, dus zeker. Het heeft wel even geduurd. Maar ja, nee. Dat
2: hetzelfde
3: is wel...
2: karakter dus botsen, dat idee?
3: Ja, dat is, okay. Ja, zeker.
2: Even kijken hoor. Dus je had gestudeerd. Dat werd niks, twee jaar.
3: Nee.
2: Sociologie. En toen?
3: En nou, toen had ik iets bijzonders. En dat was in die tijd echt, echt... zeer ongewoon. Ik wilde per se timmerman worden. En ik had...
2: Dus je zat, je zat op de universiteit, voor de duidelijkheid.
3: Ja.
2: Oké, je wilde timmerman worden.
3: En toen zag ik, er waren allerlei omscholingscursussen in die tijd voor mensen die, nou ja, wilden omscholen. En er was ook een opleiding in Leiden. Ik weet niet hoe lang die was, een jaar of twee jaar, weet ik veel. Voor timmerman. Maar ik had dus geen inkomsten. Van een beetje uitzendwerk. Dat was bij Douwe ergens best koffie inpakken in een doos en dat soort dingen. Ja. Maar ik heb dus moeten praten als brugman om in aanmerking te komen voor die opleiding. Want ze zeiden van, u kunt helemaal niet omgaan met bouwvakkers en dat soort dingen. Ik dacht, ja, dat maakt jullie niet uit natuurlijk. Maar goed, ik moest wel voor elkaar krijgen dat het goed werd. Het is dus
2: dat
3: toch
2: iemand
3: gelukt.
2: Die studie betaalt.
3: Ja. Dat ik die omscholing mocht doen. Want zij dachten van, nou, die gaat die omscholing doen, dus voor de lol. En dan zien we het nooit meer.
2: Want, maar dat was een opleiding vanuit wel gewoon de gewoon
3: van overheid, ja.
2: En dat was een omscholing, net zoals dat we nu zeggen, ga alsjeblieft het onderwijs of de zorg in.
3: Ja. Het is gewoon een... Ja, toen had je ambachtsschool. Dat is echt lang en er zitten al Nederlands en dat soort dingen. Dit was echt specifiek timmeren en een beetje met.
2: Want hadden we timmermannen nodig?
3: Voor de bouw. Dat denk ik wel, want anders was die cursus niet.
2: Nee, dat bedoel ik. Ja, dus,
3: dat denk ik.
2: Oké, en dus dat werd gewoon dan betaald?
3: Ja.
2: Na gezegd, ik kan dat en ik wil dat.
3: Ja, en ik heb ook aangetoond dat het geen flauwekul was. Want de dag dat ik van die school afkwam, had ik al een baan. Want ik woonde toen in Nieuwebrug. En ik ging bij die aannemer in Nieuwebrug.
2: Maar dat gezin waar je uitkwam. Dat werd piano gespeeld. Ja, ja. Vader was iemand universitair. Ja, nou, dat was in die tijd
3: ja,
2: ook niet
3: ja, mijn moeder
2: echt...
3: was ook hoog op. En die heeft altijd gewerkt.
2: Dat waren niet...
3: Dit was ook een van de strijdpunten. Van ja, die jongen verlaagt zich zo verschrikkelijk. Die wordt dan maar timmerman of zoiets. Ja, dat was wel een van de grootste bonjes natuurlijk.
2: Ah.
3: Dat is natuurlijk moeilijk te accepteren.
2: En waarom wilde je dan zo graag timmerman worden?
3: Ja, ik vond dat gebabbel heel leuk. Maar nee. Iets doen. Iets.
2: Met die handen?
3: Fysiek.
2: Iets creëren, iets maken.
3: Ja, en muziek was eigenlijk altijd mijn grootste hobby sowieso. Dus iets in die muziek wilde ik wel.
2: Wanneer zie je lief? Want je zat wel in een band.
3: Ja.
2: Speelde matig piano.
3: Nee, ik drumde in die tijd vooral veel. Ja.
2: En toen dacht je, ik ga een timmerman worden. Dat had nog niks met muziek te maken.
3: Nee.
2: Of had je toen wel een idee?
3: Nee, daarnaast zat ik in bandjes.
2: Oh ja. En toen ben je als timmerman gaan werken. En
3: met timmerman gewerkt heb ik nog een tijd in Gouda gewerkt hier.
2: Okay.
3: Bij de firma van Dijk. Die helaas 10 jaar geleden helemaal is opgeheven. Maar daar heb ik nog lang gewerkt. Ik heb nog voor Van Dijk echt heel leuk werk gehad. Omdat ik uitgeleend werd aan de gemeente Gouda. Die had toen nog eigen timmerwerkplaats, loodgieters, schilders en zo. In die tijd was het echt heel erg leuk.
2: De gemeente had dat in die had mensen.
3: Ja, gewoon eigen ateliers. Bij de oude brandweerkers en hier
2: in de Nieuwe Haven.
3: Ja. En dat was heel erg leuk. Want ik had de aardigheden. Nou ja, weet je. Er kwamen allemaal opdrachten in en de saaie grote opdrachten die gingen allemaal naar de firma toe. En voor onszelf bij de gemeente werden alle leuke klusjes bewaard.
2: Alle mooie.
3: De kleine klusjes. Een deur hangen hier, een raampje maken, weet je wel. En we kwamen in alle openbare gebouwen en in woningen van sociale zaken.
2: Oh ja, ja.
3: Dus grondzaak heette dat toen. Ja, dat was dus op zich heel leuk werk. Ik kwam ook zelfs wel in de Gouden Kerk op de klokken te horen. Als het restauratiewerk was, dan waren wij natuurlijk weg. Maar van alles was wel leuk.
2: Dus toen was je opeens timmerman?
3: Ja, maar ik wilde in de tussentijd had ik dus die piano gekregen van mijn moeder. En die piano, daar kwam een stemmer. En die had al gezegd van, hij is niet zo heel erg best, er moet wel heel veel aan gebeuren. En ik was daar wel van overtuigd en ik vond het interessant, ging naar zijn atelier. Ik heb daar heel veel uurtjes doorgebracht en toen heb ik gezegd van, nou ja, er moet een grote klus. Ik doe het op voorwaarde dat ik er zelf veel aan mag doen. Zo is het eigenlijk begonnen.
2: Want deze man kwam dus naar die piano kijken.
3: Ja, dus was gewoon een stemmer. Ik kon niet stemmen. Ik had het wel geprobeerd, maar ik vond het een ik heb een vriend heel erg boos gemaakt doordat ik zeg van, nou, dat denk ik wel dat mij dat lukt. En dat heb ik een paar avonden. En toen heeft hij me echt
2: uitgelachen
3: van, nou wegwezen, want dat ding gaat naar de knoppen. Dat was ook wel zo, denk ik.
2: Koppig.
3: Ja, nou ja, goed. Toen was ik wel
2: overtuigd.
3: Toen vond ik het wel extra spannend. Van waarom lukt het niet dan? Nou ja, plus dat in het atelier kijken en al het werk.
2: Maar deze man kwam dus binnen.
3: Ja.
2: Dat was blijkbaar niet een enge man zoals die pianospeler. Pianoleraar.
3: Nee,
2: klikte waarschijnlijk.
3: Ja, nee, maar dat ja, precies. Ja, ja.
2: Toen ben je mee naar het atelier gegaan.
3: Ja, en daar ben ik toen op zaterdagen en avonden en zo gewoon mee,
2: als die man
3: mee gaan helpen.
2: Als die man was dan ook gewoon aan het werk?
3: Ja, ja, zeker. Die was dan veel op pad, maar er waren er meer daar. En dat draaide ik gewoon echt best wel mee naast mijn timmerwerk. En dat ging toen fout op een gegeven moment, want ik wilde de opleiding doen in Amsterdam. Opleiding pianotechniek. Die was er al. En toen heb ik voorgesteld aan de uitvoerder van, mag ik misschien part-time werken? Bij Van Dijk was dat. En nou,
2: dat was echt... In die tijd, dat
3: vraag je niet.
2: Nee.
3: Dus er was een grote bonje van, nou, dan moest ik maar ophoepelen. Nou ja, dus toen dacht ik van, oké, dan hoepel ik maar op. En in die tijd moest je... ziekenfonds was echt essentieel, hè?
2: Ja.
3: 3 dagen werken, dan zit je in het ziekenfonds.
2: Dus dan
3: heb je in ieder geval dat geregeld. Nou, en toen dat bedrijf waar ik toen ging, waar ik dus stage had gelopen, of steeds rondliep.
2: Je eigen klus
3: deed. Daar kon ik 3 dagen dan in dienst komen. En dan was er ook wat, er werd verbouwd, dus er werd ook wat timmerwerk en zo heb ik daar een beetje gedaan. Plus die piano, ja, ik zat de dag en nacht. Zo is het gekomen eigenlijk. En dan deed ik die opleiding in Amsterdam erbij.
2: Hier wil ik meer over weten, maar laten we heel even gaan luisteren. Naar Daisy Chapman.
3: Ja.
2: Starlight.
3: Ja.
2: Daar gaan we. Zullen we eerst luisteren en er dan iets.
3: Ja, dat is goed.
2: Ja.
3: Ja.
2: Daisy Chapman.

0: Starlight van Daisy Chapman.
1: Ja.
0: Zij speelt binnenkort in een spiegeltent in Gouda.
1: Zeker, zeker. Ik heb een paar... We hebben op de zaak heel veel concerten georganiseerd. En het, naarmate het vorderde, zeg maar, heb ik meer eigen voorkeuren. Nee, laten we zeggen. We hebben heel veel conservatoriumstudenten gehad die kwamen optreden. Ook professionals, ook conservatoriumstudenten die op een gegeven moment klaar waren, professional geworden waren en een nieuwe carrière en alles ook terug laten komen. Ja, alles. Maar ik heb een paar echte absolute favorieten die ik gewoon in eigen huis wilde halen altijd.
0: Ja, want ik wil het zo even hebben over inderdaad dat jullie ook concerten organiseren.
1: Ja.
0: Maar dit is dus inderdaad daaruit gekomen dat er conservatoriumstudenten...
1: Nee, dat zat er los van. Die conservatoriumstudenten, dat is eigenlijk een passé. Dat komt, we hadden een grote showroom, die hebben we nu niet meer. Daar deden we die concerten. En nu heb ik alleen nog maar mensen die ik heel graag wil uitnodigen. Maar dan moeten we dus andere locaties
0: dus
1: hebben.
0: Dus Daisy Chapman is iemand die je hebt leren kennen door de concerten die je al hebt?
1: Nee,
0: of door
1: heb ik in alle reizen in Engeland en Wales en zo leren kennen. En die, daar ben ik fan van geworden, is heel simpel. Die ben ik blijven volgen. Het is wel grappig dat zij zit in de singer-songwriter hoek. En heel veel optredens van haar zijn noodgedwongen dan met een keyboard of een elektrische piano. Wat ik echt verschrikkelijk vind.
0: Dus, verschrikkelijk zonde vind.
1: Dat is gewoon geen piano natuurlijk. Dus al heel snel was het van waar speel je? Oh, daar. Oh, dus, nee, ja, dus, er staat geen goede piano. Dus je hoeft niet te komen. Nou, dus ik heb heel veel concerten van haar gezien. En samen met mijn vrouw ook wel. En ook in Duitsland. Want ze treedt heel veel in Duitsland op.
0: Oh. En, maar dan ga je echt speciaal daar naartoe voor...
1: Maar je bent verder.
0: Maar alleen
1: niet...
0: als er een goede piano staat.
1: Dan moet een goede piano staan. Dat is een voorwaarde. Ja. En wat is er nou leuker om haar aan te bieden? Kom bij ons spelen, want kies maar uit welke wil je hebben. Ja. Welke vleugel wil je op spelen? En een mooie
0: zaal.
1: Want
0: die lever jij dan?
1: Ja, natuurlijk, die staan er.
0: Ja, maar bij jou en die zet jij dan in de spiegeltent?
1: Nee, de spiegeltent is wat anders. Dit was op de zaak... Nu hebben die showroom niet meer.
0: Ja,
1: nou staan er nog zat piano's. Maar we hebben geen, het is niet groot genoeg om mensen
0: alles
1: te ontvangen.
0: Ja.
1: En dus wijken we uit naar de spiegeltent. Of naar de Garen Spinnerijen Cultuurhuis. Dat gaan we volgend jaar in april doen. Wijken we uit naar andere locaties.
0: En nu, wanneer zit in de spiegeltent?
1: 20 oktober.
0: 20 oktober. En dan kan iedereen gewoon een kaartje kopen?
1: Zeker. Gewoon
0: Want spiegeltent is altijd soort gesloten.
1: Nee. Het is ook gewoon via onze kaart
0: ja, kopen. Dus via jullie.
1: Ja, onze klanten krijgen sowieso al een mailing en dat soort dingen.
0: En dat is Piano Service Gouda?
1: Cox Piano Service.
0: Cox Piano Service.
1: Ja, het is www.coxpiano.nl.
0: Coxpiano.nl.
1: Ja,
0: en dan kun je daar een kaartje kopen en dan kun je naar de spiegeltent.
1: Ja.
0: En dan hoor je deze prachtige...
1: Ja, en ze neemt altijd haar vaste violisten mee. En ze neemt in dit geval ook een percussionist mee. Een slagwerker mee.
0: Oh.
1: Ja. Dus, en de spiegeltent hebben we als wel vaker iets georganiseerd. Is natuurlijk een ontzettend leuke locatie.
0: Ja, prachtig.
1: Echt zo mooi. Het klinkt er ook heel erg goed. Dus,
0: maar dan leveren jullie de piano?
1: Nee, die staat daar.
0: Zij hebben
1: maar
0: er eentje.
1: Maar ik moet hem in orde maken, uiteraard. Ik moet hem maken in orde. Wij huren die tent daar, zeg maar. En, nou ja, goed. Dus we maken daar een mooi feestje.
0: Oh.
1: En dus ze speelt in de zaak 2 keer geweest. En nu dus in de spiegeltent.
0: Oh, wauw.
1: Ja. En dat is echt lastig, hoor. Want echt, ik heb daar veel contact met haar. En was een. Ik wil dat ze 1 keer per jaar komen. En toen was het begin januari, eerste week van januari. Toen was ik haar, want ik stem bij haar thuis in Engeland. Ofwel de piano of de vleugel of alle twee. En toen hadden we het over de datum. En toen was er... Nee, kon 20, 21 en 22 oktober. Want dan konden we aansluiten bij de tournee in Duitsland.
0: Oh.
1: En de dag later viel er alleen dag weg. Er kon alleen 20 en 21. Oh, sorry, 21 lukt ook niet. Dus toen werd het 20.
0: Oké, alleen 20.
1: Ja. Nou. Dus, en dat is dus bijna een jaar van tevoren dat je dat moet vastleggen. Jeetje. Ja, die Griet is hartstikke druk. Ze heeft, ze heeft ook een kind, dus ze wil ook af en toe thuis zijn. Maar
0: terecht.
1: Ze is echt heel leuk. Ja. Ja.
0: Dus doordat je een eigen piano had die gestemd moest worden, dacht je, dit wil ik ook.
1: Ja.
0: En als je iets wil, dan wil je het ook echt,
1: nou,
0: hè?
1: Dit
0: dan
1: wilde ik wel heel echt, want ik stopte echt alle tijd erin. Echt alleen maar. En dat is eigenlijk gebleven.
0: Ja, dus dit
1: was. Dat is nog steeds bijna. Ja.
0: Maar dat vak als timmerman heeft hier toch wel iets mee.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Dit zit toch wel in het verlengde. Het is wel goed dat je die opleiding hebt gehad.
1: Heel goed, want ik heb een achtergrond waar die velen die nu die opleiding doen van pianotechniek ontberen. Dus ik heb heel veel, met gereedschappen ga ik goed om. En ik kan lekker met hout. En hout vond ik altijd al geweldig. Dus dat heb ik als achtergrond heel erg als voordeel ten opzichte van een hoop anderen.
0: Want als je dan een nu pianotechniek, is nu nog een studie?
1: Zeker.
0: Maar
1: MBO-opleiding, ja.
0: En dat, want ik vind het echt een ambacht.
1: Zeker. En het is nu na een aantal jaren heel moeizaam. Het is ondergebracht bij het Houten Meubelinings College in Amsterdam, HMC. Het is een klein onderdeel
0: daar. Het zit wel bij Houten Meubels.
1: Precies.
0: Ja. Maar je zegt toch, mijn opleiding is, de opleiding van nu mist wel iets.
1: Nee, die is veel beter dan vroeger zelfs.
0: Oh, veel beter.
1: Maar in het bedrijf waar ik toen stage liep en ook in dienst kwam, daar ben je dag en nacht mee bezig. Maar de opleiding nu is veel beter. Die is echt heel goed.
0: Ja?
1: Ja, dat is ook. Het is een MBO4 opleiding. Dus die leerlingen moeten stage lopen. Ik heb al 25 jaar heb ik stagiaires altijd over de vloer. Maar goed, het is ook veel. Toch wel de nodige theorie. Je moet toch ook kunnen berekenen wat voor snaren erin gaan. Nou ja, dat soort dingen. Dat is op school veel. En ook, ze krijgen daar. Als groepjes moeten ze een projectpiano. Weet je wel, een oude piano, die moet dan opgeknapt worden.
0: Want hoe zijn we dan van die stage?
1: Ja.
0: En dat werd dus een baan van 3 dagen.
1: Ja, dat werd later gewoon fulltime.
0: Naar Cox Piano gekomen.
1: Dat werd fulltime. Ik ging ook stemmen. Ik zat in de werkplaats daar. En met een paar anderen zagen we dat dit bedrijf het nooit zou kunnen redden.
0: Want?
1: Qua beleid. Gewoon van, er moet ook geld binnenkomen om leuke dingen te doen. En er werden heel veel leuke dingen gedaan. Okay. Bij elk festival. Oh, zetten we al vleugels neer.
0: Ook heel leuk.
1: Maar wij schrokken als we materialen bestelden, kregen we te horen van, nou, ik wil graag zelf even spreken. Oh. Dan wist je dat er niet betaald was. Dus er was eigenlijk al wel bij een paar van ons van, we moeten hier wegwezen.
0: Het moet iets commerciëler.
1: Nee, we moeten hier wegwezen.
0: Ja,
1: want dit gaat niet goed.
0: Want dit bedrijf is niet commercieel genoeg. Ja.
1: Dus toen ben ik in 1990. En dat was spannend, want ik op papier, we hadden geen herrie. Maar ik ging daar dus weg. En toen zou ik de stemklanten die ik al deed, die zou ik dan kunnen blijven doen. Nou ja, uiteindelijk is er dus niks van gekomen. Ik moest hier in Gouda bij nul starten.
0: Want je woonde ondertussen in Gouda?
1: Allang hoor. Ja, sinds midden jaren 70 woon ik in Gouda.
0: Oh.
1: Ja, zo. Of 78.
0: En is die 77. Piano nog waar het allemaal mee begon?
1: Ja, ja.
0: Die heb je opgeknapt? Is mee verhuisd?
1: Ja, ja.
0: Leeft ook nog?
1: En dat weet ik niet. Hij is verkocht.
0: Oh, hij is ondertussen wel verkocht.
1: Ja, ja.
0: Oké. Dus toen ben je voor jezelf begonnen?
1: Ja, en dat was wel eng. Want ik wilde per se. De meeste mensen die worden stemmer. En die hebben dan een computertje en een telefoon en een auto. En ze kunnen het, zeg maar. En gaan dan op pad. En die maken afspraken en gaan. Ik wilde per se dat werkplaatsdeel erbij hebben. Dat maakt het ingewikkelder, want je hebt een ruimte nodig, je hebt spullen nodig, het moet gehouteerd zijn. En toen heb ik een pandje gehuurd op Magrietplein in Gouda.
0: Want die werkplaats is dan om piano's echt
1: te restaureren.
0: En anders ben je alleen maar stemmer.
1: Ja, en dan kan je op de plek zelf kleine reparatietjes doen, maar ik wilde echt het grote werk doen, echt. Helemaal restaureren, uit elkaar halen, opnieuw opbouwen. Dat soort dingen wilde ik per se doen.
0: Want daar zit die timmerman dan ook weer in dat
1: zeker,
0: bloed.
1: Zeker, ja,
0: ja. Ja, ja. Want als je één woord moet geven voor je beroep, wat ben je dan?
1: Ja, dat is ambacht.
0: Gewoon piano
1: ambacht. Ja, dat is ambacht, ja.
0: Ja, want je doet zoveel.
1: Nou ja, binnen het piano doe je alles, maar behalve het sjouwen nog en zo. Dat doe ik dan niet meer.
0: Nee. Dus je maakt... Je restaureert ja, of repareert.
1: En heel veel stemmen.
0: En je stemt.
1: Ja,
0: maar
1: overal.
0: Dat stemmen hoor ik net bijvoorbeeld bij Daisy Chapman in Engeland.
1: Is ja, dat... maar ook hier de cultuurhuis natuurlijk. Al op de muziekschool op de Westhaven. Concordia hier op de haven. De Goudse Sint-Jan. Al die concerten hier in de Goudse Sint-Jan. Ja, heel veel kerken hebben we. Heel veel scholen. En dan heel veel particulieren. Dus heel veel stemwerk.
0: Heel veel stemwerk.
1: Ja, ja.
0: En allemaal alleen? Of is er ondertussen...
1: Nee, we zijn nu met 3 stemmers in totaal. Dat is een ZZP'er. Die geeft les op de opleiding inmiddels in Amsterdam.
0: Oh.
1: Die heeft ooit 25 jaar geleden of 20 jaar geleden bij mij stage
0: gelopen. Dat is
1: gelopen.
0: Iets wat jij nooit gedaan hebt? Lesgeven?
1: Nee, dat had ik wel willen doen.
0: Oh.
1: Maar dat, is, dat,
0: nou ja,
1: dat, dat was toen te laat.
0: Oh, ik wou
1: ik ben
0: zeggen,
1: wel heel erg betrokken
0: jaar?
1: Bij die opleiding.
0: Ja.
1: In de zin dat ik vanuit de branche met een aantal mensen meespeel. Praat met de school over de invulling. Want ja, die HMC weet niet wat een piano... Wat moet die kunnen? Wat zijn de exameneisen? En voor mbo moet dat heel strak geregeld zijn. Dat doen we samen met de branche.
0: Oh.
1: En we hebben dus nu steeds overleg over keuzevakken. Nou ja, noem maar dat soort dingen.
0: Oh, ja.
1: Dus, en die stagiaires ben ik natuurlijk ook altijd betrokken bij. En ik heb zoveel stagiaires gehad dat de stagebegeleider vandaar nu, die heeft ook bij mij stage gelopen. Het is een klein wereldje natuurlijk ook.
0: Ja, er zijn natuurlijk geen miljoenen.
1: Nee, en die opleiding nu is op zijn top. Want er is nu een wachtlijst. Wachtlijsten.
0: Dat gaat best wel oké met dat ambacht.
1: Ja, maar het gaat om 16 leerlingen die in het eerste jaar starten per jaar.
0: Hoeveel studeren er dan af van die 16?
1: 10, oh, okay. 11 zo, ja.
0: 10, 11 per jaar stromen uit.
1: Ja, ja. En er is een enorm gebrek, dus dat kan nog... goed gaan. Dat moet niet eeuwig doorgaan zoveel. Maar er is wel een heel groot gebrek, want heel veel van die ouwtjes zoals ik, die zijn aan het stoppen of minderen. Of kunnen niet meer.
0: Ben jij al aan het stoppen of aan het minderen?
1: Nee.
0: Nee. zo klinkt het ook.
1: Helemaal niet.
0: Nee, het is nog leuk.
1: Het is heel erg leuk. En, ik wil minderen, maar dat lukt niet.
0: En dat overdragen dan? Dat stagiair?
1: Ja,
0: stagiair?
1: Daar zijn we wel mee bezig.
0: Maar dat
1: want
0: is
1: ik heb natuurlijk
0: iets
1: een paar mensen in dienst. Het gaat zonder meer door. We moeten een manier zien te vinden waarop ik iets kan minderen.
0: Ja, nee. Ja.
1: Een manier uit beeld of zo.
0: Maar
1: nee. Niet, nee.
0: Maar dat idee van die stagiaires, wat altijd al is bedoel ik, is dat... gewoon puur praktisch, lekker handig, want dan heb je er
1: helemaal
0: iemand...
1: niet.
0: Of zit
1: helemaal
0: daar
1: niet.
0: Een gedachte
1: nee.
0: achter?
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is echt gaaf om een leerling mee op te leiden samen met de school. Dat is echt heel gaaf.
0: Wat is daar zo gaaf
1: En ik
0: van?
1: Zet er alles voor opzij. Ik geef geen vergoeding. Maar als het in het derde jaar, dan krijgen ze moeders en vleugels, alleen maar vleugels werken. Nou, ik zorg dat er een oefenvleugel staat. Ze mogen weet ik hoeveel fouten maken. Ik sluit aan bij de opleiding wat ze moeten doen. Dus ik richt me. Het kost mij gewoon heel veel tijd.
0: Maar wat is er zo leuk aan?
1: Oh, om te zien de progress, wat ze, hoe het gaat en herkennen dat wat elke keer weer het lastig is met dat stemmen. Waar ze allemaal tegenaan gaan hikken.
0: Ah.
1: Dat is leuk, want je hebt het natuurlijk zelf meegemaakt.
0: En je leert ze stemmen en leren zij ook repareren?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, dus de opleiding is ook wel voor allebei?
1: Ja, allround, ja, klopt. Ja, ja.
0: Oh,
1: alleen
0: wow.
1: Sommige delen komen haast niet in orde op school... Dus meubelwerk, dat komt er haast niet aan de orde. Daar komen ze niet aan toe.
0: Want wat is meubelwerk?
1: Nou, zeg maar de kast. Zeg maar het houtwerk repareren of weet ik veel, dat soort dingen.
0: Want kan jij ook van niks een piano maken?
1: Ja, dat zou ik wel kunnen, maar dat heeft geen zin. Want er zijn nog echt nog wel heel veel hele mooie instrumenten... die gewoon nu versleten en op zijn, maar die gewoon... Nou, helemaal weer tot leven gewekt kunnen worden... als je alles er maar aan vervangt wat versleten is.
0: Hmm.
1: Die zijn er nog. En dat zijn, ja, dat zijn de beauties, de pareltjes. Er is ook heel veel rotzooi, hoor, wat weggegooid moet worden, helaas. Maar ze zijn er wel.
0: En,
1: dus dan is het... Ja, dan zou ik moeten bedenken een betere piano... dan al die miljoenen die in de tussentijd...
0: Dan

0: met een reisje.
1: Ja. Ja. Dus je komt in kastelen en dan opeens vind je een parel.
0: Ja, het kan maar zo zijn dat iemand overlijdt. En dan zeggen die erven, ja, we weten niet wat we met dat ding moeten. Ja. En dan kan ik hem kopen. En dan heb ik in het verleden ook wel hele bijzondere dingen kunnen kopen op die manier. Of iemand tipt. Heb je interesse in dit? Nou, 9 van de 10 keer niet, maar die ene
1: soms
0: keer
1: zit er
0: kan
1: een paar...
0: het wel. Ja, zeker. Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: En dat moet niet per se een Steinway zijn, hoewel we hebben er wel een paar staan. Dat wel, want het is vaak heel erg mooi, maar niet per se Steinway.
1: Nee, er zitten...
0: er zijn meer hele bijzondere...
1: En dat is dan leuker om te restaureren dan een gewone... Zit daar nog andere
0: Er zit natuurlijk heel veel
1: vakmanschap.
0: Er zit natuurlijk heel veel gewone, keurige, goed gebouwde piano's.
1: Ja.
0: Het is ook fijn om aan te werken, maar natuurlijk, er zijn ook hele bijzondere dingen. Ja, dat is anders.
1: Oh, wauw. Laten we weer even gaan luisteren naar...
0: Hugh Warren.
1: Ja. Die kwam in 2 nummers. Ken jij...
0: Hugh Warren is een ander verhaal. Hugh Warren, daar ben ik echt zo'n enorme fan van al eeuwenlang. Dat is een pianist, dat is onvoorstelbaar. Hij geeft les op het conservatorium in Cardiff in Wales. Het is een Welshman. En daar ga ik al veel langer nog achteraan dan bij Daisy. Dus ik ga rustig naar concerten in Engeland als er iets speciaals is. Maar hij heeft 5 keer bij ons op de zaak gespeeld.
1: Oh.
0: En elk jaar... Die man is zo bezet. Die hoeft geen manager. Dus iedereen zit aan hem te plukken. Hij moet opnames maken in Italië. Hij begeleidt die. Omdat hij nou een aantal keren geweest is en dat hij leuk vindt... dan kan ik altijd wel met een deal maken van kom je weer. Maar ik moet hem laten komen uit Wales... Als ze met z'n tweeën komen, dan moet ik ze 2 betalen. Oh. En overnachting en de gage. Maar hij is al 5 keer geweest. Maar nu hebben we net geregeld. Hij komt 15 april in de Cultuurhuis. Komt hij spelen. En de dag daarna, 14. En de 15e gaat hij een workshop masterclass daar doen.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: En voor de ongetrainde luisteraar, waar moet hij op letten bij Hugh Warren?
0: We laten nu iets heel mooi muziekstuk horen. Hij maakt heel veel muziek, Braziliaanse muziek. Dit is een stuk wat hij bewerkt heeft. Want ik dacht dat het eigenlijk een gitaarstuk was. Maar goed, daar heeft hij piano van gemaakt. Het is gewoon fantastisch spel.
1: Oké, gewoon fantastisch spel. En kan jij de titel uitspreken? Of wil je dat
0: niet? Nee.
1: O'Farrell?
0: Ja,
1: laten we hem O'Farrell noemen.
0: Portugees, ik weet niet.
1: Hugh Warren.

0: Hugh Warren.
1: Ja, het is wel echt prachtig.
2: Dat vind ik dus ook wel.
1: Ja, het is echt prachtig. Ja. Die is dus 14 april in de Graag Spinnerij te zien.
2: Ja,
1: en een masterclass.
2: Ja, ja,
1: wauw,
2: ja.
1: Tof. Even voor de luisteraar. Rick Cox van Piano Service Gouda. Cox Service.
2: Cox Piano Service.
1: Cox Piano Service. Sorry, ik blijf hem elke keer mixen, al die woorden. Van Canada naar Gouda uiteindelijk.
2: Ja.
1: En van de mijnbouw door je vader, van je vader, in de piano's gerold. Niet door de mijnbouw natuurlijk, excuses. Je had dus een hele grote showroom.
2: Ja, tot voor kort.
1: Tot voor kort?
2: Ja.
1: Want nu is het kleiner.
2: We zijn gestopt met de nieuwverkoop. We waren dealer van een aantal merken. En er zijn een paar megazaken in Nederland die allemaal alleen maar verkoop doen. En er is zoveel behoefte juist aan die reparatie en aan die restauratie. Daar is gewoon een groot gebrek aan.
1: Oh.
2: Want we hebben het over de opleiding gehad. Daar komen veel studenten vanaf. Ja, die kunnen zich geen werkplaats of wat dan ook veroorloven. Dus die gaan gewoon wat stemmen. Vaak hebben ze ook een band of zoiets. Dus die willen gewoon beperkt, zeg maar part-time gaan werken.
1: Ja.
2: En een werkplaats is ook echt gewoon dag en nacht aan de gang. En heel veel kosten maken. Nou, geen enkele bank geeft je een behoorlijke lening. Dus er is heel veel gebrek aan grote werkplaatsen. Die ook nieuwe snaren erop maken. Weet je wel, het grotere werk. Of polituren nog, zeg maar, voor het meubel en zo. Dat gebeurt ook bijna niet meer.
1: Dus toen heb je besloten, we stoppen met die verkoop en we gaan ons richten.
2: Ja, we houden nog een beetje verkoop van een paar van die pareltjes houden we dan nog over. Maar voor de rest is het echt werkplaats en die hebben dan ook uitgebreid. Dus ja.
1: Want
2: ook,
1: vroeger organiseerden jullie concerten in de showroom.
2: Ja, nou ja.
1: Dus
2: ja, dat
1: nu,
2: is nu te klein geworden om dat nog te doen.
1: Dus
2: ja,
1: nu zoek je locaties. Dus we kunnen 20 oktober naar Tracy Chapman in de Spiegeltent.
2: Ja.
1: Zo los je dat nu op. Hè? Ja. Je liefde voor het laten horen van de dingen die jij mooi vindt.
2: Ja.
1: Zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: En nu, hoeveel mensen werken er bij jou?
2: We zijn met z'n drieën en een ZZP'er. Eigenlijk vier. Maar het is allemaal part-time, behalve ik dan.
1: Ja. Je hebt een dubbel fulltime.
2: Ja. Jelle gaat binnenkort ook fulltime werken. Dus dan zijn we met twee fulltimers, zeg maar. Maar er zitten dus...
1: En die kunnen allemaal stemmen en...
2: Nee, Rebecca is eigen muziekdocent. En die doet de hele administratie en die... plant alles, organiseert alles en nou ja, van alles.
1: Ja, ja.
2: Dus dat is de enige die niet, die kan wel heel goed spelen, maar die kan niet de piano stemmen. Die deed wel veel aan die verkoop ook. En de anderen zijn wel allemaal techneuten, zeg maar. Dus,
1: en die kunnen allebei, zowel stemmen als restaureren.
2: Ja. Jelle kan dat, Milo kan dat. En Thijs was alleen werkplaats.
1: En heb je nu een pareltje staan waar je mee aan het werk bent?
2: Oh ja, diverse, ja. En je noemde het al, een paar Steinways hebben staan, maar ook een Ibach-vleugel. Dus dat ook een, we hebben heel lang Reunisch gehad als favoriet merk. Daar hadden we dus de nieuwe instrumenten van. Nou, daar zijn we mee gestopt, maar er zijn ook wel, dat is een heel oud merk, dus we hebben ook een paar oude Reunische gerestaureerd.
1: En is er nu eentje waarvan je zegt, oh, dit is echt...
2: Er is wel één heel bijzonder qua klus nu. En die is verkocht aan Boijmans Museum Boijmans, Rotterdam. En daar zitten heel verhalen vast, maar daar gaat heel speciaal vilt in. Er zit heel veel vilt in een piano. Niet alleen de hamers, de dempers. Er zit heel veel vilt in. Ook leer, maar ook veel vilt.
1: Ik denk dan aan voor akoestiek?
2: Het kan demper zijn, maar de hamer slaat tegen de snaren. Dus dat is ook allemaal vilt. En er zijn zoveel soorten vilt dat Christine Meindertsma, die heeft...
1: Christine Meindertsma kennen? Want...
2: Nee, dat is een Nee, dat is iemand die heeft zich helemaal gespecialiseerd in vilt, vlas en dat soort producten.
1: Oké.
2: Okay. Heeft heel veel connecties met de gemeente Rotterdam en met Boijmans. Zo is die link gekomen. Zij kwam erachter nadat Rotterdam had gevraagd van... joh, wij gooien zoveel wol weg van de schapen die bij de Brine Noord grazen. Kan je kijken of er iets van een productie mogelijk is? Nou, daar is ze helemaal ingedoken. Dus een drama. Wol levert helemaal... Niks op. Het filtdeel, daar heb ik erbij geholpen. Dus de hamerkoppen en dat soort dingen. Daar zijn we voor naar Duitsland gegaan. De fabriek die de hamerkoppen maakt. Ook de grote fabriek die de filt maakt van die wol. Maar feit is dus dat die Steinway-vleugel die naar Boijmans gaat, daar zit alleen maar wol in, of vilt in, gemaakt van die Rotterdamse schapen. En dat is dus veel dingen overdoen. Hè? Dat is dingen, oh, dat werkt niet. Dan maken we het anders, maken we het dikker. Je hebt geweven vilt. Je hebt gewalst vilt. Nou ja, allerlei soorten, diktes en maten. En dat is dus het wiel een beetje uitvinden. Maar hij is bijna klaar.
1: Maar dan krijg jij dat, die wol gemaakt tot vilt. En dan zeg je, nee, deze is niet goed.
2: Ja, zo,
1: dit
2: zo moet werkt anders. Dat is een samenwerking. Ja, precies. En ze komt ook regelmatig naar de werkplaats. En dan bedenken we van, nou, wat doen we er wel aan?
1: Om op die manier die Rotterdamse wol toch te gebruiken.
2: Dus het duurt wel een tijd voordat het af is.
1: Ja, want ik weet toevallig dat wol, want je zou denken, maar je wilt toch wol, truien, prima, sokken. Ja. Maar je hebt echt die weet ik, Schotse schapen, denk ik. Die geven, of IJslandse, ik heb geen idee waar ik het over heb. Die geven volgens mij wol wat prettig is om te dragen.
2: Ja, dat is een merino.
1: En deze wol kan je gewoon niet, dat prikt te veel. Volgens mij is dat het probleem.
2: Hij is een beetje hariger, dat klopt.
1: Dus die willen we niet gebruiken om aan te trekken. En nu is er dus een.
2: Maar voor isolatie, voor al dat soort dingen. Nou ja. En nogmaals, die dingen voor in de piano. En die hamerkoppen, die fabriek in Duitsland, die dus echt alleen met merino werkt, die vindt het leuk om aan dit project ook mee te doen. En het is ook allemaal gefilmd en het is een heel, heel proces allemaal.
1: Dus nu komt in het Rotterdamse Museum een piano te staan met Rotterdamse.
2: Hij gaat waarschijnlijk naar Theater Zuidplein, maar dat weet ik nog niet zeker. Ja, ja.
1: Okay.
2: Want hij gaat ook gebruikt worden.
1: Ja, dat mag ik hopen.
2: Ja. En het is niet alleen maar om te showen. Ja.
1: Oh, wauw.
2: Dat is wel een heel mooi project.
1: Ja,
2: dus alle andere grote klussen en kleinere klussen.
1: Veelzijdig.
2: Ja.
1: Veelzijdig, ja. En je bent dus al voorbij de pensioenleeftijd.
2: Behoorlijk, ja.
1: maar je vindt het leuk om te werken.
2: Ja.
1: Je bent niet een stilzitter, denk ik.
2: Nee.
1: Je hebt mensen in dienst. We kunnen luisteren naar de concerten.
2: Ja, die concerten zijn echt speciaal. Ik bedoel, ik nodig niet zomaar mensen uit. Ik heb echt een paar van die favoriete muzici. Ja. En wat is er leuker dan uitnodigen waar je fan van... Ik bedoel, ik zou Sting kunnen uitnodigen, maar dat kan ik niet betalen. Dus die gaat naar een stadion. Ik noem maar wat op.
1: Ja.
2: Maar dit is nog affordable, zullen we zeggen.
1: Ja, ik zou zeggen, kom alle luisteren in de Spiegeltent 20 oktober. Bedankt dat je ons hebt meegenomen in dit prachtige ambacht. We hebben het nog niet gehad over je liefde voor Engeland, de natuur, wandelen. Er valt nog zoveel te vertellen. Ja. Maar ik vond het heel leuk om met je, heel fijn om met je te spreken. Dank luisteraar. Dank Rick Cox. Dank Arjan natuurlijk achter de knoppen. Ja. Lieve luisteraar, fijne zaterdag. We gaan eruit met June Tabor en weer Hugh Warren.
2: Ja.
1: Geniet er nog even van.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buis. Het thema van deze uitzending is als christen, als kerk, elkaar tot zegen zijn. Bij ons in de studio is Josephine Soysa, kunstenares met een boodschap. Na het lied van Selah, Mag ik jou tot zegen zijn, gaan we luisteren naar een interview met Josephine. Blijft u luisteren naar wat zij ons te vertellen heeft.

0: Goedenavond, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met in de studio Josephine Soisa. Fijn dat je mee wilt werken, Josephine, met het radioprogramma en welkom. Kun je je even voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ben Josephine Soisa. Ik ben getrouwd met Jannes. Ik heb twee hele lieve kinderen, Sifora, een dochtertje, en een zoontje, Jesaja. En daarnaast creëer ik waargebeurde kinderboeken en geestgeleide schilderkunstwerken met een boodschap, voor een profetische boodschap.
0: Ja, nou leuk, ik ben benieuwd. Ja. Het thema van deze uitzending is elkaar tot zegen zijn. Dat vond ik wel aansluiten bij het werk wat je doet en hoe je in het leven staat. Kun je iets vertellen over het werk, hoe je ermee begonnen bent, hoe je hiertoe gekomen bent?
1: Ja, ik ben eigenlijk als kind was het altijd al zo dat ze vroeger tegen mij zeiden, ja, Joost die gaat later in Frankrijk op een balkon kunstwerken maken. En die gaat daar een eigen atelier starten, zei ze altijd als grapje, omdat ik heel creatief was. Dus het was altijd al wel dat ik als kind dat ik daarmee bezig was. Op latere leeftijd, toen breidde dat zich uit. Maar er kwam echt een verandering toen ik in 2017 mij liet dopen en wedergeboren werd. Dus vervuld werd met de Heilige Geest. En dat ik echt merkte van, ik wil mijn creativiteit echt inzetten voor de Heer. En ik wil hem daarin dienen. En toen begon ik ook voor het eerst echt geestgeleide schilderijen te schilderen. Die echt heel anders eruit kwamen te zien. Echt onder leiding van de Heilige Geest. En vanuit daar borrelden nog meer ideeën op. Ik werd betrokken bij allerlei creatieve projecten en mensen. En uiteindelijk ontstond in 2021 Kingdom Materials. Koninkrijksmaterialen in het Nederlands. Een website die ik begon om dan mijn schilderkunstwerken daar te laten zien. En toen ik moeder werd, 3,5 jaar geleden, toen vond ik het heel lastig, omdat ik heel erg veranderde. Mijn levensvisie veranderde. En ik dacht van, ja, wat ga ik nu doen? Ik kan weinig nu op dit moment. Met jonge kinderen is dat gewoon soms lastig. Maar ik wilde wel iets creatiefs doen. En ik wilde ook echt zaaien in mijn gezin. Dus ik dacht van, Heer, wat wilt u dat ik doe? En toen bedacht ik om waargebeurde kinderboeken te schrijven. Dus getuigenisverhalen van normale mensen die bijzondere dingen hebben meegemaakt met God. Of die tot geloof zijn gekomen of een dienend leven hebben. En daar dus een kinderboekje van te schrijven. Om allereerst aan mijn eigen kinderen te geven. En dan vervolgens zegen te zijn voor andere gezinnen en kinderen. Dus dat is een beetje de reis.
0: Ja. Leuk. Dus je zet echt je gave in om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen.
1: Ja, ik vind dat echt belangrijk dat je als kunstenaar ook echt een zegen mag zijn voor andere mensen. En ook gewoon als gelovige.
0: Ja.
1: Denk ik dat dat bij ons hoort om uit te delen.
0: Ja.
1: Te geven en elkaar te dienen daarin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het volgende lied wat u zo gaat horen, dat is van C.C. Wienand. Dat gaat ook over de goedheid van God. Goodness of God.

0: Ja, dit lied dat gaat over de goedheid van God. Is dit voor jou ook wel herkenbaar, Josephine, in je leven?
1: Ja, het is zeker herkenbaar voor mij in mijn leven. Als ik terugkijk naar de reis van mijn leven, dan zie ik echt de goedheid van God in mijn leven. Mijn leven is niet altijd makkelijk geweest. Maar dat is... Ja, soms kan je dan ook denken van... Oh ja, ik moet God de schuld geven voor dingen. Of het is Gods fout geweest dat er bepaalde dingen zijn gebeurd. Maar zo heb ik dat nooit gezien. Ik zag altijd wel het hart van God. Dat hij dat nooit bedoelde. Dat al die duistere of kwade of vermoeilijke dingen in het leven... Dat dat niet zijn hart is. En dat zijn goedheid er altijd is. En dat zijn goedheid achter ons aanrent, zoals dit liedje zegt. Maar dat er op een gegeven moment ook een punt in ons leven komt... Dat wij achter Gods goedheid aan moeten rennen. Dus ik vind het zelf wel echt een heel mooi nummer. Dus om echt te focussen op dat God goed is.
0: Ja. Ja, en dat breng je denk ik ook in je schilderij tot uiting.
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk de onderliggende boodschap van de schilderij. Van God is goed.
0: Ja.
1: En hij wil dat geven. Hij wil uitreiken. Hij wil mensen zegenen. Ja. En ik ben maar een instrument daarin.
0: Ja.
1: Dus zeker. Ja,
0: hoe komt nou een schilderij tot stand? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, hoe het tot stand komt is... ik ga dat bidden van tevoren. Dan zeg ik, Heilige Geest leidt mij. Dat het echt voor de juiste persoon zal zijn. Dat u de boodschap echt laat zien. En dan vervolgens vraag ik welke kleuren. Hij wil dat ik mee een basis zet. En dan krijg ik van binnen te horen van deze kleuren kan je een basis mee zetten. En dan ga ik dat doen. En dan zet ik de eerste basis, dat is vaak op dag 1. En dan in dag 2 is het echt dat het vorm gaat krijgen. En dat ik ook vaak dan ervaar dat God inzicht geeft van, oh ja, of dat de Heilige Geest mij laat zien. Nou, dit is de vorm of deze kant gaat het of dit is de boodschap of dit of dat mag je gaan doen. En dan dag 3 is het echt het afronden ervan. Dus aflakken en dat het helemaal klaar is, het schilderij. En dat is eigenlijk altijd een beetje op die manier. En dan tussendoor dan word ik zelf ook heel vaak gezegend. Gaat God tot mij spreken en dingen laten zien. Ondanks dat het dan een heel ander doel heeft, het schilderij. Want dat het echt wel voor iemand is of een boodschap of een bijbeltekst die dan benadrukt wordt. Dus dat is een beetje hoe het gaat.
0: Ja, en dan... weet je van tevoren voor wie het is? Of is
1: soms wel. Soms dan voel ik van, dit is voor die persoon, zegt de geest dan van, maak het schilderij. En dan weet ik nog niet helemaal wat het precies wordt. Soms wel heb ik al een beeld. Soms is het terwijl ik aan het schilderen ben. En soms weet ik gewoon, God gaat iemand zenden waarvoor dit schilderij is. Ik gebruik dan... ik weet al van, ik zet het gewoon op mijn website. Ik deel het in mijn WhatsApp-status. En dan weet ik dat God dat brengt. En pas geleden was ook iemand langsgekomen. En die had de schilderij. Wist ik van, oh ja, het is echt bijzonder. Want ik maak dit schilderij. En ik had echt het gevoel bij dit schilderij. God gaat iemand zenden. En dat was ook zo. En die heeft nu dat schilderij in haar huis hangen. Dus dat is echt heel bijzonder.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat weet ik dan ook. Dat het vanzelf komt.
0: Ja, want dat was eigenlijk ook een vraag van mij. Is er een markt voor de kunst die je maakt? Maar op die manier is er dan natuurlijk altijd een markt.
1: Ja, er is zeker een markt. Het is eigenlijk voor alle christenen die gewoon die van kunst houden. Die kunstwerken in hun huis willen hangen. Maar dan wel vanuit een zuivere bron. Je hebt natuurlijk de kunstwereld is heel interessant. Maar vaak wel duister en mystisch. Het heeft vaak een andere bron. En ik denk dat mensen heel erg fijn vinden juist als het uit een christelijke bron komt. Daar is de markt zeker voor. En ik denk mensen die ook heel erg een geestelijk leven hebben. Dus die heel erg juist bemoedigd willen raken. Of heel erg van bijbelteksten houden. Of echt een woord van de geest willen ontvangen. Of juist echt een soort op doek. Echt een soort, hoe kan je dat zeggen... beeldend een woord kunnen krijgen dan, of aangemoedigd kunnen worden, die vinden dat juist heel bijzonder. Er zijn veel mensen die daar wel voor openstaan en die dat ook heel bijzonder vinden.
0: Ja.
1: Maar het mag natuurlijk altijd meer. Ik denk wel dat het nog een beetje onder de radar is.
0: Ja.
1: Dus nog niet heel erg super bekend in christelijk Nederland. Wel dat je dat steeds meer ziet, denk ik. Maar het mag wel meer. Ik denk dat het heel... meer mensen hier over te weten kunnen komen.
0: Ja, en ook door gezegend
1: worden. Ja, zegend mee kunnen worden. Ja.
0: Want heb jij ook contacten met andere kunstenaren die
1: dat
0: ook
1: schoonmoeder. Doen? Mijn schoonmoeder is profetische kunstenares. Ja. Ik heb het eigenlijk, zij heeft mij aangemoedigd om ook om dit te doen. En zij heeft ook een eigen atelier. En wij sparren ook samen. En ik ben ook betrokken geweest bij een christelijke kunstcommunity, ook in Gouda. Ook workshops gegeven. En dan ontmoet je ook andere kunstenaars die dan starten. Of die al een tijdje bezig zijn. Die dan ook willen leren over profetisch schilderen. Dus je hebt wel echt. Je leert mensen kennen gaandeweg.
0: Ja, dat is wel heel leuk.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Kijk, je had ook een lied uitgekozen. Het lied van King of Kings van Hillsong. En kan je daar wat over vertellen waarom je dat lied uitgekozen hebt?
1: Ja, ik vond het heel lastig. Want ik dacht, welke liederen ga je nou kiezen? Maar dit lied vind ik gewoon heel mooi, omdat ik die heel vaak zelf zing. Gewoon door de dag heen, omdat ik het gewoon theologisch een heel sterk nummer vind. Dus de tekst en wat er gezongen wordt over Gods genade, over wat hij gedaan heeft, over de kerk. Maar ook echt over drie enige God. Want het is praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, the three in one. En ik denk dat het heel belangrijk is, want God is drie in één. En heel veel mensen weten niet wie God is. En ik vind het zo mooi dat dit lied dat echt zo zingt. Dat het echt drie in één God is.
0: Ja, daar gaan we dus nu naar luisteren.

0: Dat is inderdaad een heel mooi nummer. En je hebt net ook al iets verteld hoe je je schilderijen dan verkoopt. Dat er bijvoorbeeld iemand op je pad komt. Maar zijn er nog meer manieren waarop je je schilderijen verkoopt of te koop aanbiedt?
1: Nou, het is eigenlijk zo dat ik dus op mijn web, je kan dus op mijn website kijken en dan kan je langskomen. Maar hoe het is eigenlijk niet dat ik ze echt verkoop. Hoe het dus eigenlijk werkt is dat als jij geïnteresseerd bent in een van mijn schilderijen en je kijkt op mijn website of je komt bij mij langs thuis.
0: Wat is jouw website?
1: www.kingdom-materials.nl.
0: Ja.
1: En dus als je daar kijkt, kan je bijvoorbeeld zien van nou welke schilderij jou aanspreekt. Of als je op mijn WhatsApp-status dat ziet en dan stuur je mij een berichtje, kan ik hem klaarzetten en dan kom je hem bekijken. Hoe het dan werkt is dat je het eigenlijk, ik heb niet een vaste prijs. Dus je vraagt zelf aan God of je gaat in gebed of als je niet zo geestelijk bent, is het gewoon wat heb je op je hart. En dan geef je dat bedrag voor dat schilderij. Zo is het ook met de waar gebeurde kinderboeken. Mensen die in Gouden wonen of in mijn netwerk, die kunnen op diezelfde manier ook iets geven voor de kinderboeken. Vraag jezelf aan God of je wat je ervoor wil geven of wat je op je hart hebt. Maar de waar gebeurde kinderboeken, die zijn meer gericht op verkooppunten. Dus er is één verkooppunt die mijn boeken verkoopt. En ik zoek eigenlijk meerdere verkooppunten die mijn boeken zouden willen verkopen. Dus dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus ja, ja. Ik hoop dat ik de vraag zo beantwoord heb.
0: Ja, ja. Ja, dat is wel een hele bijzondere manier.
1: Ja.
0: Niet echt gangbaar om zo je kunstwerken te verkopen.
1: Nee, klopt. En daar heb ik echt bewust voor gekozen. Omdat ik echt geloof in koninkrijksprincipes. God zegt in zijn woord, volgens mij de Bijbeltekst, die zegt van geef zonder te willen ontvangen. En je hebt het gekregen om niet, dus geef het ook om niet. Dus mijn hart is dat ik het wil geven. En God zegt, ik geef jou dan ook weer terug. Ik ga mensen jou ook weer terug laten geven. Want ik ga voorzien.
0: Ja.
1: Maar mijn hart is dat ik het wil geven. Dat ik er niet wat voor wil vragen. Omdat ik echt geloof in zijn koninkrijksprincipe. En ik zie dat God het echt onwijs zegen. Want hij voorziet elke keer weer. Zijn altijd mensen wel die doneren of willen supporten.
0: Ja.
1: En de een geeft heel veel. En de ander geeft weer wat minder. En zo is er voor iedereen ook mogelijk om kunst te krijgen. Of boekjes te lezen.
0: Ja.
1: Net zoals dat ook de genade van God voor iedereen is. Weet je, of je nou rijk bent of arm. En zo wil ik ook leven. En zo wil ik ook als kunstenaar zijn.
0: Ja. Ja, ja. Nou, ja. Als ik vraag mag, je man heeft dan wel een vast inkomen?
1: Ja.
0: Dan kan je dat natuurlijk ook wel makkelijker doen.
1: Ja, dus mijn man die heeft een vast inkomen. Ja,
0: ja, gewoon een baan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel bijzonder. Want vooral in deze tijd is het toch vaak hebben wat je krijgen kan.
1: Ja, ja, het is echt een stap in geloof. En ook gewoon om een anders te zijn erin.
0: Mm.
1: En, soms wel spannend hoor. Soms denk je ook van, gewoon heel eerlijk van, oh, ik hoop wel echt dat ik er wel iets voor krijg. Maar dan denk, laat ik het ook weer los. Denk, heer, daar gaat het niet om, weet je wel.
0: Mm.
1: Maar het zijn natuurlijk ook gewoon kosten. En dingen kosten geld. Je materialen. En soms wil je natuurlijk ook gewoon voor je werk ook iets ontvangen. Want je hebt voor de tijd die je erin gestoken hebt. Maar het is ook echt, ik zie ook dat echt het hart van God is. En dat God het zegent.
0: Ja.
1: En ik word er blij van. Het is ook fijn om iets te geven. En dan te zien dat God het ook weer teruggeeft.
0: Ja.
1: Niet altijd gelijk, maar dan weer later of weer op een andere manier. Dus,
0: het is natuurlijk ook fijn voor mensen om te bekijken, ja, wat heb ik ervoor over? Wat kan ik missen?
1: Precies, en ze vinden het vaak ook leuk om zo'n project dan ook te supporten. En ook te zien wat het voor vrucht heeft, ook voor andere mensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar heb je dan wel zelf een minimumbedrag wat je daar dan voor vraagt? Of dat ook niet?
1: Nou, voor een schilderij is het, kijk, mensen die een beetje kennis hebben van de kunst. Een lijst kost ongeveer, een dure lijst zit je op de tussen denk 150, 300 euro voor echt een goede lijst, hè, van massief hout bijvoorbeeld. Je hebt ook wat goedkopere lijsten, die zitten dan weer een beetje rond de 80 of 100 euro. Het kan ook soms wat lager zitten. Dus je moet altijd goed kijken van nou, hoe ziet de lijst eruit en wat is het, waar is het van gemaakt, wat voor materiaal. Voor het kunstwerk zelf denk ik dat je 100 zou kunnen vragen, maar ik denk voor veel kunstenaren zou je al snel zitten op 300.
0: Ja, als je dus, alle tijd.
1: Snap je? Dus je zit er 3 dagen aan werk. Als je dat een beetje berekent en zelf een beetje erover nadenkt. Ja, weet je, ik gewoon heel eerlijk, ik heb €50 een keer gekregen voor een kunstwerk. En ik heb een keer €1000 voor een kunstwerk gekregen. Om een beetje, heb je?
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan zie je ook van, oh, dan heb je een keer 50 gehad. Dat je denkt, oh heer, dat is zo weinig. Ik zit nu in de min. En dan heb je een ander en die geeft opeens €1000. En dan denk je, oh, ik zit nu weer in de plus.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan, zo wisselt dat zich af.
0: Ja, ja. Ja, en ook niet iedereen kan zich zoveel veroorloven.
1: Nee, dat is het ook. En dat ja. Maakt het ook weer heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Ja,
1: ja. Ja. Ja. Maar ook spannend. En dat je soms denkt, oh, dan gaat dat goed, heer. Maar dan laat ik het over aan hem, want hij is dan mijn penningmeester.
0: Ja, ja.
1: Hij weet het.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi om zo in het leven te kunnen staan.
1: Ja.
0: En we gaan zo ook luisteren weer naar het volgende lied van EO Nederland Zingt. Heer, u bent mijn leven.

0: vertelde net dat je te vinden bent op internet met Kingdom Materials. Als ik dat zo zie, denk ik, is dat een organisatie? Heb je dat zelf, ben je daarmee begonnen? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja. Het is website www.kingdommaterials.nl. Het is een website die ik ben begonnen in 2021. Het is eigenlijk een verzamelplek van koninkrijksmaterialen, waaronder geestgeleide schilderkunstwerken en waar gebeurde kinderboeken. En er staat ook een boek op over geloofsopbouwend boek voor vrouwen. Dus de focus is vooral echt op boeken en schilderkunstwerken. En de schilderkunstwerken zijn profetisch of hebben een geestelijke boodschap of een bijbelgetrouwe boodschap. En de waar gebeurde kinderboeken, dat zijn echt getuigenisverhalen van normale mensen die dingen met God meemaken, tot geloof komen. Getuigenissen eigenlijk van mensen die bijzondere dingen met de Heer hebben meegemaakt. Maar dan op kindniveau geschreven en met leuke plaatjes erbij. Om het geloof van je kind echt op te bouwen. Ik vond het altijd heel erg... je hebt veel boeken en veel ook fantasieboeken en zo. En dat is allemaal heel erg leuk. Maar ik wil gewoon de kinderen echte dingen meegeven. En echte verhalen, dingen van nu. Weet je wel, Bijbel is ook geschiedschrijving. Is nog steeds van kracht. Maar wat gebeurt er nu? En dat was ook de reden waarom ik deze boekjes ben begonnen.
0: Het is wel knap om dat dan verhalen van volwassen mensen op kinderniveau... Yeah. Te brengen.
1: Ja, helemaal terug. Ik heb ze ook hier meegenomen.
0: Ja,
1: het is heel leuk. Ja, het is leuk. En mijn dochter is mijn... die test ze uit. En die vindt het heel erg leuk. Dus dat is ook fijn. Dan zegt ze soms... Hé, mam, ik wil eigenlijk dit plaatje zo. Ik denk dat... Wat mist er nog? En dan zegt ze daar ook dingen over. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. En ze gaat ook al naar school? Of dat nog?
1: Nee, ze is nog maar... ze is bijna 4. Ja. Maar die betrek ik daarin. Dus ze gaat nog niet naar school. Nee, zeker niet.
0: Nee. Zou je natuurlijk ook nog die boekjes voor school mee kunnen geven? Of?
1: Ja, zeker. En ook ik denk dat scholen een hele leuke plek zijn. Of andere punten. Ja, zeker. Dus ik ben ook nu bezig met een nieuwe editie. Dus dat betekent dat de hele serie... Ik heb 5 boeken gemaakt. Torben, Jan, Lara, Deila en... welke mis ik nog? Elseba. Het zijn dus 5 verhalen. Die waren al helemaal af. Die heb ik 3 jaar geleden gereleased. Maar nu ben ik bezig met een nieuwe editie. Waar dus ook nieuwe verhalen erbij gaan komen. En ook een hele nieuwe tekeningen krijgen. Die meer aanspreken voor kinderen.
0: Ja, en die tekeningen maak je ook zelf?
1: Ja, die vormgeef ik. Ja.
0: Ja. Nou, leuk. En die website, heb je die zelf gestart? Of is er iets... Is dat al in het leven geroepen? Of?
1: Ja, zelf gestart. Dus een eigen onderneming. Zo kan je het zeggen. Maar mijn man helpt er echt ook onwijs bij. Dus ik kan niet zeggen dat ik alles alleen doe. Dus hij helpt mij er echt heel veel bij. Maar het is wel dat ik dit zelf doe inderdaad.
0: Ja, en zouden ook dan anderen daar gebruik van kunnen maken in de toekomst?
1: Heel goed loopt, is natuurlijk hulp welkom.
0: Ja, ja, of dat mensen ook hun materialen... op kunnen zetten die een beetje op dezelfde manier werken als jij? Of?
1: Ja, ik denk niet dat. Ik denk wel dat het bij de materialen zijn die ik zelf maak. Dus echt.

0: Ja, we zijn weer in de studio. Even kijken. Doe je verder nog ander werk om inkomen te genereren of een inkomen te krijgen? Of is dit het werk wat je doet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben fulltime moeder en daarnaast ben ik bezig voor Kingdom Materials. Dus dat is het eigenlijk.
0: Ja, ik had ook nog eens een vraag. Is er een gebeurtenis die je veel indruk op je heeft gemaakt? Wat je dan ook wel in je schilderijen of in je werk, in je boeken tot uiting komt?
1: Ja, ik vind dat echt een hele goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel gebeurtenissen die je dan kan benoemen. Er is wel één gebeurtenis, denk ik, in mijn leven geweest. En dat is, die heeft al echt iets veranderd in mij. En dat is eigenlijk in 2018 ging ik met mijn man voor het eerst evangeliseren. Ik vond dat super spannend. Maar we hadden onderwijs erover gekregen. En ze hadden ons ook echt aangemoedigd om dan ook echt voor zieke mensen te bidden. En echt geloof te hebben voor genezing. En ik vond het allemaal echt heel spannend. Ik durfde echt niet. Maar ik dacht, ik wil toch uitstappen in geloof. Ik ga het wel doen. Dus toen zijn we naar Rotterdam gegaan. En hebben we daar gebeden voor mensen, het evangelie gedeeld. En heb ik ook voor mensen mogen bidden. En waar er ook echt zichtbare genezingen was. En dat heeft mijn geloof zo... Mijn hele leven heeft dat veranderd. Ik, in één moment was het voor mij, de Bijbel is 100% waar. De opdracht van Jezus is nog steeds de opdracht van Jezus. Wat Jezus deed is dus wat wij ook kunnen doen. En de Heilige Geest is in ons een kracht die dus echt werkzaam is. En als wij geloof hebben, een uitstap in geloof, dan gebeuren die dingen dus ook. En ik was er altijd best wel sceptisch, denk ik, over. Maar er was dan een man en wij baden voor hem. En hij had ontstoken ogen, heel zijn ogen waren dik en pus. En hij vroeg of we daarvoor wilden bidden. En ik legde de handen op hem. En die ogen beginnen gewoon helemaal schoon te worden. En ik zie dat gewoon helemaal veranderen. En hij heeft gewoon weer normale ogen. En hij begint te huilen. En wij vertellen hem over Jezus. En hij krijgt nu nog steeds kippenvel ervan. Maar het was zo'n mooi moment. En dat heeft mijn leven zo erg veranderd. Omdat ik toen echt dacht van, oh Heer, u bent zo groot. En u gebruikt simpele mensen als ons. Om uw geest daar doorheen te laten werken. En als kunstenaar had ik daar ook heel veel, echt een boost van gekregen. Dat ik dacht, oké, als uw geest in mij is, kan ik dus met u alles doen. Kan je schilderijen met God maken, boeken met God maken, tekeningen met God maken. Alles kan je met God doen, weet je wel. Zijn geest is daar, hij wil ons daar echt in helpen. Hij heeft ons die kracht gegeven. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar

0: Omdat hij blijkbaar ons wil gebruiken om zijn kracht daarin te laten zien. Ja. Ja. Dus dat is een hele bijzondere gebeurtenis geweest in mijn leven.
1: Dat is ook wel mooi. Het is ook mooi om te horen dat je ook dan doet wat in de Bijbel staat. Hè? Heel vaak lees je de Bijbel en dan weet je, ik zou eigenlijk dit moeten. Als je dat dan gewoon uitstapt en ook gaat evangeliseren en gaat bidden met mensen. Dat is wel...
0: Ja, ik wilde gewoon uitstellen. Ik dacht, oké, het boek is natuurlijk een supermooi boek met heel veel wijsheid. Maar ik kwam er ook achter, het is dus echt een doeboek.
1: Ja, ja.
0: En je moet het ook doen en dan ga je het ook zien. Ja, zeker.
1: Ja, dat klopt. Je had ook een lied nog uitgekozen. Of het nummer The Call van Royal Increase.
0: Ja.
1: Kan je daar nog wat over vertellen?
0: Ja, nou, het is zelf voor mij een heel bijzonder nummer, want ik ben er ook zelf betrokken in geweest. Ik heb er een kleine rol in. ik ben betrokken geweest bij organisatie Royal Increase. En dat is een plek waar creatievelingen samenkomen om mooie dingen voor de Heer te doen. En dit lied gaat over de call. Het gaat over de oproep eigenlijk aan de gemeente van om uit te dragen, om het evangelie te delen, om aangemoedigd te zijn, om te geven wat God jou gegeven heeft aan andere mensen om je heen. Dus ik zelf vind het een heel bijzonder nummer. Omdat het je echt aanmoedigt. Het is ook echt wel een fiery nummer. Dus zet je schrap. Maar het is wel echt heel aanmoedigend. Ik geloof dat we dat allemaal nodig hebben om aangemoedigd te worden.
1: Ja, mooi. Dan gaan we nu naar luisteren naar The Call.

0: Een heel mooi lied. Zou je er nog wat over willen vertellen over de call van Royal Increase?
1: Ja, nou, het is een lied waar ik dus zelf betrokken ben in geweest en een kleine rol in heb gespeeld. Het is vanuit Royal Increase. Dat was een christelijke organisatie voor creatievelingen die hun creativiteit willen inzetten voor God. Waar ik zelf betrokken bij ben geweest hier in Gouda. We hadden ook een kunstcentrum en daar kwamen dan mensen ook om te leren om hun creativiteit in te zetten voor het Koninkrijk van God. Wat moet je daarbij bij voorstellen? Dat is dat we outreaches deden. We gingen de straat op met profetische kunstwerken. Dus echt aan muziek, dans, muziekinstrumenten, geestgeleide liederen. En daar kwamen dan mensen op af. Konden we het evangelie delen. Dat soort dingen deden we. Maar we deden ook workshops. En het lied was eigenlijk echt wel het centrale punt van wat we deden. Echt willen uitdragen, willen geven, willen delen wat God ons gaf. En we deden ook worshipavonden met dans en vlag en geestelijke liederen, spontane liederen. Waar iedereen ook gewoon de ruimte kreeg om dan zelf het muziekinstrument te bespelen die ze wilden. Het was niet het was echt bijbelgetrouw. Dus niet een mystische of vage kunstige bedoeling. Maar echt bijbelgetrouw. En echt, we konden goed uitleggen wat we bijbels deden. En dat vonden we heel belangrijk. Het was echt een mooie tijd. En we hebben dit met elkaar toen opgenomen, dit nummer. Met meerdere mensen dit nummer gedaan. Ik speelde maar een klein rolletje in hoor. Maar het was gewoon heel erg mooi.
0: Ja. Ik vind het ook wel leuk dat je dan eigenlijk ook, dat is een manier van kerk zijn buiten de muur van de kerk. Dat je naar buiten treedt en dat je op die manier bezig bent. Dat is wel heel mooi. Heb je nog iets wat je de luisteraars mee wilt geven?
1: Wat ik luister...
0: Doe wat op je hart hebt.
1: Ja, wat ik op mijn hart heb. Ik denk, wat ik wil meegeven is dat, deel echt uit. Deel uit. Zegen de ander met wat jij gekregen hebt. Kijk, niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen is een kunstenaar of creatief. Of heeft hele slimme, is heel slim. Of weet je, iedereen heeft iets gekregen van God. En wat jij hebt gekregen, deel dat uit. En deel ook Jezus. Deel ook dat je het van dat je het geeft omdat dat je het van Jezus hebt gekregen, weet je wel. Zegen andere mensen met hetgeen wat God jou gegeven heeft. En probeer echt het evangelie te delen met zoveel mogelijk mensen om je heen. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Maar ook niet alleen in daad, maar ook in woord. Ja. Dat zou ik zeggen. En daarnaast, mocht je interesse hebben in de schilderijen, kijk even op mijn website www.kingdom-materials.nl. Stuur even een berichtje via de website. En kom langs als je echt voelt van, hey, dit schilderij is denk ik echt voor mij. Laat Gods geest echt je daar naartoe trekken. En met de boekjes hetzelfde. Mocht je een verkooppunt zijn of willen worden voor de boekjes, stuur me ook een berichtje. Dus dat.
0: Ja. Nou, bedankt voor dat je in de studio was. En voor het delen van je verhaal.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: We gaan nu luisteren naar Master of Life van Zemer Lefebvre.

Jan Kerk in Gouda. Jaap, ook bedankt voor achter de knoppen. Josephine, bedankt voor je bijdrage. Dan zijn er nu nog de mededelingen. Dinsdag 15 september om 8 uur is er in de Veste Henk Scholder, de spreker. En dat thema is Ik ben de Heere uw God. Een inleidende lezing over de context en achtergrond van de 10 woorden, de 10 geboden. En de vraag, wat is nu eigenlijk het eerste gebod? Elke vrijdagmorgen is er stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. Dat is van half 9 tot 9 uur in gebouw De Haven, Oosthaven 31. En dat is een vast meditatief moment van de protestantse kerken van Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. 27 september om 10 uur 's ochtends is er een ecumenische viering in de ontmoetingskerk. Naar aanleiding van de Vredesweek, Dunantsingel 314. Iedereen is welkom. Op 27 september is er om 5 uur weer een Goudse glazendienst in Sint-Jan. Dit keer verzorgd door de Westerkerk. De voorganger is dominee Jacobine Scholte. En elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede. En dit vindt plaats in de Joostkapel, Lage Gouwe 134, van 7:30 tot 8:15. Voorganger is een van de voorgangers uit de PKN. Dan is er nog de Alpha-cursus. De Alpha, dat is de plek waar alle verhalen samenkomen aan tafel. Het wordt altijd begonnen ook met eten met elkaar. En dat doe je samen met anderen. En er komen altijd mooie nieuwe vriendschappen uit. En er is ook ruimte om over het geloof te praten, vragen te stellen en naar elkaar te luisteren. En de Alpha, de eerste mogelijkheid, dat is donderdagavond 17 september om 7 uur... is de inkomst bij de Rijsselseweg nummer 1 in Gouda. En ik wens jullie nog een gezegende week en bedankt voor het luisteren.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I want to grow up to be a
1: politician. Goedemorgen luisteraars. Als u deze tune hoort, dan weet u weer hoe laat het is. Zaterdagmorgen even over 9. Tijd voor politiek. En Machiavelli, ja, we zijn ook weer terug van zomerreces. Vanaf vandaag dus weer elke zaterdagmorgen van 9 tot 10 ons wekelijkse politieke programma. Vandaag hebben we ook weer twee gasten. Het eerste half uur is gereserveerd voor Ilse van Vliet, commissielid zoals dat tegenwoordig heet. Vroeger heette dat burgerraadslid, maar tegenwoordig commissielid officieel. Zij is commissielid voor de Partij van de Dieren. En het tweede half uur kunt u luisteren naar Mirjam Roos, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En dat interview met Mirjam is eerder deze week opgenomen, omdat de gemeenteraad gisteren en vandaag in Burghaamstede zit voor een tweedaagse. Goedemorgen, Ilse.
2: Goedemorgen.
3: Dankjewel. Goedemorgen. Wat leuk dat ik bij die eerste uitzending weer
1: ben. Ja, dus jouw debuut vandaag.
3: Nou,
1: hè?
3: Ja.
1: Ja, ja, ja. De commissieleden mochten niet mee op die heisessie?
3: De commissieleden mochten niet mee.
1: En waarom niet? Omdat er te veel waren misschien?
3: Ik denk dat je ook een beetje intimiteit op zo'n dag wil. Als je daar met te veel mensen bent, dat je je doel mist. Dus ik begrijp dat deze keuze is gemaakt.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, je bent nieuw in de burgerraadslid, zullen we maar even zeggen. Of commissielid, zoals dat tegenwoordig officieel heet. Stel je maar voor, wie is Ilse van Vliet?
3: Ja, wie is Ilse van Vliet? Ilse van Vliet, ik woon al zo'n 20 jaar in Gouda. Ik ben opgeleid tot diëtist. Sinds dus afgelopen maart ben ik commissielid voor de Partij voor de Dieren. Wat zou je willen weten?
2: Ja, hoe ben je eigenlijk? Waar komt jouw interesse voor politiek vandaan, Ilse?
3: Ik denk dat ik al heel lang politiek geïnteresseerd ben. Omdat ik me al heel lang zorgen maak om de wereld, om de staat van de wereld, de keuzes die we met elkaar maken. Die interesse is als landelijke politiek in de landelijke politiek begonnen om het te volgen en niet om er zelf in actief te zijn. En toen daar op een gegeven moment de opening ontstond om in Gouda actief voor de Partij voor de Dieren te worden. Ja, toen ben ik daar eigenlijk wel heel snel op ingesprongen.
1: Ja, waarom die keuze Partij voor de Dieren?
3: Ja, er is voor mij maar één partij, ja.
1: Waarom?
3: Omdat dit een partij is, een compromisloze partij die zegt we moeten aan de slag met de dingen die boven ons hoofd hangen. We moeten opkomen voor degene zonder menselijke stem. Voor de dieren, voor de natuur, voor alle grote dingen die voor ons liggen. Klimaatverandering, dierenrechten. We hebben zoveel te doen. Dus wat dat betreft is er voor mij maar één zinnige. Ja, dat bedoel ik natuurlijk op een vriendelijke manier. Want elke partij is natuurlijk zinvol en heeft een zinvol programma. Maar voor mij is Partij voor de Dieren de enige partij.
1: Ja. Ja. Dat is geen twijfel mogelijk.
3: Geen twijfel mogelijk, nee. Nee.
1: Ja, dus hoe lang is dat geleden eigenlijk? Ben je al jong geïnteresseerd geraakt in de politiek?
3: Ja, jong in ieder geval geïnteresseerd in deze vraagstukken van het leven. Waarom eten we dieren? Waarom vliegen we zoveel met elkaar? Waarom hebben we zo weinig oog voor de wereld en voor de dingen die aan de hand zijn op die wereld? Waarom hebben we zo weinig oog voor elkaar? Dus die vraag tot groot verdriet af en toe van mijn ouders, denk ik.
1: Ja? Waarom?
3: Nou, ik kom best wel uit een gezin waar vlees eten de norm was.
1: Ben jij vegetariër of niet?
3: Veganist, ja.
1: Veganist zelfs?
3: Ja, veganist.
1: Dat lijkt me heel lastig, of niet? Of weet je zo'n antwoord van dat kan ik wel en dat mag ik niet?
3: Nee, het fijne, ik ben diëtist, dus ik kan dat zelf goed... goed invullen. Nee, het is voor mij absoluut niet lastig. Het idee dat ik kaas of zuivel eet of drink, waar een kalfje voor weg is gehaald bij de moeder, dat is voor mij ondenkbaar om daaraan aan bij te dragen. Dus dat was... Ja, sorry, jij wil iets vragen?
2: Nee, maakt helemaal niet uit. Ik wilde echt wachten. Nee, ik vraag me af... hoe ga ik dit stellen? Als je kijkt naar de wereld bijvoorbeeld, hè, of misschien landelijk, of misschien lokaal. Hoe staat het met de dieren bijvoorbeeld, of met de natuur? Als je tussen de 1 en de 10... een cijfer moet geven. Hoe staan wij ervoor op dit moment in jouw optiek?
1: Nou, ze hebben gisteren nog een nieuwe kattensoort ontdekt.
3: Ja, klopt. Klopt, inderdaad.
2: Ja, ik zag het.
1: Na 100 jaar weer een nieuwe kat.
3: Ja, hoe leuk.
2: Maar, ja, maar het zijn mooie dingen. Ja, maar,
3: dat zijn mooie dingen. Ja, ik wil niet een te pessimistische toon aanslaan op deze toch al grauwe zaterdagochtend. Maar ik denk dat we er bijzonder beroerd voor staan. Een cijfer.
2: Is het een voldoende of een onvoldoende?
3: Het is een onvoldoende.
2: Onvoldoende. Okay.
3: Als je kijkt naar biodiversiteitsverlies, als je kijkt naar klimaatverandering, kijk naar afgelopen zomer, de temperaturen die we met elkaar hebben moeten doorstaan. Ja, er is echt wel iets aan de hand.
1: Van de week was er nog een keer, dinsdag was gewoon bloedheet. Ik denk, joh, dat is niet normaal dit.
3: Precies.
1: We zitten bijna in oktober.
3: Ja. Ja, maar ook de hele manier waarop wij met dieren omgaan. En dan heb ik als voorbeeld de garnaal. Het feit dat wij, en in Nederland is dat aangepast sinds 2024. Maar we hadden als mensheid bedacht dat we de oogjes van een vrouwtjesgarnaal konden knippen, zodat ze een week eerder eitjes zou leggen. En het feit dat wij dat soort dingen met dieren doen, ja, dan volgens mij ben je dan af als soort. En ja, moet je jezelf eens even gaan beraden. Dus ik denk dat we een onvoldoende scoren en dat we echt heel hard aan de slag moeten om een voldoende te gaan krijgen. En dat kan.
2: En zeg maar, natuurlijk als je jonger bent, dan ben je echt super idealistisch. Hè? Ja. Dan wil je heel de wereld veranderen. Zit het nog steeds in je?
3: Goeie vraag. ik denk dat idealisme, dat naïeve idealisme wel anders is geworden. En het activisme sterker is geworden. Dat slaat niet altijd een hele gezellige toon aan. Want mensen vinden het helemaal niet leuk om te praten over veganisme of over dierenrechten. Want het is ook confronterend.
1: Ik vind trouwens garnalen lekker hoor, maar dat mag ik zeker niet.
3: Nou, lekker doen wat je zelf wil. Maar neem dit even mee, dit verhaal.
1: Ja, nee, oké. Dat was helemaal nieuw voor mij, dat verhaal.
3: Er zijn denk ik heel veel dingen die wij helemaal niet weten. Of die mensen helemaal niet weten. En je erin verdiepen en erover lezen en erover nadenken is denk ik ontzettend belangrijk om, als we allemaal één stapje doen, dan kunnen we beweging veroorzaken. En dat hoop ik zo.
1: Dat vereist natuurlijk een grote mentaliteitsverandering.
3: Ja, dat vraag ik me af. Of dat het vergt. Stel dat ieder van ons elke gauwenaar vanaf morgen een dag minder vlees eet. Die impact is al enorm.
1: Zou ik geen enkel probleem mee hebben hoor.
3: Nou.
1: Ik ben iemand die elke dag vlees, zo nodig vlees moet hebben.
3: Kunnen we die afspraak maken hier dan, Gerrit?
1: Ja, nou ja, we hebben nog 60.000, 65.000 man.
2: Ik merk, het idealisme ben je nog niet verloren.
3: Nee.
2: Zeg maar. Maar een beetje concreet, zeg maar. Hoe kan je dat eigenlijk concreet maken? Met welke organisaties zou je dan zou je mee samen moeten werken om jouw ideaal eigenlijk te kunnen, tussen aanhalingstekens, te kunnen bereiken? Met wie zou Greenpeace moeten dan, of overheden of gemeentes?
3: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Want enerzijds ligt daar een taak voor de overheid, maar anderzijds ligt er natuurlijk ook een taak voor onszelf, voor de burger, de Nederlandse burger. Om na te denken over de keuzes die we maken. Het begint bij ons, ons allemaal.
1: Ja, tuurlijk, ja.
3: Hoe vaak vliegen we, hoeveel vlees eten we, hoe lang douchen we. Het zijn allemaal dat soort kleine dingen, waar we zelf impact op hebben. En ja, een Greenpeace is natuurlijk een fantastische aanjager om informatie te blijven geven. Een Wakker Dier is een fantastische organisatie die aan die deur blijft rammelen. Jongens, kom op, we moeten door met elkaar.
1: Maar het begint inderdaad vaak bij je opvoeding. Je zegt net van mijn ouders die eten vlees dus. Ergens is een keer bij jou het knopje omgegaan.
3: Ja, overigens zijn mijn ouders beduidend minder vlees gaan eten. Dus dat is echt fantastisch dat die mee zijn gegaan.
1: Door jouw invloed.
3: Ja, dus daar ben ik heel trots op. Ja.
2: Nou, overtuig me eens, Ilse.
1: Ilse,
3: zeg ja, ik, graag.
2: Oké.
1: Je bent diëtiste, maar je werkt ook bij Paagman, hè, boekhandel.
3: Ja, ik heb een leuke verdeling van mijn week inderdaad.
1: Ja.
3: Ik werk 2 dagen in de week voor boekhandel.
1: Dat zijn totaal andere dingen.
3: Totaal andere dingen. En dat houdt mijn week ook zo interessant. Ja.
1: Ja, in Den Haag, hè?
3: In Den Haag en in Gouda.
1: Oh, in Gouda ook, ja.
3: Drie vestigingen waar ik voor mag zorgen. Drie vestigingen van Paagman als operationeel manager. En daarnaast heb ik mijn eigen diëtistenpraktijk, waarbij ik dus als...
1: In Gouda?
3: In Gouda. Hmm. Als plantaardig diëtist bezig ben om...
1: Plantaardig diëtist, ja.
3: om mensen wat bewuster te maken van hun voeding.
1: En lukt
3: voor
1: dat
3: dieren,
1: een beetje?
3: Ja, zeker lukt dat, ja. Want het heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen om wat minder dierlijke producten te eten.
2: Ja, vertel.
3: Ja, kijk, jij gaat helemaal aan op zo.
1: Binnenkort veganist voor dit.
2: Ik denk dat kan volhouden.
3: Eet je graag vlees?
2: Ja.
3: Ja, nee, je kijkt schuldig.
1: Hij heeft een Zuid-Amerikaanse achtergrond, dus ik bedoel, ja.
3: Oh ja, ja.
1: Van die grote koeien daar.
2: Ja, die heb je ook in Argentinië, hoor.
1: Ja, nee, dat begrijp ik.
3: Ja.
2: Maar, wat zijn we nou over? Je bent veganistisch diëtiste?
3: Ja, plantaardig diëtist. Overigens, ik ben natuurlijk niet gillend iedereen aan het overtuigen. Dus mensen mogen natuurlijk daar hun eigen keuzes maken. Hè? Ik ben niet rigide daarin.
1: Nee, maar ze weten ook, mensen die bij jou komen, die weten dat natuurlijk.
3: Ja, en die komen gericht met de vraag, ik wil graag meer plantaardig eten. Hoe kan ik dat? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn eiwitinname voldoende blijft? Want dat is een spannende... Mensen vinden dat spannend. Als ik dan geen dierlijke producten meer eet, blijf ik dan wel gezond zelf?
1: Ja.
3: En dat kan heel goed, want we hebben prachtige producten zoals peulvruchten, die echt fantastisch voor onze gezondheid zijn. En dan maak ik gelijk een heel klein bruggetje naar onze zorg. Want op het moment dat we wat meer vezels en wat betere voeding tot ons krijgen, hebben we ook veel minder, dat moet ik niet zo stellig zeggen, maar hebben we ook op in die zorg minder te doen. Want hoe gezonder wij zijn, hoe beter dat op de lange termijn ook is.
1: Ja.
3: Op preventieve basis zie ik daar ook heel veel kansen voor Nederland.
1: Ja. Nou ja, nu zit je in de Goudse politiek.
3: Ja.
1: Ik bedoel, is dat een nieuwe wereld of volg je de Goudse politiek ook wel langer?
3: Ik volgde de Goudse politiek, maar niet zo dusdanig als nu. Dus het is echt een nieuwe...
1: Ja, nu ben je verplicht.
3: Ja, nu ben je verplicht inderdaad. Dus het is een hele nieuwe wereld en dat is ook best wel wennen. En heel veel leren en meekijken. En...
1: Ben je al een beetje gewend of niet?
3: Nou, dat
1: of
3: wil
1: is
3: ik
1: je
3: niet
1: toch,
3: zo zeggen.
1: Denk, oh, zit dat zo?
3: Ja.
1: Ik denk dat ik pas na een paar jaar ben gewend.
3: Dat denk ik ook. Ik kijk met veel bewondering naar de mensen die nu in de raad zitten. Naar mijn eigen lieve fractielid Wouter.
1: Ja.
3: Die dat zo ontzettend goed doen en kunnen. En ik hoop dat ik dat over een paar jaar ook wat meer kan. Ja.
1: Want je stond nummer 2 op de lijst. Dus
3: ja,
1: bedoel, dat kom je ook niet zomaar. Dus
3: nee,
1: je hebt natuurlijk wel of heb je ze benaderd? Dat kan ook natuurlijk.
3: Ik heb hele leuke gesprekken gehad intern met degenen die daarover gingen. En dat zij hebben bedacht dat dat een goed idee was. Dus dat vond ik heel erg leuk.
1: Ja, ik bedoel, jullie slechts één zetel.
3: Ja.
1: Dat was natuurlijk wel even slikken, denk ik.
3: Dat was ontzettend jammer. Ja, dat daar...
1: Hadden jullie meer gehoopt?
3: Ja.
1: Gerekend misschien? Nou, gerekend is misschien overdreven.
3: Nou, we gingen misschien eigenlijk stiekem wel voor de 3.
1: Zo.
3: Dat was natuurlijk een... grote hoop. Maar 1, daar hadden we niet op gerekend. Nee.
2: En waar ligt jouw focus op dit moment? Als burgerraad, laat ik nu zeggen.
1: Maar
2: waar ligt jouw focus? Zeg maar, als je daar zit
1: in je portefeuille,
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Commissie Samenleving wordt mijn commissie. En een klein beetje bestuur. Komende woensdag worden onze andere commissieleden beëdigd. Jan en Rick. En dan zijn we met Wouter als fractievoorzitter. En wij 3 als commissieleden zijn we compleet als fractie, zo gezegd. En dan kunnen we echt van start en een goede verdeling maken over welke focus gaan we waarop richten. Dus dat zijn we nog aan het bedenken.
2: Want heb je, voordat je bent begonnen, zeg maar, laat het zo zeggen, dat je op de lijst van je bent gekozen als...
3: Ja.
2: Nou, je noemt het maar een burgerraadslid van mijn gemak.
3: Ja, tuurlijk.
2: Hoe heet dat?
1: Jullie hebben het even niet meer. Jullie hebben natuurlijk wel een rol van de meiden natuurlijk. Die gekneist iemand in de politiek.
3: Ja.
1: Dus daar kunnen jullie aardig wat van opsteken, denk ik.
3: Zeker. En Corina.
1: Corina ook. Dus nou,
3: er zijn mensen die ons voorgingen, die echt wel hele grote gaten achterlaten. En die we mogen gaan vullen met elkaar. Maar we hebben natuurlijk, ik heb een poosje mee mogen kijken met ze. Dus ik ga mijn uiterste best doen om dat stokje goed over te dragen.
1: Ja. Wat zijn nou jouw belangrijke punten? Ja. Daar wil ik de komende 4 jaar maar volledig 100%, misschien wel veel meer, 200%, hoewel het niet kan, inzetten voor Gouda.
3: Ja, Gouda is qua oppervlakte een relatief kleine stad. Waar we met volgens mij 78.000 inwoners en heel veel meer dieren in mogen wonen. En ik denk dat mijn focus vooral ligt op hoe houden we plek voor iedereen. Voor alle mensen die in onze stad wonen, maar ook voor alle andere bewoners, dieren. Hoe houden we voldoende groen? En hoe zorgen we ervoor dat die balans, dat evenwicht in die stad blijft? Ja,
2: de vraag die ik wil stellen, inderdaad, lijkt ook op de van Gerrit. Weet dat, wat zou je dan als. Je hebt erover nagedacht, hè? Van, wat waren je gedachten van? Nou, dat wil ik als eerste wil ik aanpakken, zeg maar. Als ik in de burgerraadslid word. Zijn er dingen die ik van. Nou, dat.
3: Als eerste, dat is toch vooral die focus op dieren. We mogen gewoon
1: niet...
3: Ja,
1: jullie heten niet voor niks partij voor de dieren.
3: Exact, we mogen die dieren in onze stad niet vergeten. Ik noemde al de biodiversiteit. Dat is natuurlijk een landelijk thema, maar ook in Gouda. Laten we nou focus houden op die biodiversiteit. En dat kan door maaibeleid en dat kan door minder gif te gebruiken, door na te denken over welke bloemen koop ik, over, nou, ik noemde al vlees. Ik zal er niet doorlopend over blijven praten, maar welke keuzes maak ik nou op het gebied van voeding? Dus hoe houden we die biodiversiteit in stand in onze stad? Nou, niet in stand, we willen hem weer verbeteren. Inderdaad.
2: Maar kan je dan ook als stad, zeg maar, dan vraag ik me af, kan je echt verschil maken bijvoorbeeld gewoon voor de natuur en het stikstofprobleem, om het zo maar te noemen?
3: Als individu bedoel je?
2: Nou, als Gouda zelf alleen. Zeg maar, kunnen wij het verschil maken ook?
1: Ah ja.
3: Alles wat je doet maakt verschil. Ik denk dat mijn allerbelangrijkste punt en thema is. Elke keuze die je maakt, heeft impact. Dat geldt voor mijzelf ook, hè. Ik besta, dus ik heb impact op mijn stad, op het land, op de wereld. En op het moment dat we ons bewust worden van die impact, ja, dan kun je met elkaar een beweging veroorzaken. En dan kun je met elkaar een andere kant op gaan. Dus ja, daar geloof ik zeker in dat we die impact hebben.
1: Het is een kwestie van doorzetten ook. Wat vind je bijvoorbeeld? Je hebt wel eens dat bouwprojecten worden stilgelegd omdat er een nestje is gevonden van een zeldzame vogel.
3: Ja.
1: Is dat niet extreem?
3: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat extreem vinden. Vanuit een mensgericht denken
1: is
3: dat ook extreem. Maar als je door de bril van dat diertje kijkt, is dat natuurlijk niet extreem.
1: Nee.
3: Als er een mensenbaby gevonden wordt, zouden we dat ook direct stilleggen.
1: Maar vindt er dan geen afweging plaats bij jullie van het belang van de mens, zou ik maar zeggen, en het diertje? Of staat het diertje bovenaan en dan komt er helemaal niks?
3: Nee, want je wilt dat evenwicht hebben.
1: Ja.
3: De mens is natuurlijk net zo belangrijk als dat dier. Maar nu is die verhouding verkeerd, denk ik. Ik denk dat de mens belangrijker is geworden in elke beslissing die genomen wordt. En daar wil je een beter evenwicht in hebben. En ik zeg dat als mens, dus ik kijk ook nu weer door de ogen van mijzelf.
1: Ja.
3: Ik kan natuurlijk nooit door de bril van een dier kijken. Maar de natuur wordt stiller.
1: Ja,
3: je merkt het in de zomer. Je merkt het aan de hoeveelheid vlinders. Aan de insecten die er zijn.
1: Ja, af en toe zie ik nog eens een vlinder. Dan denk ik, hey,
3: exact.
1: Ze zijn er nog.
3: En vroeger struikelde je over de vlinders. Bij wijze van spreken. Ja.
2: Maar bijvoorbeeld wij als mens, zeg maar, hoe wij leven, maatschappij. Zijn we eigenlijk ver weggeraakt van de natuur?
3: Denk ik wel, ja.
2: Als mens zijnde.
3: Ja. Wanneer heb je voor het laatst gekampeerd?
2: Dat was echt heel lang geleden, dat was ik 16.
3: Oké.
2: Ja. Een tijdje terug.
3: De kamperen altijd zo'n mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als helemaal verbonden met de natuur per se. Maar ik denk dat de kamperen of met je voeten door het gras.
1: Maar heb je nog kamperen en kamperen tegenwoordig? Kamperen is soms ook pure luxe, want er staan
3: caravan,
1: zijn complete huisjes.
3: Ja, dat is zo.
1: He?
3: Ja, de glampings.
1: Ja, glampings.
3: Ja. Dus ik denk zeker dat wij onszelf van die natuur af hebben gesneden. En dat is natuurlijk niet een bewust proces. En dat gaat heel geleidelijk.
1: Ja.
3: Met alle voorzieningen en alle luxe die we onszelf hebben verschaft.
1: Ja. Zie jij bij andere partijen nu ook zo'n soort idealisme als er bij jou is?
3: Nou,
1: Eigenlijk min of meer alleen?
3: Nee, we staan zeker niet alleen. Het is heel fijn te zien dat er echt... ruimte en oog en aandacht is voor het concept duurzaamheid.
1: Ja.
3: Dat wordt gelukkig. Ja, we kunnen daar ook niet meer omheen. Hè? We kunnen niet meer zeggen.
1: Je wordt gedwongen, hoe gek dat ook klinkt.
3: Ja,
1: maar.
3: Precies. Dus nee, we staan zeker niet alleen. En we hebben ook meegeschreven aan het samenlevingsakkoord als Partij voor de Dieren. Dat werd niet altijd door iedereen begrepen. Maar we vonden het echt belangrijk om daar toch ook een stem in te hebben.
1: Maar bij het samenlevingsakkoord, bij die andere afspraken die gemaakt zijn, daar staan jullie niet achter.
3: Nee, klopt.
1: Nou, wat extreme dingen die jullie niet leuk vonden?
3: We hebben meegeschreven met het samenlevingsakkoord en het samenwerkingsplan. Dat
1: die afspraken,
3: van de afspraken
1: daar willen jullie niet, hè?
3: Dat is van de zeven partijen.
1: Ja.
3: Daar hebben we inderdaad niet...
1: Nee, want er stonden dingen in waar we... Ja, dat kunnen we niet, daar kunnen we niet achter staan.
3: Nou, we vinden het dus belangrijk dat die stem van de natuur, dat duurzaamheid, dat een hele belangrijke, prominente plaats heeft. En daar willen we ons focus op hebben.
1: Ja. Ja. Nou ja, volgens mij valt er nog een aardige wereld te winnen voor jullie. En ja, voor de mensheid.
3: Ja, precies.
1: Jullie zijn de redders van de mensheid. Nou, of is dat een beetje te...
3: Ik ben zo blij dat je dat zegt. Want nogmaals, in mijn beperkte wijsheid. Ik ben geen wetenschapper, ik ben geen bioloog. Maar ik denk dat we onszelf redden door... Die wereld draait wel door. Maar is het met ons? Dat is de grote vraag.
1: Ja. Diëtisten, maar ik bedoel, bij de boeken. Ik bedoel, in Nederland valt daar ook nog, daar valt ook nog wat te winnen, geloof ik, als je kijkt op de ranglijst. We staan tussen Zimbabwe en Afghanistan in, geloof ik. Dus,
3: ja, heel zorgelijk. Ja. Ja, dus daar, ook daar is... Dus we hebben genoeg te doen.
2: Maar wat
3: te
2: is
3: doen.
2: De verklaring daar nou voor eigenlijk? Hoe komt dat? Ja, ik weet niet of je daar antwoord op kan geven. Maar ik vraag me af, hoe is
3: op het
2: mogelijk?
3: Feit dat we... Ja, dat, ja nogmaals, ik heb...
2: Ben leraar,
3: ik ben geen leraar. Ja. Ik heb er wel veel over gelezen. Ja. Natuurlijk. En ik denk dat wij met elkaar... dat onze concentratieboog, mede door social media, door schermgebruik, door dat gekke telefoontje, dat onze concentratieboog dusdanig klein is geworden dat we niet meer goed in staat zijn om lange teksten, lange stukken te lezen. Ik hoorde een docent op het nieuws zeggen, voorheen kon ik studenten rustig 6-7 pagina's aan tekst geven. Nu bij 2 pagina's krijg ik al gemopper. Dus daar verandert iets. En ik,
1: ik denk ook dat er bij de docenten wat een en ander is veranderd. Dus denk ik. Die hebben ook waarschijnlijk niet zulke idealisten meer als vroeger.
3: Ja, daar kan ik op de inhoud niet zoveel over zeggen. Want ik zit helemaal niet in die wereld.
1: Nee.
3: Maar wat ik wel zie is gelukkig heel veel kinderen en jonge mensen die in de winkel komen. Die het fantastisch vinden om te lezen. Dus ze zijn er wel. En lezen is zo belangrijk om... je eigen wereld te vergroten, maar ook beter te kunnen begrijpen wat gebeurt er nou aan bij die ander. Hoe denkt die ander nou precies?
2: Ja. En hoe zie je dat nou, zeg maar, je kan toch niet in de toekomst in kijken, maar bijvoorbeeld met AI wordt het nog makkelijker eigenlijk om alles op te zoeken en zo in te leveren.
3: Ja, verschrikkelijk.
2: Dat geldt ook voor leraren volgens mij, die doen dat ook.
3: Ja. En het wordt gebruikt en ik denk dat we daar niet meer van afkomen. Blijf alsjeblieft allemaal zelf nadenken. Want het is zo'n groot goed om je eigen creativiteit aan te blijven spreken. Om zelf te blijven nadenken. Om je eigen gedachten te blijven vormen.
1: Ja. Ja. Ja, maar zelfs als de minister-president het al...
3: Ja. Ach, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat de minister-president een hoop te doen heeft en dat het een tijdsbesparing is geweest. Ik weet het niet.
1: Maar ik stond er zaterdag hier met de wethouder Bobeldijk te praten. En die gebruiken het toch gewoon.
3: Ja, ik probeer er zelf...
1: Als je mijn speeches zo kort er dus even in. Ja.
3: Oh ja, ja.
1: Zulke soort dingen.
3: Ja, en nogmaals, het wordt gebruikt. En ik kan me ook echt wel voorstellen dat het voordelen heeft en dat het tijdsbesparing oplevert. Maar nogmaals, blijf alsjeblieft allemaal zelf ook nadenken en je eigen brein gebruiken.
1: Ja.
3: Daar zit zoveel moois in.
1: Wat zijn verder jouw politieke ambitie? Je bent nu commissielid. De volgende stap, raadslid.
3: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Die vraag heb ik met mezelf nog even uit te zoeken.
1: Oh, maar je hebt nog 3 jaar de tijd ruim.
3: Ja, precies.
1: Hoewel, 3 jaar.
3: 3 jaar de
1: drie
3: tijd.
1: 3 jaar ongeveer. Dan beginnen de inleidende beschietingen voor de volgende periode weer.
3: Ja. Nou, ik, nogmaals, ik kijk met heel veel bewondering naar Wouter. En ik hoop dat hij het nog heel lang blijft doen. Want ik denk dat hij ongelooflijk talentvol en fantastisch is. Dus ik hoop niet dat ik zijn plekje hoef in te nemen op die manier. Maar het lijkt me natuurlijk fantastisch om hier verder in te gaan.
1: Nou ja, als jullie dan 3 zetels of 4 zetels halen. Dan misschien wel wethouder worden, joh.
3: Ja, wie weet.
1: Zou je dat ambiëren of niet?
3: Ja, daar moet ik dus echt eerst meer kennis voor opdoen. En me de wereld meer eigen maken. Maar ja, er zijn nog zoveel mogelijkheden. Ja, geweldig.
1: Maar als aan het einde van de periode, we zijn net begonnen.
3: Ja.
1: Wanneer is dat nou voor jou geslaagd? Voor jezelf dan?
3: Deze periode, wat een goede vraag. Ik denk als er meer bewustzijn is binnen Gouda, hè, waar dan mijn eigen invloed ligt. Meer bewustzijn en meer focus op die duurzaamheid. In de breedste zin van het woord. Meer dan nu, bedoel ik. En ik denk dat we als Gouda echt al goed bezig zijn. Maar het mag gewoon een speerpunt worden voor ons allemaal.
1: Ik heb dat samenlevingsakkoord niet helemaal in mijn hoofd, hoor. Wat staat daarin eigenlijk van jullie punt eigenlijk? Waar je zegt van dit is uitstekend, daarom zijn we meegegaan.
3: Ja, het feit dat duurzaamheid, dat de dierenrechten een prominente plek in dat samenlevingsakkoord hebben, is voor ons de reden geweest om daar... is ook onze invloed geweest natuurlijk, waardoor het erin staat.
1: Ja.
3: Dus daar zijn we heel blij mee en heel dankbaar voor. Ja.
1: Ja, nou kijk eens aan. Dus, ik bedoel, je bent idealistisch, mogen we wel zeggen.
3: Ja.
1: Als er geen idealisten zijn meer op deze wereld, dan denk je, dan kunnen we net zo goed vlees gaan eten.
3: Ja, precies. Ja, ja.
2: Hou het vast, zou ik zeggen.
3: Dank je wel.
2: Hou het gewoon echt vast.
3: Ik ga dat zeker doen, dank je wel.
1: En de Partij voor de Dieren, bedoel, jullie zitten niet, coalitie heb je eigenlijk niet meer, hè?
3: Nee, klopt. We hebben een hele nieuwe vorm gevonden. Ik ga dat met veel interesse volgen de komende tijd, ja.
1: Eigenlijk is het een soort experiment ook ingehouden, hè?
3: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, ik bedoel, de een zegt, joh, daar moet je niet aan beginnen. De ander zegt, nou, moet nog gekker. Ja, maar jullie zeggen, we geven het de kans.
3: Tuurlijk, ja.
2: Is dat eigenlijk een nieuwe ontwikkeling eigenlijk in Nederland dan? Of zijn er meerdere gemeenten?
3: Ja, er zijn meerdere gemeenten die dit doen.
1: Kijken we naar het kabinet.
2: Ja, dat bedoel ik. Is ook een experiment.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, kortom, Niels, ik zou zeggen, hartstikke veel succes.
3: Dank je wel.
1: We gaan eruit met muziek en muzikale voorkeur van jou. Je had een heel mooi lijstje opgegeven. Ja. Jij hebt gekozen voor Tom Rosenthal, maar You Might Find Yours.
3: Ja.
1: Waarom Tom Rosenthal? Wie is dat eigenlijk?
3: Ja, dat nummer hoorde ik een aantal jaar geleden voor het eerst. Ik was echt direct totaal omvergeblazen door de inhoud van dat lied. Het is, luister alsjeblieft goed naar de tekst. Het is een prachtig nummer over, ook weer over dat schermpje en over die verbinding waar we zo'n mooie vraag over hebben gesteld. Die verbinding met de natuur en ga naar buiten, dat zegt het nummer eigenlijk.
1: Dat gaan we doen inderdaad. We blijven nog even hier zitten.
3: Ja.
1: Ilse van Vliet, bedankt. We komen nu de komende 4 jaar ongetwijfeld nog wat tegen. We gaan luisteren naar Tom Rosenthal, You Might Find Yours. Running past everything. Go on any train, bus, plane and you'll see people who have stopped looking out of windows. Don't be one of them. You may say I've been down these streets before, and that's okay, but possibility is never gone. Aimless, they say, is without aim, but I have never seen purpose stop the rain. On any street corner you may find the light of your day, the soul of your hour, the dark of your minute, the love of your life. Or maybe not, but you may find something you haven't already got. Of course, not all of the days can be magic days that stun and amaze. But possible you may find a lonely smile that sings and cures, or even better, you may.

0: Goedemorgen Mirjam.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vakantie is achter de rug. Ik zeg maar, het speelkwartier is voorbij, om het zo eens te zeggen. Nieuwe seizoen, nieuwe politieke jaar. Al een klein beetje gewend weer.
1: Ja, als je dan gelijk een heleboel vergaderingen hebt, dan kom je er lekker in, zal ik maar zeggen.
0: Ja, de fractie is hetzelfde ongeveer, hè? Als voor de verkiezingen. Helemaal, dacht ik, of niet?
1: Ik ben fractievoorzitter. Ineke is raadslid, Alexander is raadslid. En we hebben twee burgerraadsleden erbij. Wiebe en Steven.
0: En dat zijn nieuwelingen, zou
1: die
0: ik maar zeggen.
1: Die zijn nieuw, ja.
0: Zijn die al een beetje... Ja, die draaiden natuurlijk al een beetje mee, hè? Of niet?
1: Ja, en die hebben ook meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. En die hebben ook met campagne meegedaan. En die doen nu ook vergaderingen. En die gaan dat prima kunnen.
0: Ja. Zijn het nou, noem je dat nou burgerraadsleden of commissieleden? Ik zie overal commissieleden staan.
1: Officieel zijn het burgerraadsleden volgens de benoeming. Alleen dat is eigenlijk een hele vage titel. Want ze mogen helemaal niet in de raadsvergadering iets doen.
0: Nee.
1: Dus het zou veel logischer zijn als we ze inderdaad commissieleden gaan noemen.
0: Ja, nou oké. Hierbij noemen we ze dan voortaan commissieleden.
1: Ja.
0: ChristenUnie zit weer in het college. Wethouder weer, Anne van Popering.
1: Ja.
0: Nou, ik neem aan dat jullie daar wel blij mee zijn.
1: Ja, zeker. En ze heeft ook een hele fijne portefeuille. Ze gaat aan de slag met het bouwen van 500 woningen, is het plan. En daarnaast gaat ze ook met armoedebeleid aan de slag en werk en inkomen. En ze heeft er ook echt weer zin in. En wij vinden het heel fijn dat we mee mogen doen.
0: Ja, een andere coalitie dan de vorige.
1: Ja, klopt. Met meer partijen en echt een samenlevingsakkoord, zodat het ook veel breder is en is het eigenlijk ook geen coalitie meer. Zijn het echt samenwerkende partijen.
0: Ja, kan je dat al merken of is het daar nog te vroeg voor eigenlijk?
1: Ik denk dat iedereen nog een beetje aan het zoeken is van hoe doen we dat nou. Maar wat je ziet is dat er nu al meer ruimte is om gewoon echt zelf met voorstellen te gaan komen. We zijn zelf ook bezig om te kijken of we voor de omgevingsvisie met een voorstel kunnen komen en dat je ook zelf als raadslid veel meer kunt kijken. Hey, ik wil zelf iets gaan doen.
0: Ja, nou ja. Dus er worden meer initiatieven gewacht eigenlijk van de individuele raad. Tenminste van de partijen die ook niet in het college zitten dan.
1: Ja, het college zal met een uitvoeringsprogramma komen. Van nou, we hebben dingen afgesproken in het samenlevingsakkoord. En hoe gaat het college dat dan uitvoeren de komende jaren? Maar daarnaast,
0: is dat er allemaal nog niet?
1: Nee, daar wordt nu aan gewerkt. Ze maken nu een begroting. En ik verwacht dat daar ook een uitvoeringsprogramma achteraan komt. Als we het budget als raad hebben vastgesteld.
0: Ja.
1: En sommige dingen pakken ze nu natuurlijk al op. Omdat het werk gewoon doorgaat. En als raad zijn we dus ook degene die over dat uitvoeringsprogramma weer ja moeten gaan zeggen.
0: Ik wou zeggen, de raad moet dat dus uiteindelijk vaststellen dan.
1: Ja, van dit is de goede kant, ga maar door.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat zijn jullie speerpunten voor de komende periode?
1: Nou, we hebben echt wel gekeken van wat willen we de komende 4 jaar neerzetten.
0: Ja.
1: En eigenlijk willen wij echt gaan bouwen aan een zorgzame stad, hebben we het genoemd. Een stad waarin mensen naar elkaar omkijken. Een stad waarin voor iedereen ontmoetingsplekken zijn. Waarin we zorgen voor de kwetsbare inwoners. Waarin we kijken hoe we de stad kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. En op die manier hebben we als thema dan echt een zorgzame stad gekozen. En dat heeft dan te maken met hoe je je openbare ruimte inricht. Dat heeft te maken met welke plekken je voor mensen maakt en hoe je mensen stimuleert om ook echt naar elkaar om te zien.
0: Ja, is daar de afgelopen jaren te weinig aan gebeurd of niet?
1: Nou, wij zien dat vooral de maatschappij verandert. Dat mensen steeds individueler worden.
0: En die verandert heel snel, hè?
1: Die verandert heel snel. En dat betekent dat je daarop moet meebewegen. En we zien ook die klimaatverandering die een grote impact heeft. Dat het ook nodig is dat we naar elkaar om gaan zien in warme zomers en in ijskoude winters van maken we samen het parkeerterrein ijsvrij. Zorgen we dat de buurvrouw ijsjes heeft als het te warm is en ze zelf niet naar de winkel kan. We moeten daar ook echt met elkaar voor elkaar gaan zorgen.
0: Ja, ja, dat zijn mooie dingen natuurlijk.
1: Ja, we moeten.
0: Ja, klimaat wil ik er even uithalen. Hoe staat dat in Gouda? Of kan je zeggen van het klimaat, we geven het een 7 of een 6 of een 8, ik weet het niet. Of is dat moeilijk te zeggen op dit moment? Hoe het klimaat in Gouda ervoor staat?
1: Nou ja, we zien dat de klimaatverandering door ons hele land niet bij te benen is. Dat we gewoon hele warme plekken hebben in de stad die heel versteend zijn, waar we iets mee moeten. We zien dat heel veel huizen gewoon niet gebouwd zijn op dit soort temperaturen. Ja, daar gaan we denk ik ook met wateroverlast en waterberging echt nog wel een uitdaging aan hebben.
0: Ja, nou ja, je ziet nu de hele stad volgens mij nu wel open zo'n beetje daar aan de riolen en aan de straten. Dus je kan eigenlijk al zien dat er genoeg te doen valt nog.
1: Ja, maar dat is ook omdat we daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld bij de Koningin Wilhelminaweg, die ligt nu open. En daar pakken we ook de riolen en de waterberging in één keer aan. Want als je dan toch de weg moet vervangen,
0: dan kan je beter
1: doe het
0: denken.
1: In één keer goed.
0: Ja.
1: En daarom duurt het ook zo lang, omdat we hem echt van gevel tot gevel openbreken. En alles wat er onder de grond zit opruimen en aanpakken.
0: Ja,
1: oude asfaltlagen, riool, waterberging, het hele pakket.
0: En dan kom je wel eens voor verrassingen te staan, volgens mij.
1: Je wil niet weten wat ze aantreffen.
0: Ja. Kortom, jullie zijn ambitieus, mag ik aannemen.
1: Ja, maar volgens mij zijn we dat alle 35 in de raad, hoor.
0: Ja. Maar ook realistisch, je kan wel plannen hebben waar je tevoren zegt, nou, laat dat ze maar eens gaan doen, waar je zegt, nou, de haalbaarheid, je moet nog afwachten. Maar die plannen van jullie zijn wel heel reëel ook.
1: Ja, en je moet
0: ook. Realistisch.
1: Ja, en je moet ook. En wij denken dat 500 nieuwe woningen per jaar, dat kan. Dat als je op plekken een grote hoeveelheid neerzet, dat lukt. Als je in het Goudse Poortgebouw woningen gaat maken, daar kun je echt een grote hoeveelheid realiseren. Ja. En datzelfde geldt voor de blokkenlocatie. Daar kun je echt een goede wijk neerzetten.
0: Ja. Nou, er is woningen. Ik bedoel, de afgelopen jaren zijn er aardig wat woningen de grond uitgestampt hier in Gouda.
1: Klopt. We zijn goed onderweg. En de bedoeling is dat we natuurlijk in een hoog tempo blijven doorbouwen. Dus we zijn ook aan het kijken hoe je dan de vergunningprocedure beter en sneller kan doen. Hoe je ontwikkelaars kan helpen. Van nou, wat heb je nou nodig om echt te gaan bouwen?
0: En de ruimte misschien. Die moet je ook hebben natuurlijk. Gouda is natuurlijk een vrij compacte stad.
1: Ja, dus dat vraagt ook nog wel puzzels voor de komende tijd. Hoe ga je dat aanpakken met logistiek? Maar wij willen dat er ook voor al die nieuwe woningen huisartsen zijn. En ontmoetingsplekken en groen. Dus dat wordt echt een puzzel. En vandaar dat wij ook zo duwen op er moet een omgevingsvisie komen. Hoe moet Gouda er dan in 2050 uitzien?
0: Ja.
1: Hoe ga je de huisarts inplannen? Hoe ga je een supermarkt inplannen? Ontmoetingsplekken? En dat je ook zorgt dat daar echt ruimte voor is in de stad.
0: Ja, en Westergouwen is natuurlijk een soort proeftuin, wil ik niet zeggen. Maar daar kan je wel kijken van dat en dat hebben we nodig.
1: Ja, klopt. En je ziet ook dat er nu echt behoefte is aan een ontmoetingsplek waar je binnen met elkaar kunt afspreken en vergaderen. En dat het er nog niet is.
0: Ja. Kortom, de komende 4 jaar en daarna, we zullen in 4 jaar allemaal gerealiseerd zijn. Ik bedoel, die plannen maken is leuk natuurlijk, maar uitvoeren, dat is een tweede.
1: Nou ja, vandaar ook een visie voor Gouda 2050.
0: Ja.
1: Maar je moet wel gaan beginnen.
0: 2050, dat is een eind weg, hè?
1: Ja. Maar je wilt een stad bouwen die ook toekomstbestendig is.
0: Ja.
1: Want je wilt dat Gouda er dan ook goed voor staat.
0: Ja. En zeker zo'n middeleeuwse stad als Gouda binnenstad. Ja, daar heb je extra problemen, denk ik, hè?
1: Ja, ga daar maar eens klimaataanpassingen doen.
0: Ja. Nou, met Open Monumentendag, dat stadhuis natuurlijk. Ja, als je daar binnen staat, dit is de burgemeesterskamer. Oh, nou je ziet alleen maar, alles is gesloopt.
1: Ja, dat is wel echt een mooi project waarbij je ziet dat ook oude panden geschikt kunnen worden voor de toekomst.
0: Ja.
1: Het zijn ook wel ingewikkelde projecten.
0: Ja, ik wil zeggen, het is natuurlijk een monument, dus je mag niet alles zomaar even gaan doen natuurlijk.
1: Ja, klopt. Je hebt voor alles wat je eruit haalt een vergunning nodig. En alles wat je erin stopt een vergunning nodig, zo'n beetje.
0: Ja,
1: overal heeft de Monumentencommissie ook een mening over.
0: Ja. Esmogut ook natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Iets anders. Jullie maken je grote zorgen over de veiligheid voor automobilisten op de Julianensluis. Daar hebben jullie schriftelijke vragen over gesteld.
1: Ja, klopt.
0: Wat houden die vragen in?

0: In ieder geval als gemeente dan met die provincie gaan praten van joh, er moet iets. En er kwam nu een bericht dat er inderdaad verkeersregelaars gaan komen. Maar het is best raar dat we weten dat een situatie niet veilig is en dat we niks doen.
1: Nee, ja.
0: En hoe ga je zorgen dat mensen zich daar weer veilig voelen? Dat vinden we een opdracht voor de gemeente. Communiceer daarover, ja, leg uit wat er gebeurt en dat het kans heel klein is dat er iets misgaat, maar dat de kans niet nul is en dat je daar iets aan gaat doen.
1: En wat is nou de reden volgens jou dat de provincie er eigenlijk niks aan doet? Of niet zoveel aan doet?
0: Nou, de kans dat er iets misgaat is niet zo heel groot.
1: Nee.
0: Maar als het misgaat, is het wel heel erg mis.
1: Ja.
0: En de provincie heeft natuurlijk heel veel sluizen en bruggen die ze aan de moderne eisen moeten laten voldoen.
1: Ja.
0: En ik denk dat deze wel op de planning stond, maar dat niemand heeft voorzien dat het zo misging.
1: Nou ja, misschien wordt hij daardoor naar voren gehaald in de planning, hopelijk.
0: Ja.
1: Ja. Nee, maar het is heel triest wat er inderdaad gebeurd is daar.
0: Ja.
1: Ja. Over vragen is dat iets geheel anders. Jullie partij in de Tweede Kamer, Ton Ceder, die heeft vragen gesteld over de islamitische middelbare school hier in Gouda. Hebben jullie daar ook iets mee te maken gehad? Hebben jullie hem voorzien van munitie?
0: Ja, Mirjam Bikker kwam bij mij op de lijn van hey, ik zie dat er onrust is over de middelbare school en over hoe dat nu verloopt met rechtszaken.
1: Ja.
0: Daar willen we graag iets mee. En toen heb ik gezegd, nou, wij willen er ook graag iets mee. Dus laten we dan met elkaar optrekken.
1: Ja.
0: En ons grootste probleem is dat aan de ene kant het Rijk heeft gezegd, jullie hoeven nu nog niet een gebouw te leveren. Daar heb je een jaar extra de tijd voor. Dat heeft de rechter ook gezegd.
1: Ik wil zeggen, ze hebben gelijk gekregen van de rechter wat dat betreft, ja. Hè, de gemeente.
0: En een andere afdeling heeft gezegd tegen die school, jullie krijgen hier budget om docenten en leermiddelen en alles van te betalen. De lump sum vergoeding. Dus jullie mogen starten. Maar hoe kan het nou dat bij
1: kijken
0: het Rijk...
1: Dus, die kijken dus niet of aan alle voorwaarden voldoen is.
0: Nee, hoe kan het nou dat er niet gecheckt werd of er een gebouw was?
1: Ja.
0: En dan krijg je dus de rare situatie dat iemand zegt, nou, ik heb geld voor personeel, ik ga gewoon beginnen en ik stuur de rekening voor het gebouw wel naar de gemeente.
1: Ja.
0: Dus daar, maar dat is iets wat het Rijk moet oplossen. En vandaar dat wij dan met de Kamerfractie samen optrekken om te kijken, hey, hoe kunnen we dan op rijksniveau mensen aan hun jasje trekken van het gaat niet goed.
1: Nee. Het is niet alleen de huisvesting, maar ook, en dat is in de pers nog veel meer naar voren gekomen, dat er lokkertjes zoals een laptop of een fatbike. Wat vinden jullie daarvan?
0: Nou,
1: een laptop kan ik me voorstellen, maar...
0: Het mag wettelijk niet om kinderen naar je toe te lokken met dit soort bedragen. Want je krijgt van de regering geld om onderwijspersoneel en leermiddelen te betalen.
1: Uit die lump sum, dan moet alles uitbetaald worden.
0: En je krijgt van de gemeente krijg je huisvesting. Maar van welk geld zijn die vetparks en die laptops dan betaald?
1: Ja.
0: Gaat dat ten koste van goede docenten? Dat moet je toch niet willen?
1: Misschien is er van een sponsor. Mag dat wel dan?
0: Dat weet ik niet of dat mag. Sowieso zou je dat dan bekend moeten maken.
1: Ja.
0: Hoe je dat dan financiert.
1: Ja, ik wil zeggen, je moet toch jaarlijks wel verantwoorden, mag ik aannemen. Of hoeft dat niet, lump sum? Hoef je dat niet te verantwoorden?
0: Je moet dat sowieso naar je bestuur verantwoorden wat je met je geld doet. En ja. Ik weet niet in hoeverre je dat ook moet terugkoppelen naar het Rijk.
1: Nee, nee.
0: Daar ben ik ook echt geen specialist in. Dat moet iemand dan op kamerniveau maar gaan uitzoeken of de minister zelf.
1: Ja, maar daar hebben we verder nog geen antwoord gekregen van de regering.
0: Nee, dat duurt even.
1: Ja. Maar die hebben nu andere dingen aan hun hoofd, denk ik.
0: Die moesten iets met een begroting nog, ja.
1: Ja, ik heb gisteren zitten kijken. Ik weet er niet echt vrolijk van, hoor.
0: We zijn er nog lang niet.
1: Het is een beetje masochistisch als je de hele dag maar naar gaat kijken, denk ik.
0: Ja, maar voor ons is het ook lastig als gemeente. Want hoe weten we nou hoeveel geld we gaan krijgen volgend jaar van het Rijk?
1: Nee, je moet toch binnenkort moeten jullie met de gemeentebegroting weer beginnen.
0: Ja.
1: Zijn we er mee bezig waarschijnlijk?
0: Daar zijn we al mee bezig. Maar er staat bijvoorbeeld een regeling in over geld voor sociale woningbouw. Dat woningcorporaties meer budget krijgen. Maar kunnen daar nou op rekenen of niet? Niemand weet het.
1: Nee, en die woningbouwcoöperatie die wil het ook wel graag even weten natuurlijk wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Ja, want als wij bouwplannen willen gaan maken voor de stad, moeten we weten of de woningcorporatie die kan gaan bouwen.
1: Ja. Ja, het blijft lastig.
0: Ja.
1: Ja, ja. Hoe denk je dat af? Zouden ze vandaag zometeen, ik denk dat ze zijn nu aan het antwoorden, de regering, enige

0: heel af gaat lopen of niet? Of is dat echt...
1: Nou, al die begrotingen die gaan straks per begroting door de Tweede Kamer. En dan moeten ze ook nog door de Eerste Kamer. En
0: krijg je waarschijnlijk deelbegrotingen die goedkeuren steeds.
1: Alle deelbegrotingen moeten om de beurt worden goedgekeurd. En daar gaat gewoon nog heel veel tijd overheen in allerlei achter de schermen onderhandelingen, verwacht ik.
0: Dat denk ik haast ook wel. De eerste commissievergaderingen zijn geweest bij jullie.
1: Ja.
0: En volgende week, woensdag, is de eerste gemeenteraadsvergadering. Staan er nog spannende dingen op de rol?
1: Er staat parkeren op de rol. Maar dat heeft volgens mij iedereen al kunnen lezen. Dat we een regeling voor korte akkeren willen gaan bedenken. Tijdelijk om te zorgen dat mensen toch bij de supermarkt en bij de voetbalvereniging kunnen parkeren.
0: En er is trouwens ook niet iedereen meer. Ben je er ook niet blij mee? Parkeren
1: is een complex onderwerp, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar de klas inderdaad zeggen, we betalen zometeen iets minder. Maar het is maar de vraag of je dan het parkeerplaats hebt. Want iedereen gaat er nu parkeren. Zou ook wel een beetje overdreven zijn misschien, maar...
1: Ik denk dat dat wel meevalt, want je zag dat er wel een probleem was. Maar dat er nu een tijdslimiet zit op dat parkeren. En dat het ook niet helemaal gratis is.
0: 2 uur geloof ik, of drie uur.
1: 3 uur,
0: hè? Ja.
1: Ja. Dus ik ben ook benieuwd hoe het uitpakt.
0: Ja.
1: Dat gaan we wel zien. En daarnaast stond de huisvesting van arbeidsmigranten op de agenda.
0: Ja.
1: Want de Groene Hart Rekenkamer heeft voor 4 gemeentes een rapport gemaakt over dat die mensen vaak worden gehuisvest op plekken die niet veilig zijn of waar helemaal geen vergunning voor is.
0: Kwam gauw dat daar niet goed uit het rapport?
1: We hebben veel mensen die hier wel wonen, maar niet werken. En die ook vaak op plekken wonen waar ze niet veilig kunnen wonen en waar eigenlijk helemaal geen vergunning is voor verkamering. En daar moeten we wel iets mee. Maar de aanbeveling was ook om dat regionaal te gaan oppakken, want het zijn mensen die...
0: Die wonen er illegaal eigenlijk?
1: Vaak wonen ze er illegaal en hebben ze zich ook niet ingeschreven bij de gemeente en weten we het ook niet.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Vaak werken ze in omliggende gemeentes.
0: Ja.
1: Dus ja, daar moeten ze toch op regionaal niveau maar eens afspraken over gaan maken. Dus ik hoop dat de andere gemeentes dat ook gaan oppakken.
0: En welke gemeentes zijn er? Bodegraven-Reewijk?
1: Bodegraven-Reewijk, Waddinxveen en Zuidplas.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: De arbeidsmigranten komen nog uit een veel groter gebied.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus daar moeten we gewoon ook op gaan handhaven dat wie illegaal arbeidsmigranten huisvest, dat die ook gewoon op zijn vingers wordt getikt en moet zorgen dat het veilig is als het legaal kan gaan worden.
0: En een ecopark, dat staat er ook op, dacht ik, hè?
1: De regeling grote en risicovolle projecten.
0: Ja.
1: Bij het ecopark bleek dat we eigenlijk niet zo goed wisten wat we met al die grote projecten aan risico's liepen. En dat bleek heel duur te zijn toen er iets misging met het ecopark. En dat heeft heel lang geduurd voordat dat goed uitgezocht was. En daarom is er een regeling bedacht voor alle echt grote en risicovolle projecten, hoe je die administratie op orde gaat krijgen.
0: Hmm.
1: En er ligt nu een voorstel om daar ook extra controle op te gaan doen. Dus om daar een extra groepje mensen voor aan te nemen die heel goed die grote projecten in de gaten houdt. En ja, het kost geld, extra mensen.
0: Maar ja, die moeten, als het goed is, moeten zich zijn geld opleveren eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Want op het moment dat je dan minder dramatische tegenvallers hebt, dan verdienen ze zich terug. En een groot en risicovol project is bijvoorbeeld de Koningin Wilhelminaweg. Dat je in de gaten houdt wat daar allemaal aan tegenvallers in zit en hoe je dat zo goed mogelijk oplost. En dat je dat ook bijhoudt. En dat je daar ook met elkaar over hebt en de wethouder informeert en de raad informeert.
0: Ja, zijn er nog gekke dingen tegengekomen daar en kan weer weg of niet?
1: Wat je gewoon kunt zien vanaf de straat is dat als ze dan de bovenste laag eraf hebben, dat er dan nog 3 lagen wegdek onder blijken te zitten. Die je even moet opruimen. Ja,
0: ja,
1: dat valt toch tegen.
0: En hier en daar een leidingje misschien, en weet ik veel wat allemaal.
1: Ja.
0: Maar dat proberen ze allemaal een beetje te... Kijk, vroeger had je PTT, die hadden bijvoorbeeld dat. En de volgende dag gingen ze dat doen. Dat willen ze wel een beetje gaan stroomlijnen. Dat het een beetje afstemming verdient, of niet?
1: Ja, en zeker bij zo'n groot project als dit moet je zorgen dat al die partijen samenwerken.
0: Ja.
1: En dat moet de projectontwikkelaar doen die dit project gaat doen. Maar je moet ook als gemeente wel in beeld hebben van wat gebeurt er nou allemaal?
0: Ja. Ik heb het idee dat de hele stad open ligt op dit moment trouwens. Zo, toen ik naar de studio ging, moest ik ook weer helemaal omrijden en zo. Dat en dat is weer afgesloten.
1: Ja, we hebben heel veel achterstallig onderhoud. We zijn heel lang een superarme gemeente geweest. En we hebben nu eindelijk iets meer budget. En je ziet dat we dus heel veel achterstallig onderhoud moeten wegwerken in de openbare ruimte. Aan bruggen die anders instorten.
0: Ja.
1: Aan wegen die verzakken. En dat komt dan allemaal tegelijk. En dat is heel vervelend. Maar het moet ook.
0: En dat kost allemaal geld ook natuurlijk.
1: En het kost allemaal geld.
0: Dus
1: ja.
0: Dat moet ook allemaal in de komende begroting. Ja, dan zal dat denk ik wel een belangrijk item zijn.
1: Dat is wel een thema inderdaad. We hebben dat voor de verkiezingen hebben we al voor de komende 2 jaar een plan over kades en bruggen. En de Antonisbrug op de Kleiweg waar die betonplaten nu tijdelijk liggen.
0: Ja, ja.
1: Dat soort projecten zit daar al in.
0: Ja.
1: En ook de kaders die dreigen in te storten. Ja, dat moet je zo snel mogelijk oplossen. Je kan dat niet laten liggen.
0: Nee. Is dat een kwestie van alleen geld? Of is het echt een beetje nonchalant eruit? Ja, en heel Nederland, ik bedoel, is dat zo natuurlijk. Hè?
1: Nou, als je naar Rijkswaterstaat kijkt, we zijn niet de enige.
0: Nee.
1: Alleen, we hebben ook nog een slappe bodem, waardoor dingen veel sneller kapot gaan.
0: Ja. Ja, wat dat betreft heeft dubbel pech.
1: Ja.
0: Als dit uitgezonden wordt, dan zit jij op de hei met de gemeente.
1: Ja, op het zand, denk ik vooral.
0: Ja?
1: Wij zitten in Burghaamstede met de raadsleden.
0: Ah, in Zeeland. Ja. Een tweedaagse, is dat een soort teambuilding?
1: Het is aan de ene kant teambuilding, maar aan de andere kant hebben we ook lezingen. Er komt iemand van de VNG een lezing houden. We gaan aan de slag met hoe je je raadswerk goed kunt doen. Het is echt kennisoverdracht en het is ook teambuilding, zodat je ook beter weet wie de ander is en goed kunt samenwerken. Want we moeten met z'n allen voor die stad zorgen.
0: Ja. Is dat voor het eerst dat zoiets gebeurt of niet?
1: Nee, dat is altijd in september na de verkiezingen dat er dan een tweedaagse is.
0: Oh.
1: En dat is niet iedere september dus, maar dat is 1 keer in de 4 jaar.
0: Ja. Nou, het is te hopen dat het een beetje mooi weer is ook. Want op strand is vlakbij natuurlijk. Maar nee.
1: Ja, en tussen de lezingen door wil je toch even naar buiten.
0: Ja, toch wel.
1: Ja.
0: Vrijdag en zaterdag is dat?
1: Ja, op vrijdagmiddag weg en op zaterdagmiddag terug.
0: Oh, kijk eens aan. Anderhalf eigenlijk. Anderhalve dag. Ja. Heb je er zin in?
1: Ja, het is altijd echt gezellig en je leert er heel veel van. En je ziet mensen ook in een andere omgeving in plaats van in een super strakke vergadering. Dus dat maakt het ook leuk.
0: Ja. Ik begreep dat de burgerraadsleden of commissieleden, die mogen niet mee, want dan werd het een beetje te duur.
1: Nou, niet zozeer te duur, maar dit zijn
0: de mensen. Je hebt nogal wat natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar dit zijn de mensen die echt gekozen zijn om in de raad te gaan. En met die 35 nemen we uiteindelijk de besluiten. Dit zijn de mensen die op het stemknopje duwen.
0: Ja.
1: Dus het is handig om daarmee te beginnen, om die goed te leren kennen.
0: Ja. Er zijn er heel veel nieuwe, hè?
1: Ja.
0: Ook nieuwe raadsleden trouwens veel.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Dus ja, voor jullie is het allemaal een beetje... Ja, vroeger zaten raadsleden, die zaten er soms 20 jaar in. Dat heb je niet meer, hè?
1: Nee, maar dat komt ook omdat het raadswerk veel zwaarder is.
0: Ja.
1: En dat maakt het moeilijker te combineren met je gezin en met je baan. Het is echt... Het kost veel meer tijd en energie. Het is echt bijna een dagtaak soms. En er staat zeker 16 tot 20 uur per week voor. En dat houden mensen geen 20 jaar meer vol.
0: Nee, en als fractievoorzitter heb je nog extra taken natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Is het voor jou een beetje te combineren alles?
1: Ja, ik heb alleen mijn gezin ernaast. En op die manier is het te combineren.
0: Ja.
1: Maar ik zou er niet nog een 40-urige werkweek naast kunnen.
0: Nee. Zijn er nog heel belangrijke dingen die je denkt, joh, daar wil ik het nog even over hebben of niet? Nou, je komt de komende tijd natuurlijk, komen er wel meer aan de beurt, maar...
1: Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe we de komende tijd de stad meer gaan betrekken. Want dat is wel een van de goede voornemens van het samenlevingsakkoord. Dat we ook echt met de samenleving aan de slag gaan.
0: Ja, het woord zegt het eigenlijk al, hè?
1: Ja, want het heeft ook ter inzage gelegen. We hebben echt honderden reacties gekregen uit de stad. Die hebben we ook netjes verwerkt.
0: Aparte reacties of voor de hand liggende reacties misschien ook wel?
1: Nou, mensen konden aangeven of ze het goede plannen vonden. En dat konden ze dan ook per hoofdstuk een beetje doen. En we hebben ook een deel van die reacties verwerkt. Er was bijvoorbeeld een reactie over laaggeletterdheid, dat er nog in moest. Dus dat is alsnog erin gekomen. En op die manier proberen we het ook echt met de stad samen te doen.
0: Ja, dat is ook nieuw, hè? Eigenlijk.
1: Nou,
0: wil niet zeggen dat
1: het krijgt meer aandacht nu.
0: Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen.
1: Ja, ik ook. Ik heb er zin in.
0: Ja. Ik zou zeggen, Mirjam, bedankt. Heel veel succes op die tweedaagse. En ook het komende seizoen, zullen we maar zeggen, inderdaad.
1: Dank je wel.
0: We gaan eruit met muziek. Maar volgende week zit hier, als het goed is, wethouder Evert Bobeldijk. En we gaan eruit met September van Snelle.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 19 september 2026. Ik krijg van mijn energieleverancier een maandoverzicht van het gebruik en opbrengst van mijn huis qua energie. Op ruim 2 pagina's staan daar regels met getallen over CO2, kilowattuur en euro's. Komt heel transparant over. Maar heb je wel eens 1 kilo CO2 op de weegschaal gezien? Of een kilowattuur in de tas kunnen opbergen? Snel naar het laatste bedrag dan maar om te zien wat de onvermijdelijke kosten zijn voor deze maand en dan betalen. Klaar. Herkenbaar. In een opiniestuk in een van de landelijke dagbladen ging het over een groot gat in de communicatie vanuit bedrijven en de beleefwereld van consumenten. Zoals onder andere de CO2-beleving. Conclusie? Die CO2-beleving is voornamelijk aanwezig bij de zender, niet bij de ontvanger. Ontvangers betalen zuchtend wel het allerlaatste bedrag en ze geloven de rest wel. Alleen energiehobbyisten investeren tijd en apparatuur om zelf het verbruik te bewaken onder het motto meten is weten. Die trekken graag een fles goede wijn open als de CO2 een stuk lager uitpakt deze maand. Niet iedereen is energiehobbyist, om het maar heel voorzichtig te zeggen. En juist deze andere mensen zijn het meest geholpen met eenvoudige hulpmiddelen. Een klein inzicht in verbruik ten opzichte van de buren is een eenvoudige en heldere boodschap. Ik weet uit ervaring dat als jouw verbruik hoger is dan bijvoorbeeld het gemiddelde van jouw buurt, dat deze boodschap overkomt. Want dat zijn uiteindelijk ook de euro's die je kunt besparen. Het is mijn inziens de taak van de overheid en de leveranciers om daar niet alleen helder, maar ook vooral begrijpelijk over te communiceren. Alleen een lijstje met getallen is daarbij niet de oplossing. Ik stel dan ook voor om bij de maandelijkse afrekening ook een klein overzicht van de verschillen in verbruik van je buren te geven. Een eenvoudige punten- of stersysteem. 1 ster als je veel kunt besparen en 5 als de buren veel kunnen besparen. Dat werkt. Ik ben namelijk ook zo'n energiehobbyist die graag op feestjes wil vertellen hoeveel CO2-sterren ik heb deze maand. Want het is de 3e zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie, inspiratie voor een duurzamere wereld. En Gewoon Groen is een programma van Gouwestad Radio. Iedere 3e zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel. Met een kleine virtuele redactie. En de technische ondersteuning natuurlijk is van Arjan Doelman. En we zoeken altijd in zo'n programma een bruggetje naar de eerste plaat. En het bruggetje komt nog, maar de plaat staat nu stuig.

0: Ik heb...
1: Hij heeft ons bier!
2: Hé! Hey! Hier! Terug! Dat is ons bier!
1: Het ons bier, geen bier!
2: Hij houdt zelf mijn eigen bier! Kom hier! Hier.
3: Oh, sorry.
2: Nou, niet meer weten.
1: We blijven de volgende keer.
2: Het is ons bier.
1: Zwerven.
2: Zwerven. Wie is een zwerver?

0: Nou, we komen allemaal weer terug van de koelkast met een pilsje in onze hand. Want dit inspireert toch wel. Alleen Arjan die is toch wel weer op zijn kievive om de schuiven goed te bedienen. Want inmiddels hebben we aan de telefoon Thijs. Die vanwege zijn persoonlijke omstandigheden niet in de studio kan zijn. Welkom Thijs.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Je moet even niet aan bier denken, moet ik zeggen.
0: Nee, ik begrijp dat je eventjes bezig bent om bij te komen.
1: Te herstellen, ja.
0: Ja, dus... En ik wacht wel op je column. En bij me zit ook Bram Talman. Die zal misschien nog wel reageren. Dus ik zou zeggen, doe je best.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik ga hem voordragen en ben daarna beschikbaar voor de kritische vragen van Bram.
2: Ja, goedemorgen Thijs.
1: Goedemorgen Bram. Een bedrijventerrein of bakplaat. Over hitte, slimme oplossingen en de kracht van samen nadenken. Afgelopen zomer was het op sommige dagen behoorlijk afzien. Niet alleen op vakantie in het zuiden van Frankrijk, waar je met een beetje geluk van een afstandje de blusvliegtuigen water uit de zee zou scheppen om het bosgebied aan de overkant van de baai te blussen. Want ook dichter bij huis, op onze Goudse bedrijventerreinen, ging het er verhit aan toe. Grote parkeerplaatsen, weinig schaduw en bedrijfspanden die de hele dag in de zon staan. Wie daar rondliep, weet dat een bedrijventerrein op een hete dag soms meer weg heeft van een bakplaat dan van een prettige werkomgeving. Vorige week zat ik met een groep ondernemers van zo'n broeierige bakplaat bij elkaar. We keken naar warmtebeelden die tijdens de afgelopen hete zomer met een drone waren gemaakt. Een keertje vliegen overdag en een keertje 's nachts. Geen ingewikkelde klimaatmodellen of abstracte toekomstscenario's, maar beelden van de eigen omgeving. Waar wordt het eigenlijk het warmst? En wat zou je daaraan kunnen doen? Wat me vooral opviel in het gesprek was hoe snel het inzicht en de mogelijke oplossingen zich al pratende ontwikkelden. We begonnen bij hitte, maar al snel ging het over veel meer dan alleen die paar graden verschil. Want juist een paar graden maken een enorm verschil. Zo bleek uit de beelden hoe sterk de temperatuur kan verschillen door bijvoorbeeld de kleur van een dak en het gebruikte materiaal ervan. Ook schaduw van bomen of overkappingen van parkeerplekken kan een groot verschil maken op straten en parkeerplaatsen. Dat klinkt misschien als een detail, maar het kan behoorlijk wat betekenen. Een gebouw dat minder opwarmt, heeft vaak minder koeling nodig. En wat je niet hoeft te koelen, hoef je ook niet van energie te voorzien. En dat scheelt dan weer op de energierekening. Daarmee werd een vraag over hitte dus ook een vraag over energie en geld. En toen we eenmaal die kant op dachten, kwamen er vanzelf meer ideeën op tafel. Want wat helpt nog meer tegen hitte? Denk aan groen. Bomen bieden schaduw en beplanting kan bijdragen aan een prettige omgeving. Ook water kan een rol spelen, bijvoorbeeld door regenwater op te vangen en slim te gebruiken. En tijdens de bijeenkomst kwam ook het idee op tafel om te onderzoeken of bedrijven regenwater gezamenlijk kunnen buffelen. Bijvoorbeeld voor het hergebruik in droge perioden en misschien ook wel voor andere toepassingen. Of om een rol te spelen bij de beschikbaarheid van bluswater. Mocht er dan toch een stukje groen in brand vliegen, dan hoeven we in elk geval geen water uit de zee te scheppen. Het zou me niet verbazen als we hier in Frankrijk stiekem een beetje jaloers op zijn wat we hier in Gouda allemaal aan het uitdenken zijn. Ook al zijn het dan nog geen uitgewerkte plannen, het zijn wel ideeën die ontstaan wanneer je samen naar een bedrijventerrein kijkt en er verder gedacht wordt dan de grenzen van de eigen bedrijfskavel. En dat is wat ik zo interessant vind aan de aanpak van integrale verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat je samen meer ziet in energie, klimaatadaptatie en circulariteit niet als afzonderlijke onderwerpen worden behandeld. Want buiten op de bakplaat houden die onderwerpen zich helaas ook niet netjes aan die indeling. Een boom kan schaduw geven en bijdragen aan een prettiger werkomgeving. Een maatregel tegen hitte kan ook energie besparen. En een gezamenlijke voorziening van regenwater kan meerdere bedrijven helpen in tijden van droogte of om overstromingen tegen te gaan. De belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst was voor mij niet dat we na één middag alle problemen hadden opgelost, want dat lukt natuurlijk ook niet als je niet alle technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid al in beeld hebt. Maar pure winst was wel dat ondernemers nu met nieuwe inzichten naar hun eigen terrein kijken en zichzelf en elkaar op constructieve wijze vragen beginnen te stellen. Misschien begint verduurzaming soms gewoon met een hete parkeerplaats, met de vraag waarom het ene dak zoveel warmer wordt dan het andere, of met de constatering dat het zonde is om al het regenwater zomaar af te voeren. Bedrijventerrein hoeft geen bakplaat te blijven. Maar om het koeler, slimmer en toekomstbestendiger te maken, moeten we wel samen aan de slag.
0: Ja, ik zie al bijna een beeld van een vliegtuig wat in Gouda regenwater komt ophalen om de brand in Den Haag te blussen. Maar of overdrijf ik nu een beetje?
1: Nou, af en toe moet je dingen overdrijven om het iets duidelijker te maken waar de problematiek nu echt zit.
0: Ja. En ik vind het ook opvallend dat je zegt van, joh, we zijn nu veel meer bezig met hittestress dan verwarming. En dat zie ik ook aan allerlei artikelen over het gebied van de verduurzaming. Koelere stenen, koelere dakpannen. En de ene keer is koelte belangrijker geworden dan verwarming.
1: Ja.
0: Ja?
1: Heb je het toch...
0: Ja, maar klopt dat beeld? Of heb je dat beeld ook?
1: Ja, nou ja, we zien juist ook door die opnames die we gemaakt hebben over de hittestress, hoe extreem de temperaturen op kunnen lopen. Ja, en dat moeten we dus in een warme periode ook allemaal maar weer zien te koelen.
0: Ja.
3: Dan ben ik wel benieuwd, Thijs. De oplossing hebben we niet. Wordt er ook gesproken over binnen DPG en uiteraard dus met de ondernemers. Over ondernemen de hoogte in. Want nu zie je bij veel bedrijventerreinen, of vrijwel alle bedrijventerreinen, dat daar bedrijven zijn met één, hooguit twee lagen. Waardoor je natuurlijk ook heel veel meer oppervlak hebt als je bijvoorbeeld over hittestress hebt. Op het moment dat je de onderneming de hoogte inbouwt, kan ik me voorstellen dat dat een hele hoop voordelen heeft. Maar waarschijnlijk ook nadelen die jij kan benoemen.
1: Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft is bedrijvigheid en bewoning, zeg maar, vergelijkbaar. Hè? Of is dat in zekere zin identiek. Als je de hoogte ingaat, zal je nog steeds op de bovenste laag. Ik zit zelf ook in een bedrijfspand waar het op de benedenverdieping een stuk koeler is in de zomer dan op de bovenste verdieping. Juist ook weer hoe het geconstrueerd is, hè? Hoe de dakbedekking is gekozen. Hè? Dat donkere dak versus een lichter dak. Dus ja, je zal voor een deel zal je een oplossing daarin kunnen bewerkstelligen op de lagere lagen. Maar bovenin heb je nog steeds hetzelfde probleem. Plus dat je in sommige gevallen het bedrijfsproces daar zich ook niet voor leent. Aan de andere kant kan je ook heel goed voorstellen dat juist op een, neem even een concreet voorbeeld, als je op de onderste laag een autodealer hebt en daarboven nog twee, drie lagen kantoren kan zetten, ja, dan ga je wel slimmer met je ruimte om.
3: Waarom doen we dat nog niet?
1: Dat is een hele goede vraag. In die zin dat we ook daar denk ik de collectiviteit moeten zoeken. Dat vraag en aanbod veel beter op elkaar aangesloten kan worden.
0: Ja. Die collectiviteit en de sociale samenhang zien we heel vaak terug in duurzaamheidsprojecten. Dus hier ook weer. Dus dat...
1: Ja, en ik denk ook hè, wat je nu ook in Gouda, maar ook daarbuiten wel meer ziet ontstaan. Is dat we, dan maak ik ook even die vergelijking op, hè, haal ik ook aan van dat bedrijfspanden en woningen de hoogte in een vergelijkbaar vraagstuk is. We hebben in de basis altijd gezegd, we scheiden dat van elkaar. Hè. We maken bedrijventerreinen en we maken woongebieden. En op het moment dat dat gaat vermengen, dan gaan we het spannend vinden. Nou, dat kan inderdaad ook heel spannend zijn op het moment dat je met zware industrie zit en hè, daar wil je liever niet een appartementencomplex bovenop zetten. Maar op het moment dat je juist met kantorenbedrijven te maken hebt, ja, dan zou je daar prima een combinatiefunctie van kunnen maken. Alleen dan moet je dat wel van elkaar weten. Hè. Moet je dus ook gezamenlijk dat gesprek aangaan. En dat is denk ik ook wat we nu vanuit DPG ook veel meer proberen. En nu is het dan in die integrale verduurzaming vooral nog op bedrijven gericht. Hè. We zijn ook een ondernemersplatform. Maar ik vind het een hele interessante gedachte die Bram opwerkt. Om ook eens te kijken hoe je daar ook bewoning in mee zou kunnen nemen.
0: Ja, ik zie het al helemaal voor me dat je een zwembad hebt met daarboven kantoren. Dat koelt ook redelijk af, denk ik. Maar draaf ik nu weer door?
1: Nou ja, een klein beetje in die zin dat voor een beetje zwembad heb je ook behoorlijk wat warmte nodig of er komt veel warmte vrij. Ja. Dus daar zal je ook wel slim naar moeten kijken. Maar dat is natuurlijk wat ik net ook in mijn column aangeef. Dat je het niet in één middag hebt opgelost als je niet alle technische en financiële details beschikbaar hebt. Maar het begint juist wel met zo'n idee om daar in gezamenlijkheid toch ook eens naar te kijken en de mitsen en maren en de voor's en tegens ook met elkaar te bekijken.
0: De kennis voor die mitsen en maren, die is aanwezig? Of doet DPG dat? Of is die landelijk aanwezig?
1: Nou, we hebben natuurlijk wat dat betreft diverse partijen landelijk, maar ook zeker in het Goudse. En binnen ons netwerk van het duurzaamheidsplatform, die we juist ook aan tafel brengen om hier ook in mee te denken en in mee te werken. Kijk, waar we nu op dit moment in specifiek het project rond de integrale verduurzaming staan, is dat we nog heel erg aan het onderzoeken zijn. Hè. Welke vragen spelen er, welke aspecten moeten we meer van zien te weten om vervolgens die kennispartijen ook aan tafel te zetten. Om hier ook in gezamenlijkheid naar oplossingen toe te werken.
0: Ja. Dankjewel. Bram, had jij nog een opmerking?
3: Ja, er gaat van alles door mijn hoofd, Thijs. Ja, sowieso complimenten voor om gezamenlijk zo'n verkenning aan te gaan. Als er uiteindelijk mogelijke oplossingen op tafel komen, zal dat ergens gefinancierd moeten worden. Deels door de ondernemers, maar ik vermoed ook deels vanuit subsidieregelingen enzovoorts. En ik krijg een beetje het gevoel alsof er bij jullie bijeenkomsten ook out of the box wordt gedacht. Is er genoeg ruimte om dan ook aanspraak op zulke regelingen te kunnen maken? Want juist die creativiteit is nodig, maar word je niet beperkt door de regels waar jullie direct proberen te zoeken.
1: Ja, ik snap denk ik wel waar je op doelt. Hè. En ook hoe ik het nu schets, hè, heel erg out of the box, juist heel erg configureren. Hè. Eerst breed uit te waaien van wat betekent dit nu allemaal qua integraliteit en welke elementen zitten daarin. Maar vervolgens op deelontwikkelingen, zeg maar, configureren we juist wel weer heel specifiek, zodat we ook juist aanspraak kunnen maken op financieringsmogelijkheden. Waarbij terecht wat je aangeeft, ondernemers zelf daar ook een investering in zullen moeten plegen. Maar waarin ook een breed instrumentarium aan subsidies en fiscale mogelijkheden ook aangesproken kan worden. Even heel specifiek, daar waar het nu aan de energiekant heel veel over netcongestie gaat in het ontwikkelen van energy hubs. Daar is nu van Rijkswegen ook een regeling voor beschikbaar. Die gaat over een aantal weken gaat die open om de eerste haalbaarheidsonderzoeken ook te financieren. Want daar stagneert het heel vaak. Op het moment dat wij binnen de integrale verduurzaming dat onder die regeling zouden willen aanvragen, lukt dat natuurlijk niet. Alleen een belangrijk onderdeel in die collectiviteit, in samenwerking het energievraagstuk het hoofd bieden en dus te zien wat het effect daarvan is op de andere onderwerpen, dus klimaatadaptatie en circulariteit.
3: Dus eigenlijk werken jullie van heel breed, heel integraal naar steeds meer concrete brokjes, als ik het zo mag noemen, zo bedoel ik het zeker niet, maar naar concrete brokjes die ook daadwerkelijk aangepakt kunnen worden, waarmee hopelijk tot realisatie kan worden overgegaan.
1: Absoluut. Het moet allemaal behapbaar blijven. Of je het nou op een individueel huishouden of op een individueel ondernemingsniveau bekijkt, het wordt op een gegeven moment goed hier boven het hoofd. En zie je de oplossing niet meer. Als je dit samen kan doen, maar wel weer terugbrengt naar een specifiek deelonderwerp, dan wordt het weer overzichtelijk. En dan wordt het behapbaar. Dus die brokjes die jij noemt, dat is precies waar we naartoe werken.
0: Wij gaan er even tussenuit. We bellen je straks nog weer even als je Bram mag aanvallen. Dus dan komt het
1: verhaal. Ik kan niet wachten.
0: Goed. We gaan even muziekje.

0: Ja, op verzoek van onze muziekman Christopher, altijd een Spaanstalige. Dat houden we erin. Even iets heel anders. We hadden eerder mee moeten beginnen. Wij doen veel met woorden, maar dit gaat een beetje veranderen. We mogen ook duurzame artikelen uitdelen aan luisteraars. Die komen van de gemeente. Dat is een waterbesparende douchekop, een timer om op tijd apparaat uit te zetten, tochtstrips, folie en een vochtigheidsmeter voor om de huis de hoe heet dat? De waterniveau, de vocht te voorkomen kunnen meten.
1: Voorkomen dat je schimmel op de muren krijgt.
0: En dat is tegen schimmel te doen. Die hebben we hier liggen. De eerste die reageert telefonisch of langskomt of via redactie@gouwestad.nl even reageert, die mag hem hebben. Bram, aan jou hadden we gevraagd van joh, de miljoenennota, daar verandert een hele hoop. Wat verandert, wat is belangrijk voor ons? En bedenk, als je gekke dingen zegt, Thijs reageert ook gelijk.
1: Dat is prima. Met als disclaimer vooraf, die geef ik niet weg, Thijs. De miljoenennota is opgesteld door een minderheidscoalitie. Oftewel, dus er wordt een hele hoop voorgesteld. Maar wat er überhaupt definitief gaat worden, dat gaat heel spannend worden.
0: Spannend in de vorm van beter of slechter?
1: Dat is aan de partij die het betreft. Maar als we het hebben over beter of slechter. In de breedte en met mijn bril op probeert deze minderheidscoalitie een hele hoop ingezet beleid van de voorgaande coalitie, die waar niet heel goed mee eindigde, bij te sturen. En dan zeg ik bewust bijsturen. Omdat bij een aantal zaken je denk ik kan afvragen, jeetje, is dit nu wel een verbetering?
0: Is dat navendant ook van de Europese politiek die de Green Deal een beetje aan het afgalveren is?
1: Nou, dat zullen we pas later gaan merken. Wat in Europa nu wordt besproken en eventueel wordt beslist, dat duurt echt jaren voordat dat in Nederland landt. Maar waar wij wel mee te maken hebben, zijn bijvoorbeeld Europese uitstootdoelen.
0: Ja. Die doel ik onder andere.
1: Ja. We hebben 2050 in zicht. Daar hebben we toch een duidelijke afspraak over. En het Planbureau voor de Leefomgeving. Die hebben bekeken dat de doelen voor 2030 in Nederland, reductie van de uitstoot onder andere. Ja. Dat de kans dat wij dat nu halen, op basis van wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat in de begroting nu staat, dat het kleiner is dan 5%.
0: Ja, oftewel niet haalbaar.
1: Oftewel niet haalbaar. Ja. En dan worden in dit geval geen keuzes gemaakt. Maar wordt aangekondigd dat als er extra maatregelen nodig zijn, nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja. Dat in het voorjaar van 2027 wordt besproken. Ja. Dus er wordt geen keuze gemaakt. En dat is moeilijk.
0: Maar als de politiek de keuze niet maakt, we hebben een tweede stroom van een bedrijfsleven die wel keuzes maakt. En ik zie dat het bedrijfsleven altijd achterliep op de politieke werkelijkheid. En nu lijkt het een beetje omgekeerd. Want de bedrijven die hebben wel zeker te maken met CO2-heffing. Als ze al dan niet nationaal of internationaal gaan handelen.
1: Ook daar, de CO2-heffing gaat, als de plannen doorgaan, minder snel stijgen.
0: Ja.
1: Net als de belasting op het verbranden van afval. Nou, dat heeft impliciet in zich, dat laatste. Dat als jij je afval minder effectief scheidt, dat je daar de kosten minder van zal merken. Maar bedrijfsleven zeker, Thijs haalde het zo net ook terecht aan. Het bedrijfsleven wordt in eigenlijk heel Nederland geconfronteerd met netcongestie.
0: Ja.
1: En als jij je bedrijf wil voortzetten en het doel van bedrijven is minimaal de productie op gang houden, maar liefst groei uiteraard, dan gaat het goed met je bedrijf.
0: Ja.
1: Dan zal die energie ergens vandaan moeten komen. En daarom is het heel belangrijk en ook nuttig dat partijen elkaar opzoeken hoe ze zo goed mogelijk met die beschikbare capaciteit om kunnen gaan. En dat gebeurt ook. En Thijs, dan ben ik wel benieuwd, gebeurt dat ook al los van de planvorming in Gouda, dat je weet?
2: Ja, dat gebeurt wel. Alleen je ziet wel dat het, wat Tim dan zegt, van bedrijfsleven voorlopen op de politiek. Het is ook een kwestie van, je moet kijken wat pijn doet. En dat gebeurt nu min of meer als vanzelf, hè, zeker met die netcongestie. Ja, dan schieten mensen wel in beweging, want ja, dan wordt het een probleem voor het bestaan van de eigen onderneming en van de lokale economie. Maar daar zal nog altijd wel een zetje mee moeten gegeven moeten worden. Om mensen op weg te helpen en om elkaar daarin ook op te zoeken. Waar ik tegelijkertijd ook heel benieuwd naar ben. Hè. Bram, jij geeft terecht aan dat dit dat de huidige miljoenennota een plan is van een minderheidscoalitie. Voorzie jij daar, wat is jouw bespiegeling daarop, wat dat betekent voor het daadwerkelijk slagvaardig aan de slag gaan met verduurzamingsplan?
1: Ik denk dat door de vraag te stellen, ja, ik herhaal het, je de vraag, of ja, je eigenlijk het antwoord al hebt gegeven. Vrees voor uitstel in plaats van daden. En ik denk, laat ik het breder stellen. Als politici dien je keuzes te maken. En die keuzes moet je ook kunnen uitleggen. En of mensen dan tevreden zijn met het antwoord, dat is aan de ontvanger. Maar het lijkt alsof er op dit moment steeds minder keuzes worden gemaakt. Want de ontvanger van de uitleg van die keuze, die neemt geen genoegen met nee. Die gaat naar het Malieveld en die steekt van alles in de fik. En dat is wel, ja, dat is waar ik me echt zorgen over maak, Thijs. Want hoe kan je als politici, gekozen volksvertegenwoordigers, daadwerkelijk zeggen, wij gaan deze richting in. En die richting, die blijven we aanhouden.
2: Ja, nou ja, kijk, wat in die zin inderdaad wel zorgwekkend is, het perspectief of het handelingsperspectief voor ondernemers, maar ook voor burgers, steeds beperkter wordt. Hè? Of in ieder geval het plaatje wat daarin geschetst wordt. Het wordt best wel afgehouden. Tegelijkertijd zie je dat er ook best wel stappen gezet worden op de reeds ingeslagen richting. Als je kijkt naar de plannen op het gebied van hernieuwbare energie en iets wat dan benoemd wordt als het vormen van energiegemeenschappen, waarin je dus ook en niet alleen maar de coöperatieve gedachte aanhoudt, waarin mensen bij elkaar zitten, maar in gemeenschap. Dus zowel bewoners als ondernemers in samenspraak ook tot duurzame oplossingen laat komen. Als je het negatief bekijkt, is dat een druppel op de gloeiende plaat. Maar ja, ik hou er toch van om het om positief te blijven. En dit wel als een kans te zien en ook wel een ontwikkeling waar het huidige kabinet wel op inzet.
1: Ja, dat is eigenlijk de bal bij inwoners en ondernemers, maatschappelijke organisaties neerleggen. Komen jullie maar met de beste oplossing, dan zullen wij dat proberen te faciliteren.
2: Ja.
1: Eens, en dat geldt, dat gaat denk ik zeker op voor een grote groep trekkers, voorlopers. Dan is het spannende natuurlijk wel, ja, hoe ga je andere partijen meekrijgen? En ik denk dat een deelsturende overheid daar toch wel van belang kan zijn. En om dan weer op terug te brengen naar netcongestie. De netcongestie in Gouda is afgekondigd naar aanleiding van het busstation. Of het oplaadstation op het industrieterrein van de busmaatschappij. Die volgens de concessie volledig elektrisch moet rijden. Ja. Er is inmiddels een onderzoek verricht naar hoe dat verloop van die concessie is gegaan. En één advies daaruit aan de provincie is, neem als provincie zelf de regie over dit soort OV-oplaadpunten. Want dat is eigenlijk te belangrijk om aan de markt over te laten. Dus er wordt in een rapport geconcludeerd, wij hebben een sturende overheid nodig.
2: Ja. Nou ja, ik ben het persoonlijk zeker met je eens dat daar op onderdelen veel meer sturing nodig is. En dat je dat bij een overheidspartij neerlegt. Tegelijkertijd zou je dus ook wel het handelingsperspectief van daaruit moeten blijven bieden aan de markt. Om helderheid te schetsen van waar men aan toe is. Wat kan wel, wat kan niet. En dan kan je het daarmee eens zijn of niet mee eens zijn, maar je hebt in ieder geval duidelijkheid wat wel en niet kan. En dat is denk ik wel een tendens die al langer speelt, niet alleen bij het huidige kabinet, maar ook bij eerdere kabinetten, dat heel veel zaken vanuit de landelijke overheid worden weggelegd, hè, eigenlijk maar een beetje bij wegbewogen wordt om dat neer te leggen bij of de markt of bij lokale overheden. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de warmtetransitie, dat is heel erg lokaal neergelegd. Dus we gaan elke gemeente ongeveer, en ik snap heel goed dat elke gemeente anders is opgebouwd, maar in de basis heb je gewoon de warmtetransitie in te vullen. Dus daar kan veel meer van elkaar geleerd worden, in plaats van dat je het bij elke individuele gemeente neerlegt. Wat positief daarin op dit moment is wel dat er voor het vormen van warmtebedrijven, warmteleveranciers in de lokale setting, dat daar meer mogelijkheden komen om dat ook te versnellen.
1: Ik voel daar een beetje een spanningsveld. Jij gaat niet over landbouw, visserij enzovoorts. Laatste vraag. Nee. Ik zie hier iemand heel hard gebaren. Ja. Hoe kijk jij dan aan, of heb je daar een mening over, over het doel om de kritische depositiewaarde voor stikstof, om daar een streep doorheen te halen en om met harde uitstootdoelen per sector te komen en de verantwoordelijkheid om tot die reductie te komen bij de sectoren zelf neer te leggen? Gaat zoiets dan, nu we 10 minuten in gesprek zijn met elkaar, gaat zoiets in de praktijk dan werken, denk je?
2: Nou, dat wordt denk ik heel problematisch in die zin dat je dan, kijk, in de basis denk ik dat het goed is als de grootste vervuiler ook het meeste aan de oplossing bijdraagt. Maar over de definitie van wat dan de grootste vervuiler is, ja, daar zijn we niet even in een 10-minuten gesprekje en dan denk ook niet in een uur gesprek zijn we er over uit.
0: Ik voel hier een compleet nieuw onderwerp aankomen.
2: Misschien dat we over een maandje nog eens eventjes een keer hierop verder kunnen.
0: Ik sta daar helemaal voor open. We gaan even naar Corine luisteren.
3: Legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwe Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand

0: Een heel ander onderwerp. De dierenweide in Overwelle bestaat vandaag 30 jaar. Ik ging op bezoek en vroeg aan Yvonne de La Ferrente wat de dierenweide is.
1: Een kleinschalige kinderboerderij die zondag dus 30 jaar bestaat en het wordt alleen gerund door vrijwilligers.
2: Ja, en wat zien we hier allemaal? Ik bedoel, we kunnen hier even rondlopen, want dat is ja. Het leuke van op locatie.
1: Onze grootste dieren, dat zijn twee ezels.
2: Ja.
1: Kaya, het vrouwtje, en Rico, het mannetje.
2: En die grazen gezellig in de wei.
1: En die graven gezellig, die eten gras en die krijgen maar een heel klein beetje biks en een stukje peen. Want anders krijgen we van de dierenarts op ons kop dat ze te dik worden.
2: Ah.
1: Het zijn natuurlijk zuinige dieren, hè?
2: Ja. Verder zie ik heel veel geiten.
1: En dan de geiten lopen nu lekker in de binnenwei. Dat zijn er 6. Er is nog 1 kleintje bij.
2: En die eten ook allemaal gras. Die krijgen ook weinig.
1: Ja, en die krijgen groenten. We krijgen 2 keer in de week mogen we groenten halen. En dat krijgen ze ook, groente en fruit.
2: Ja. En we horen op de achtergrond de kippen. Dat zal wel zijn de haan die we horen, denk ik. Maar de kippen scharrelen hier ook rond.
1: Ja, dat zijn nog kleintjes. Af en toe komen we een verrassing tegen. Dan is die moeder ergens gaan zitten waar we het niet zien. Of tussen het hoge gras of tussen de borstjes. En dan spreidt ze opeens de vleugels. En dan komen er ineens allemaal kuikentjes onder vandaan.
2: Het gaat heel spontaan.
1: Prachtig.
2: Ja. Maar dat kan ook omdat het relatief groot is hier. Voor
1: ja.
2: De dieren.

0: konijnen wel. Die kunnen de hele winter buiten blijven, want dat hok staat ook hoog. Dus daar hebben ze geen last van. Het is geïsoleerd.
1: Het valt mij op dat er erg veel ruimte is. Dat is erg...
0: Ja, en toch zijn we maar kleinschalig. Maar we hebben daar zometeen die hoek en dan ook nog erachter. Dus qua weilanden is het veel.
1: Ja.
0: Maar ja, we willen niet meer dieren, hè? Dan wordt het gewoon te veel.
1: Het moet geen massa worden.
0: Het moet kleinschalig blijven. Dat vinden de mensen ook zo prettig.
1: Ja?
0: En vooral als ze kleine kinderen hebben, is deze binnenwei helemaal met hekken.
1: Ja.
0: Dus je kan je kinderen gewoon laten lopen. Je hoeft niet bang te zijn dat ze ergens tussen zitten of in het water vallen of zo.
1: En ik zie ook een speelplaats voor de kinderen en allemaal attributjes.
0: En een glijbaan. Ja. En als kinderen niet naar huis willen, dan zeggen we altijd, ja, dan moet je in het huisje blijven slapen.
1: Ja.
0: En dan gaan ze meestal wel met de ouders gelijk mee.
1: Want dat is een foyer?
0: Ja, we hebben een binnen- en een buitenfoyer.
1: En een kantoortje voor de nodige zaken.
0: Ja, we hebben verschillende soorten vogels. Toevallig weer pas een paar nieuwe erbij gekregen.
1: Ja.
0: Of tenminste gekocht. Diamantduifjes, die berooien ogen en die hebben allemaal spikkeltjes, vandaar dat woord. Twee grotere valkparkieten. En kleine parkieten natuurlijk. En ook kanaries, en dat is prachtig, want die zingen veel mooier.
1: Ja. Nu bestaan jullie 30 jaar. Na het einde van deze uitzending gaat het bij jullie los. Wie verwachten jullie en wat gaan jullie doen?
0: We hebben het ook bij jullie dus. En alle social media zoveel mogelijk gezet. In het winkelcentrum, bij scholen, bij de verpleeghuis hier. Daar hebben we allemaal posters op gehangen. Met de datum en wat we doen. En dan we hebben wat oud-Hollandse spelletjes. We hebben altijd poffertjes. We hebben ijs. Kinderen mogen een lunch maken voor de dieren. En die mogen cakejes versieren.
1: Kortom, ze zijn de hele middag wel bezig hier.
0: Dat kan wel, ja.
1: Ja.
0: En als het goed weer is, is het ook altijd heel erg druk.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel erg leuk. Ja, we hebben het boerderijijs. Dus dat is ook speciaal.
1: Ja. En het zijn allemaal mensen hier uit Grovenwelle die hier vandaan komen?
0: Nou, nee. Die komen ook echt uit de stad. En we krijgen ook wel eens mensen uit Waddinxveen. Of mensen die zeggen, ik woon in Goudenrak en ik wist het niet. En dan komen ze hierheen. Haastrecht natuurlijk.
1: Haastrecht is bijna dichterbij.
0: Ja, dat is zo dichtbij.
1: Dichterbij dan Grovenwelle, bij wijze van spreken.
0: Ja, en mensen komen natuurlijk ook over de dijk.
1: Ja.
0: En dan ben je er ook zo.
1: Ja.
0: Trap je naar beneden en je bent er. Dus dat is ook wel handig. Nou ja, dan hebben we natuurlijk allemaal kippen. Die zitten ook mooi in een groot hok met buitenuitloop voor en achter.
1: Het zijn ook exotische kippen, hè? Allerlei.
0: Ja, wij willen kippen. Graag allerlei verschillende soorten en kleuren. Dat is natuurlijk het leukste.
1: Ja.
0: Dus nou ja, en daar lopen dan dus de schapen.
1: Oh, die horen er ook nog bij?
0: Die horen ook nog bij ons.
1: Zo, ja.
0: Dat zijn er 6.
1: Dus dat is nog groter dan dat ik in eerste instantie dacht.
0: Ja, maar die kunnen ook eventueel naar binnen in de schuur daarachter. Ja. Maar ja, schapen die worden niet nat, hè. Want die huid, die wol, die is vettig. Dus dat, als het regent, ze gaan wel ergens onder liggen, hoor. Wat dat betreft, maar ze worden niet nat.
1: 30 jaar? Nog 30 jaar erbij?
0: Voor mij niet.
1: Nee?
0: Nee, ik zit al op leeftijd, dus ik moet toch een beetje...
1: Ja, maar dit soort dingen houdt iemand jong, hè?
0: Dat weet ik.
1: Dus,
0: ja, dat weet ik. Maar ja, als je over de 80 bent, dan moet je toch ietsje rustiger doen.
1: Zijn er genoeg opvolgers dan?
0: Nou, we hebben ook door middel van jullie programma, hebben we toch weer wat mensen erbij gekregen. Heel fijn, want ik vind ook dat er een jongere aanwas moet zijn.
1: Ja.
0: Vooral voor al die digitale spullen tegenwoordig. Ik bedoel, ja, die hebben er veel meer verstand van. En die hebben ook weer vaak een hele andere kijk op iets. En dat is ook prettig.
1: Ja, dat moet ook. Hè? Ja.
0: Dat is nuttig. Ja, tuurlijk. Dus nee, dat is fijn.
1: Dus u bent allemaal welkom vanmiddag op het Dedplat 1. De poffertjes zijn inmiddels klaar. Het is mooi weer. En wat moet je anders doen dan gezellig naar een dierenweide gaan? We gaan een muziekje horen.

0: Ja, dat waren geluiden uit het winkelcentrum Bloemendaal. Want daar is recentelijk een nieuwe winkel verschenen. Nou ja, winkel. De Retourshop. Hier kun je blikken en petflessen eenvoudig inleveren. En voordat je thuis bent, heb je geld weer op de rekening staan. Aan de telefoon Corine Brinkus. Welkom.
1: Goedemiddag. Dankjewel.
0: Goedemiddag, ja. Bekende geluiden voor jou, hè? Blikjes.
1: Jazeker, ja. Zeker. Ja, en blikjes en plastic flessen uiteraard.
0: Ja.
1: En de oren zijn zo getraind dat we ook meteen horen als er glas tussen zit, wat er niet in hoort.
0: Ja, ja. Nou, want jullie zijn helemaal gespecialiseerd in het retourbrengen van blikjes en flessen enzovoorts.
1: Klopt.
0: Mag je dan eigenlijk jezelf een winkel noemen? Want in een winkel haal je spullen en breng je geld. En hier breng je spullen en krijg je geld.
1: Ja, ja. Ik weet niet of dat per definitie de uitleg van een winkel is. Ja.
0: Nou, je hoeft het niet te beantwoorden hoor. Maar nee, het viel mij een keer op. Zo van,
1: Ja, nee hoor. Die vraag hebben we in de shop wel meer gehad. Ja, en dat is inderdaad, ja, hoe noem je het dan?
0: Ja.
1: Statiegeld Nederland heeft het Statiegeld Retourshop genoemd, landelijk, want er zijn er meerdere inmiddels in Nederland. Ja, en je krijgt eigenlijk gewoon je geld terug wat je al betaald hebt. Ja. Je levert wat in. Het is de omgekeerde versie van iets kopen.
0: Ja.
1: Wat je normaal in de winkel doet, inderdaad. Maar het moet een naam hebben. Laten we het daarop houden.
0: Ja, nee, dat is helemaal uitstekend. Want ik keek mijn ogen uit toen ik dat zag. Een heel ander type winkel, denk ik, midden in een winkelcentrum.
1: Ja.
0: Maar goed, er zit een landelijke organisatie achter. Je gaf het al even aan. Die dus al die inleverpunten in Nederland gaat organiseren. Doen ze dat voor de lol of zit daar nog een verdienmodel achter?
1: Nee, dat doen ze zeker niet voor de lol. Dat is bepaald wettelijk en zelfs vanuit de Europese wetgeving. Er moet 90% plastic flessen en blikjes terug gaan komen voor de recycling. En er komt nog steeds niet genoeg terug. Er wordt nog te weinig ingeleverd.
0: De supermarkten maken het niet waar, bedoel je?
1: Nou, onder andere de supermarkten, maar de reden dat er ook dus de Statiegeld Retourshops zijn gekomen buiten de grote bulkmachines die op de buitenlocatie staan, is om het juist voor de mensen makkelijker te maken om het in te leveren. En dan hoef je niet speciaal die supermarkt in of die locatie waar je je spulletjes in gaat leveren. En dan moet je weer langs de kassa om je geld terug te krijgen. Bij onder andere dus de winkels krijg je ook gelijk je geld terug. Het zij via Tikkie, het zij via retourpinnen. Of cash, dat is in de winkels ook de mogelijkheid. Ja.
0: Want ik heb zelf gedaan, ik had een hele zak vol met blikjes. Die kon ik gewoon leeg starten. QR-code lezen en toen ik thuis kwam stond geld op de rekening. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de soepelheid waarop dat verliep.
1: Ja, nee, dat is ook allemaal enorm goed geregeld.
0: Ja.
1: Dat moet ook wel.
0: Ja.
1: En je levert het in. Hopelijk inderdaad om te zorgen dat er geen zwerfafval of minder zwerfafval is. Maar in deze tijden is het natuurlijk ook fijn om dat geld weer op je rekening te hebben.
0: Heb je ook veel vaste klanten die de straten afstruinen naar blikjes en dat komen inleveren?
1: Dat valt tot nu toe wel mee, moet ik zeggen. Die zullen erbij zitten, maar of die specifiek daar inleveren of naar supermarkten gaan.
0: Dat weet je.
1: Maar goed,
0: niet.
1: We zitten er natuurlijk pas sinds vorige maand.
0: Ja.
1: We zijn nu net, eigenlijk een maandje zeg maar onderweg precies. Dus ja, het moet ook nog wel kenbaar worden.
0: Ja.
1: Dus ik ben daardoor ook blij dat jullie de aandacht aan besteden.
0: Ja. Want komen er nog meer van dit soort retourshops in Gouda? Want er zat er eentje op de Antwerpse weg, begrijp ik.
1: Ja, op de Antwerpse weg zit een bulkmachine.
0: Ja.
1: Bulkmachine houdt in waar je dus ook grote aantallen in kan leveren.
0: Gewoon kratten vol, ja.
1: Zakken. Ja, kratten doen we niet, hè?
0: Ja, ja, goed, ja.
1: Maar zakken inderdaad. Op de Antwerpse weg zit er ook één. En dan nu de winkel.
0: Ja.
1: Het zou kunnen dat er nog een buitenlocatie gaat komen in de toekomst. Daar is momenteel nog geen sprake van. Want Statiegeld Nederland wil dat ook wel zoveel mogelijk in Nederland verspreiden.
0: Ja. Ik vind het een leuk initiatief. Het past ook binnen de recycling en tegen het zwerfafval. Dus ik ben wel een beetje enthousiast over dit verhaal.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Yes. Dat moeten nog meer mensen gaan worden.
0: Ja.
1: We zien nog wel eens inderdaad andere reacties of horen andere reacties. Omdat mensen het niet helemaal begrijpen. En die vinden het allemaal een gedoe dat zeker ook sinds de blikjes erbij zijn. Dat het allemaal ingewikkelder is geworden. Dat is ook zo. Maar de andere kant is inderdaad de verduurzaming. En de recycling ervan.
0: Ja.
1: In plaats van dat het op een grote afvalhoop terechtkomt.
0: Ik wens jullie heel veel blikjes toe. Dankjewel voor dit gesprek.
1: En dankjewel voor de aandacht voor de Statiegeld Retourshop.
0: Goed zo, dank je.
1: Fijne dag nog.
0: Zelfde, hoi.
1: Dag.

0: Ja, jullie hebben hem allemaal al een paar keer gehoord, Bram Talman. Ja, het is een bekende Gouwenaar, oud-raadslid voor D66 en medeoprichter van Goudenpot en van dit programma. Dus we zijn daar een hele lange tijd gekomen samen. Ik heb hem gevraagd van, joh, die miljoenennota, leg eens uit, wat houdt dat voor de normale mens in? Nou, we hebben hem al aardig aan het woord gehoord bij DPG. Hij heeft de degens aardig gekruist. Wat zijn de belangrijkste dingen die jou opvalt, waar mensen mee te maken krijgen?
1: Als we het echt over de gewone mensen thuis hebben.
0: Ja, ik mag het woord burgers bij jou niet gebruiken.
1: Nee. Want de burgers die gaan op een broodje.
0: Ja.
1: Nee, wat mensen thuis echt zullen gaan merken. De korting op de accijns voor benzine en diesel.
0: Ja.
1: Die wordt verlengd. Ook volgend jaar nog. In 2028 gaat die omlaag. En in 2029 wordt die afgeschaft.
0: Met andere woorden, dan wordt de benzine weer duurder.
1: Volgens deze plannen, ja. Maar alles afhankelijk van natuurlijk wat er geopolitiek gebeurt in het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: En nog een belasting die omlaag gaat. De vliegbelasting voor lange vluchten gaat omlaag.
0: Okay.
1: Want de minderheidscoalitie is bang dat mensen anders de auto nemen naar Duitsland om daar alsnog hun lange vlucht te gaan nemen.
0: De vlucht om te vluchten.
1: De vlucht om te vluchten. Ja. Dus dat gaat geld schelen.
0: Ja.
1: En op het gebied van duurzaamheid heeft dat natuurlijk ook waarschijnlijk zijn impact.
0: Ja.
1: Maar we hebben het al over de kans kleiner dan 5% gehad om onze reductiedoelen in 2030 te halen. Daar draagt dit waarschijnlijk niet aan bij.
0: Dat wordt 3% dan, denk ik. Ja. Ja. Nog andere opvallende dingen waarvan je denkt van, hé, dat is niet handig? Of is het een beetje lauwloenen verhaal? Het is een minderheidskabinet, dus ze maken niet echt keuzes, begrijp ik.
1: Nee. Dus dat wordt spannend. Ja, en toch opvallend, dit kabinet, maar ook voorgaande kabinetten. Er worden wel miljarden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe infrastructuur. En dan moet je dus denken aan snelwegen, bruggen enzovoorts, waarbij er relatief weinig geld is voor onderhoud. Want ja, een lintje doorknippen, deze brug hebben we opgeknapt. Ja.
0: Dat gebeurt niet.
1: Dat doe je liever niet.
0: Nee.
1: En de investeringen in spoorinfra. Ja. Terwijl toch steeds een nadruk wordt gelegd op pak nou de trein. Die blijven wederom achter.
0: Ja. Nou, daar worden we niet vrolijk van. Dus dank je wel voor deze analyse. En ook de discussie met Thijs was een leuke bijdrage. We houden nog contact natuurlijk. Wij gaan nog één ding aangeven. Daar mag je ook op reageren. Want het is vandaag, dit weekend, egeltelweekend. En dan heb jij een hele kolonne egels in je tuin zitten.
1: De stand staat bij mij op 2.
0: 2, begrijp. Die ga je tellen vandaag?
1: Neem een mooi plekje achter in je tuin. Leg daar wat grof snoeimateriaal neer. En zo nu en dan, als je katten hebt, wat droge kattenbrokjes buiten zetten. Genieten.
0: Ja. Dankjewel. Dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op zaterdagochtend om 7 uur en vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren, selecteer Gouwestad duurzaam op uw eigen podcast aanbieder vanaf morgenochtend. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, het Gewoon Groen. En benaderen graag via redactie@gouwestad.nl. Dat geldt ook voor die duurzaamheidspakket die hier liggen van de gemeente. Waterbesparende douchekop, isolatiemateriaal en noem het maar op. Ga nog even egelstellen dus. Of poffertjes eten op de dierenweide. Het is een mooie zondag daarvoor. Dank voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op 18 oktober 2026. En geniet nu even van de hits van Sjaak Zekers. Die komt net van de dansvloer. Ik zie hem, hij komt eraan. Dankjewel voor het luisteren.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.